사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대.

0: Hallo.
1: Hey Luc, Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Vincent.
1: Op dit moment zit je in de vrachtwagen. Naar waar ga je?
0: Ik ben hier Tourke Limburg aan het rijden. Ach. We gaan verschillende klanten lossen met frietbakjes.
1: Heel goed. Maar als ik het goed begrijp, dan, want je hebt een bericht gestuurd in de Q-app, dan moet je iemand missen, Luc.
0: Ja, onze zoon. Die is nu voor 3 dagen naar Praag met de school. Oh. Dus het gaat rustig zijn thuis.
1: Ja, hoe oud is hij?
0: Hij wordt 16 in de zomer.
1: 16, en dat is voor hoeveel dagen naar Praag?
0: Van woensdag op donderdagnacht, dan komt hij terug.
1: Ah ja, oké, okay. Dat is niet zo heel erg lang. Wanneer zijn ze vertrokken?
0: De zondagmorgen, rond 6:30, zoiets. Dus gistermorgen.
1: Okay. Ja, en het was toen al rustig in huis.
0: Ja. De zus is nu het rijk voor haar alleen.
1: Ah ja, er is nog een ander kind. Het is niet dat je helemaal alleen bent samen met je vrouw.
0: Nee. Die rust is ons nog niet gegund.
1: Exact. Maar ik kan me wel voorstellen dat je een beetje droevig bent. Dus daarom heb ik een berichtje van Jens. Jens heeft een mopje ingesproken in de Q-app. Zullen we dat samen even naar luisteren?
0: Ja, eens luisteren.
2: Hey, zeg Vincent. Goedemorgen. Ze hebben blijkbaar een nieuw vissoort ontdekt, hè? Ja. Een vis dat kan klappen.
1: Ah.
2: En weet u dat ze dat noemen?
1: Nee.
2: Nee? Een babbeljauw.
1: Je hoeft niet te lachen uit beleefdheid, Luc. Het was niet zo'n geweldig goede mop, maar ik ben blij dat ik je toch heb doen lachen vanmorgen. Hè?
0: Voilà. Exact. Allee, mijn dag is alweer goed.
1: Heel goed. De dag is nog maar net begonnen. We hebben al gelachen. Allee, Luc, fijne ochtend. Salut.
0: Yo.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Het is natuurlijk de tijd van de schoolreisjes. Hè. De zoon van Luc van daarnet is met zijn school naar Praag vertrokken gisterenmorgen. En ik heb nogal mensen gehoord waarvan de dochter of de zoon weg is met school naar Parijs, naar Londen of naar Italië. Ik ben zelf in 6e middelbaar op Italië reis geweest. Het was een ongelooflijke reis. Heel dankbaar dat ik die heb mogen doen, dat ik die heb kunnen doen van mijn ouders ook. Een reis door heel Italië met al mijn vrienden, mooi weer, lekker eten. En dan natuurlijk ook de leerkrachten, die waren er ook bij. En af en toe is een museum, maar goed, dat kon de pret niet drukken. En schoolreisjes in de lagere school waren ook vaak tof. Met de bus naar de Beekse Bergen, of naar de kust, of naar de Hoge Kempen. En 's middags sandwichje met eitje, gemaakt door mijn moeder de dag ervoor. Heerlijke tijd. Beste vrienden, het is tijd om je kenbaar te maken. Wie is er wakker en wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app. New truck, big

0: vroege ochtend.
1: Cindy uit Zottegem is wakker. Ze zegt goedemorgen aan alle cuties op deze maandagochtend. Sandra uit Eeklo zegt goedemorgen Vincent. En ook aan mijn man en zijn havenarbeiders in zijn auto. Groetjes allemaal. Wouter uit Brugge zegt goedemorgen iedereen. Aan allen die aan het luisteren zijn, proficiat. Aan allen die nog een boom aan het doorzagen zijn, ook proficiat. Björn uit Jabbeke zegt goedemorgen Vincent. Hier ook weer van de partij. Zoals elke dag zou je de groeten willen doen aan mijn lieve schat Kelly. Wel, bij deze gebeurt Björn. Ook nog een berichtje van Jan.
2: Een goedemorgen aan Vincent en alle andere Q-luisteraars. Groetjes vanuit de nachtdienst. Hoi joh.

0: Christina Aguilera en Genie in the Bottle, de geest in de fles die al jouw wensen vervult. En er zijn veel mensen die een luchtballonvaart als wens hebben. Die wens kan werkelijkheid worden, want ook vandaag maak je kans op een plekje in de Q-luchtballon. Met een prachtig lift-off concert van Berre.
1: Music.
2: Q sounds better with you.
3: I don't

Gisteren was het Moederkesdag, dus ik heb mijn moeder gistermorgen meteen een bericht gestuurd. En ik heb ook nog een fotocollage gemaakt voor mijn Instagram. Mooie foto's van jaren geleden van mij en mijn moeder. En ik merkte op hoe jong mijn moeder was toen ik zelf echt al heel groot was. En daar wil ik het over hebben vandaag.

Ik was gisteren in fotoalbums aan het bladeren op zoek naar foto's van mij en mijn moeder. Mijn moeder heet Goedele en het viel mij op hoe jong mijn moeder was en dan ben ik dat gaan uitrekenen. Mijn moeder was 26 jaar toen ze mij heeft gekregen. Wel, ik ben ondertussen 38, ik heb geen kinderen. Maar als ik vader zou geworden zijn op mijn 26e, dan zou ik nu een kind hebben van 12 jaar. Vind ik heel zot om te beseffen. Ik beschouw mezelf nog altijd als een kind. Dus ik kan het me niet voorstellen dat ik op mijn 26e al een baby zou hebben gekregen en dat er nu een 12-jarige zou rondlopen in mijn huis. Mijn leven zou er volledig anders uitzien. 26 jaar, het is niet jong, maar het is ook niet oud, hè? Mijn vraag vandaag voor jou, hoe oud was jouw moeder toen ze je kreeg? Dus reken even uit en laat het me weten in de Q-app. Hoe oud was je moeder toen ze jou kreeg als baby?

0: 1 overal 5. Jessica, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe oud was jouw moeder toen ze jou kreeg, Jessica?
1: 20 jaar.
0: 20 jaar jong, hè? 20 jaar.
1: Ja, heel jong.
0: Maar dus heb jij altijd een...
1: Dat je kunt hebben.
0: Nee, hoe oud ben je nu, Jessica?
1: Ik ben er nu 32 en word in september 33 jaar.
0: En heb je kinderen?
1: Ik heb er zelf 2.
0: En wanneer ben je voor het eerste keer mama geworden?
1: Ik ben voor de eerste keer op mijn 27 jaar mama geworden.
0: Dat ligt dichterbij hoe oud mijn moeder was dan hoe oud jouw moeder was toen ze jou kreeg. Maar dan heb je altijd een jonge mama gehad en nu nog altijd?
1: Ja, inderdaad. En dat is wel heel leuk.
0: Ja, hè? Ik snap dat wel. Oké, dankjewel, hè, Jessica. Fijne ochtend. Salut, hè.
1: Ja, voor jou ook, Vincent.
0: Ik heb ook een audioberichtje gekregen van Pascal.
2: Goedemorgen, Vinnie. Mijn moeder was 16 jaar toen ze me kocht. Dus ze is nu 52. Dus ik heb nog een jonge moeder.
0: Maar ja, het zal wel inderdaad. Ook een berichtje gekregen van Kenneth.
3: Ik denk wel dat mijn moeder wel redelijk jong was, want ik was de 4e dat geboren was. En ik heb nog broers en zussen. En die waren voor mij.
0: Hey, dankjewel voor alle

0: oud was jouw mama toen ze is bevallen van jou? Daar wil ik het even over hebben, omdat het gisteren moederdag was. Heel veel berichten gekregen, onder andere van Jasper, die zegt: mijn vrouw was 19 toen ze bevallen is van onze dochter. En Lize zegt: mijn moeder was 19 jaar. Manu zegt dan weer: mijn moeder was 42, maar haar eerste, toen was ze 20 jaar. Dus daar zitten heel veel jaren zitten daartussen. Tom uit Tielt, goedemorgen.
1: Hey Vincent, goedemorgen.
0: Hoe oud was jouw mama toen jij geboren werd, Tom?
1: Ja, mijn mama was 16. Zij is op haar 15e is die zwanger geworden. En toen ik geboren ben, was zij 16 jaar oud.
0: Wauw!
1: Al een hele tijd geleden.
0: Ja.
1: En je moet weten, vroeger was dat in de tijd was dat nogal een dingetje.
0: Mm-hmm.
1: Toen je voor je 18e zwanger werd.
0: Kan ik geloven, ja.
1: Ja, dan moest je eigenlijk als koppel getrouwd zijn vooraleer je eigenlijk een kind kon krijgen.
0: Ja.
1: En dan moest je dus ook naar de koning schrijven en dergelijke. En eigenlijk toelating krijgen van het paleis.
0: Mocht.
1: Vooraleer eigenlijk een kind geboren kon worden.
0: Dat heb ik nog nooit gehoord.
1: Toen was dat wel zo. Ik weet niet in welk jaar dat is veranderd. Maar toen in die tijd was dat... was dat de wetgeving dat je voor je 18 jaar eigenlijk geen kinderen kon krijgen.
0: En ik kan me voorstellen dat dat niet makkelijk moet geweest zijn voor jouw mama.
1: Nee, en eigenlijk, ik moet zeggen, een hele goede band met mijn mama heb ik eigenlijk ook nooit niet gehad. Omwille van het feit dat ik vermoed dat eigenlijk de leeftijdskloof tussen mijn mama en ik... iets te klein was. Mijn ma was ook heel jong en was ook nog, moest eigenlijk nog haar puberteit gaan doormaken, wat er eigenlijk voor heeft gezorgd dat ik eigenlijk grotendeels ben grootgebracht bij de grootouders.
0: En hoe kijk je daar nu op terug?
1: Ja, met gemengde gevoelens. Dat is niet zoals ik het eigenlijk had willen meemaken.
0: Mm-hmm.
1: Maar kijk.
0: Heb je gisteren wel moederdag kunnen vieren?
1: Nee, dat was nogal een moeilijk feit, want ik ben mijn ma heel vroeg verloren. Zij is gestorven toen zij 54 was. Dus dat was heel erg jong.
0: Snap ik.
1: En ondertussen ben ik ze nu toch al een paar jaar verloren.
0: Ja.
1: Maar in de tijd dat ik dat mijn ma stierf, of voor de tijd dat mijn ma stierf, was de band wel terug wel. Grotendeels aangehaald.
0: Okay.
1: Dat we toch wat tijd hebben kunnen inhalen.
0: Ben ik heel blij om. Dankjewel om dit verhaal met ons te delen, Tom.
1: Graag gedaan.
0: En heel fijne ochtend. Zal ik het, hè?
1: Voor hetzelfde. Bye.
0: Joe.

So Easy, Olivia Dean. En ik heb nieuws over die Olivia Dean. En het heeft te maken met de zanger van deze hit. Met andere woorden, met Koen Wouters. Wat heeft Olivia Dean te maken met Koen Wouters? Je hoort het zo meteen. Eerst Vonken en Vuur, dit is Clouseau.

2026. Straks in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee, hun hulpcoach in The Voice, Willem, brengt een salsa-versie van Man I Need van Olivia Dean. En voor de zang heeft hij beroep gedaan op Zita Wouters. Dus ik ben heel erg benieuwd, straks om 7:45. Als je jarig bent vandaag, proficiat, 3 dikke kussen en een lekje op je favoriete plekje. Je bent samen jarig met onder andere Thibaut Courtois, wordt 34, en Sabrina Carpenter, de zangeres, wordt 27. Op dit moment wordt in Italië de Giro gereden, maar vandaag is er een rustdag, dus de renners kunnen daar even op adem komen. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje, want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: Zometeen wordt er een nieuwe zin verzonnen door Christel uit Dilbeek. Ik zal nog even samenvatten. Dus Bjorn is het lieve heersbeestje dat nog altijd in het ziekenhuis ligt en dat per ongeluk geopereerd is door een plastisch chirurg.
1: Bjorn liet zijn ogen open en wist niet wat hij zei.
2: Bjorn had van de chirurg 2 grote borsten gekregen.
3: Zijn borsten waren werkelijk gigantisch.
2: Nee, maar serieus. Ze waren echt gigantisch.
4: Het eerste wat Bjorn deed, was uiteraard voelen.
0: Ja. Hoe gaat het verder? Dat hoor je zo meteen.

0: Elke vroege ochtend verzinnen we één zin en die zin die volgt dan op de vorige zin. En zo zijn we samen een verhaaltje aan het schrijven. Bjorn het lieve heersbeestje is per ongeluk geopereerd door een plastisch chirurg en heeft nu twee gigantische borsten gekregen. En hij is er nu aan het voelen. Christelle uit Dilbeek, goedemorgen.
1: Goedemorgen Vincent.
0: Christelle, vandaag is het aan jou. Jij mag de volgende zin verzinnen, doe maar.
1: En net op dat moment kwam er een verpleegster binnen.
0: Oh ja, oké, dan ben ik heel erg benieuwd naar wat er morgen gebeurt als die verpleegster dan is binnengekomen. Je zit in de auto, hè, Christel?
1: Ja.
0: Waar ben je naar onderweg?
1: Naar mijn volgende patiënt.
0: Aha, en je bent thuis verpleegkundige?
1: Ja, bij het Geel Kruis.
0: Oké, dan wens ik je een heel fijne dag en dankjewel voor de zin. Dag, Christel.
1: Dag.

0: 5 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nicole.
1: Goedemorgen. Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale mediaplatform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze dan precies geantwoord hebben, dat is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of de VS Iran nu opnieuw gaat aanvallen. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hanta-virus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Collega Laurent Stappers.
2: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk, als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven en ook hier behandeld worden.
1: En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft zo tweede op 1 punt van leider Club Brugge. En zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat daar samen met Standaar aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en zijn er buien bij maxima rond 12 graden. Morgen wisselen bewolkt zo goed als droog en 14 graden. En woensdag en donderdag buien, mogelijk met onweer.
3: Music. Vincent van Geel.
0: De nieuwe single van Milk Inc. heet Medicine, want muziek is een medicijn. Hoor je straks hier bij Q Music.

Elke vroege ochtend bel ik met Lindsay de postbode, want Lindsay rijdt rond met haar busje met een grote hoeveelheid kranten op de achterbank. En ze heeft die kranten ook al gelezen, dus ze vertelt zo meteen wat erin staat. Onder andere het Tackle Festival.

0: En Davina uit Oudsbergen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Davina. Ja, goedemorgen. Ja. Met hoeveel zitten jullie in de auto?
1: Met 3 volwassenen en mijn kleine.
0: Ah, oké. Okay. Wie zijn dat allemaal, Davina?
1: Mijn mom en mijn schoonmoeder en ja, onze kleine Mat.
0: Oh, fantastisch. Oh, heel erg leuk. Ja. Waar gaan jullie naartoe?
1: Naar Center Parks Algo.
0: Algo? Wat is dat?
1: Ja, dat is een dorp. Ver. In Duitsland, dat is kort bij de Zwitserlandse grens.
0: Oh, wauw. En waarom hebben jullie ervoor gekozen om daar naartoe te gaan?
1: In 2023 zijn we daar ook geweest. Toen was ik zwanger van onze kleine. En we wouden er nog eens heel graag naartoe gaan. En ja, daarom gaan we nu een weekje naar daar.
0: Wat is er zo leuk daar aan Centerparks daar dicht bij de Zwitserse grens?
1: Een heel mooi park. Dat is ook een park van 2018. Dat is echt een heel mooi park. We hebben er al heel veel gezien van parken. Maar dat is toch ons favorietje eigenlijk.
0: Dat is jullie favoriete vakantiebestemming, Centerparks? Of wat bedoel je?
1: Jullie hebben
0: er al heel veel gezien.
1: Ja, we hebben al heel veel Centerparks gezien. Ja, heel veel.
0: En dit is echt de favoriete bestemming, de favoriete Centerparks. Maar zijn daar hoge bergen? Of kan je daar bergwandelingen maken? Of hoe zit dat?
1: Je kunt daar een skywalk doen, dat je echt tussen de bergen kunt lopen. Je kunt daar op de Bodensee met de boot echt tot in Zwitserland geraken. Ja, echt heel leuk.
0: Waarom zijn jullie zo vroeg vertrokken, Davina?
1: Voor de file.
0: Tuurlijk. Oké, snap ik.
1: Het is niet alleen in België.
0: Nee, maar in Duitsland, als er geen file is, mag je zo snel rijden als je zelf wil. Hè. Dat is leuk, hè? Oh, vind ik zo.
1: Ja, dat is wel leuk. Maar we gaan het toch een beetje aan de snelheid. Dat wel. Okay. Dus,
0: ja, maar heel goed, hè. Hou het veilig, hè, uiteraard.
1: Tuurlijk.
0: Waar ben je nu al?
1: Wij zijn nu nog aan het wachten op de meter van de kleine, want die gaat ook nog mee aan haar vriend. En we zijn nu nog op het beginpunt voor Duitsland de grens over te gaan. Daar zijn we dan nog even aan het wachten op hun. Dus,
0: Okay.
1: En dan gaan wij door.
0: Klinkt allemaal heel erg leuk. Geniet van de vakantie, Davina. Salut, hè.

0: Music is my medicine, nieuwe single van Milk Inc. Hopen ze een dikke zomerhit mee te scoren. Lindsay de Postbode, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Oh, het regent, hè, Lindsay? Oh.
1: Oh, maar echt, hè, wat een verschil tegenover van het weekend.
0: Ja, ah, het was mooi, ja. Het was warm ook dit weekend, hè. Oh, het was leuk.
1: Oh, hoe leuk was dat? Dat mocht van mij wel blijven, maar ja.
0: Heel veel respect voor iedereen die buiten moet werken vandaag, want het regent op heel veel plaatsen in Vlaanderen. Maar wat staat er in de kranten vandaag, Lindsay?
1: Voor alles en iedereen een festival, blijkbaar. Dus, en dit weekend was het de beurt aan de Tackles en hun baasjes. In het West-Vlaamse Sint-Eloïs-Vijven hadden ze daar het Tackles Festival georganiseerd voor zo'n 300 tackles en 800 baasjes. En dat was wel voor het goede doel. Het was voor een organisatie die zich inzet voor mensen met een eetstoornis. En ze hadden wel van alles georganiseerd. Workshops, lezingen, een zoektocht voor
0: maar,
1: de Tackles.
0: Wacht. Het gaat over tackle, het gaat over honden, hè? Toch?
1: Ja.
0: Wat voor workshops of lezingen kan je doen over... Die honden kunnen toch niet... Die verstaan ons toch niet? Wat ga je nu lezingen zitten doen voor tackles?
1: Ja, ik veronderstel dat dat dan voor de baasjes was. Ah. Een zoektocht voor de tackles.
0: Oké. Okay.
1: Allee, daar ga ik toch van uit, hè?
0: En wat heeft mensen met een eetstoornis te maken met een tackle?
1: Ja, ze hebben blijkbaar een therapiehond, Gustaaf, en dat is een tackle.
0: Ah.
1: En ja, daarop zal het Tackle Festival gebaseerd zijn.
0: Moet wel heel schattig geweest zijn, denk ik. Zo 300 tackles bij elkaar, zijn toch leuke hondjes,
1: amai.
0: Hè? Tackles, ja.
1: Ja, leuk, okay. Hè.
0: Wat staat er nog in de kranten vandaag, Lindsay?
1: In Thailand is het rijstteeltseizoen officieel geopend. En naar jaarlijkse traditie doen ze dat daar met een race. Een race van boeren onderling die dus door de modder ploeteren. Nu, dat is niet meer een gewone tractor, maar dat is met een omgebouwd model. Voorzien van een goede stevige motor. En dan rijden ze daar over, of schuiven ze daar over de velden door het water aan een stevige snelheid.
0: Oh, oké. En er staat een foto bij, veronderstel ik.
1: Er staat een foto bij, het ziet er prachtig uit. Mannen of vrouwen volledig ingepakt. En de modder en het water spettert naar alle kanten. Dus
0: Wat eet jij het liefst? Rijst, pasta of aardappelen?
1: Pasta en rijst eigenlijk. Alles even graag.
0: Ik vraag mij af of er bij ons ook zoiets bestaat als de start van het aardappelseizoen. Zoals de start van het rijstseizoen, de start van het aardappelseizoen. En dat je dan zo heel veel West-Vlaamse en Limburgse boeren ziet rijden met de tractor door de modder. Oh. En als ze om te snel willen zijn, hè. Vraag ik mij dan af. Misschien dat het wel bestaat. Dankjewel, Lindsay de Postbode, voor het lezen van de kranten en het even te vertellen.
1: Alsjeblieft.
0: En tot woensdag. Jojo.

tattoo in de vroege ochtend. Ik heb een vraag gekregen van Karel uit Boortmeerbeek. En ik vind het een heel erg goede vraag. Het gaat over de zon. Dus ik ga hem zo meteen even bellen. Na Maxim en Babette, dit is Hoe dan ook.

0: Karel uit Boortmeerbeek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Karel, je hebt een vraag.
1: Ja, wie de kont komt de zon weer op voor 6 uur.
0: Ja, dat is waar. Dat is morgen, heb ik gezien. Dus morgen komt de zon op om 5:59. Waarom wil je dat weten? Of waarom is dat zo belangrijk?
1: Ah, de vorige jaren, je vertelt er zo altijd een verhaaltje voor. En ik word er altijd zo emotioneel van. Ik kan het vervolg wel raden, denk ik.
0: Ja, dat vind je goed. Dat vind je goed. Dat moet ik opnieuw doen.
1: Zeker.
0: Oké. Wel, dan is dat vanaf morgen. Morgen komt de zon op voor het eerst voor 6 uur. Dus in de vroege ochtend om 5:59. Dus dan is dat morgen met de muziek van The Lion King. Hè? En dan zal ik weer zeggen van... beste vrienden, de zon komt nu op.
1: Ja, exact. Inderdaad. Okay. En dan krijg ik... dat schiet mijn gemoed gewoon vol.
0: Mooi, dus, Karel, ja. Toch. Oké. Morgen 5:59. Zeker luisteren dan.
1: Goed.
0: Tot morgen.
1: Ja, dat vind ik.

11 mei vandaag en er staat heel wat te gebeuren. Ik heb zo meteen voor jou 1 tv-tip en 1 concerttip, allebei vanavond. Hoor je na Offenbach en Miles Away en eerst nog Nate Smith, Fix What You Didn't Break.

is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: mei 2026. Vanaf vandaag nieuw op VTM Go Plus. Een programma van Ruud Beekmans en Matthias Koppes. Ja, Ruud Beekmans die is een paar jaar geleden haar man verloren. En het heeft even geduurd vooraleer ze weer kon daten. En nu gaat ze 5 lotgenoten helpen om hun hart opnieuw open te stellen. Ik heb al een paar scènes gezien van die reeks. En het is heel mooi. Het is heel emotioneel, met heel veel respect gemaakt. Heel mijn hart, zo heet het. Vanaf vandaag op VTM Go Plus. Vanavond in de AB in Brussel, Blue. Weet je nog, dat zijn die van All Rise, All On for the Money and the Free Rides, Two for the Rides, All Rise, All Rise. Dus die gasten, die hoor je heel vaak hier bij Q. Die gasten die staan vanavond dus in de AB, want ze bestaan dit jaar 25 jaar. Als je gaat, heel veel plezier. En wat voor weer krijgen we vandaag? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en zijn er buien bij maxima rond 12 graden. Morgen wisselen bewolkt zo goed als droog en 14 graden. En woensdag en donderdag buien, mogelijk met onweer.

Lola Young en Messi. Vrijdagavond was er de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. En dus ook de eerste liveshow van Maarten en Dorothee in zo'n rode stoel. En ik zat in publiek, omdat ik natuurlijk heel trots ben op Dorothee. En het was een goede avond, hè? Hun kandidaten hebben dat heel erg goed gedaan. Straks vanaf 6 uur zijn ze er opnieuw hier bij Q. En ze krijgen bezoek van de dochter van een andere coach van The Voice. Zita Wouters, de dochter van Koen, komt zingen. Ze komt Olivia Dean zingen in een salsa-versie. Olivia Dean zelf heeft vrijdagavond opgetreden in ons land, in Vorst Nationaal in Brussel. Moet blijkbaar geweldig geweest zijn. En ik vertelde daarnet over Blue, die treden op vanavond in de AB in Brussel. Maar ik heb zin in een andere boyband. Dit zijn de Backstreet Boys.

ga ik een minuut lang zoveel mogelijk berichten voorlezen. Dus stuur jouw goeiemorgen en alles wat je wil zeggen op de radio nu door in de Q-app. Ondertussen Justin Bieber en dit is Miles Smith in de vroege ochtend van Q-Music.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Bert uit Kortemark zegt goedemorgen en dikke merci voor het prachtige weekend. Love you, my Elsje. Melissa uit Hasselt zegt moesje mara mara mara mara mara. Yannick uit Hasselt zegt goedemorgen. Klaar om te vertrekken richting Zaventem om het vliegtuig naar Seoul in Zuid-Korea te nemen. Dimitri uit Oostende zegt zalt ga ja. Björn uit Stabroek zegt ik heb maar 4.5 uur slaap gehad, maar ready voor een nieuwe week. Goedemorgen. Inne uit Gent zegt ik ben wakker en ik ben klaar om 6 dagen te werken deze week. Dien zegt goedemorgen, top weekend gehad, is gender reveal op moederdag. Mijn partner is de beste moederdag ooit en het is een meisje. Ah, ja. Wannes uit Sems zegt ik haat de smurf en ik haat ze, ik wil ze vangen en opeten. Peggy uit Londerzeel zegt vandaag is het afscheid van een fijne collega, de Abdel. Hij moest altijd lachen als ik op Q kwam bij deze Abdel, we zullen u missen. En Kevin uit Kalken zegt goedemorgen allen, een maandag die aanvoelt als een woensdag, omdat het maar 3 dagjes werken is deze week. Toppie!

0: Vijf voor zes, een heel erg goedemorgen. Brandon uit Lichtervelde.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij hebt een vraag?
1: Ja, inderdaad. Ik vroeg me eigenlijk af, wanneer komt het momentje van de zon komt nu op terug?
0: Ah ja, van de zon komt nu op. Dat is de muziek van The Lion King dan. Magisch moment altijd. Wel, Brandon, ik heb het even nagekeken. Vanaf morgen al komt de zon op voor 6 uur. Met name om 5:59.
1: Oké, ideaal.
0: Dat is binnen de vroege ochtend uiteraard, 5:59. Dus dan zal ik er een heel groot, mooi moment van maken. En dan zeg ik zo van, en de zon komt nu op. Zo gaat het dan, hè. Dat heb ik voorbije jaren ook gedaan. Hè.
1: En wel een keer dan naar
0: uit, hè. Dat is heel goed. Afspraak dan, morgen 5:59 voor het moment waarop de zon opkomt. Tot morgen.
1: Oké, dankjewel, Benny. Tot morgen.

0: Peugeot.
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
4: Peugeot. Een hele goede morgen, tijd voor het nieuws van 6 met Delphine.
5: Goedemorgen. Nog altijd veel onduidelijkheid over Hanta in ons land. De twee Belgen van op het cruiseschip met het Hanta-virus weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Ze zijn gisteravond geland in Nederland en dan direct naar het UZ Antwerpen gebracht en daar getest, zegt collega Laurent Stappers.
6: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. In totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen. Dan mogen zij ook naar huis.
5: Op dit moment worden ook 17 Amerikaanse opvarenden van dat schip naar huis gebracht. Een van hen testte positief op het Hantavirus. Een tweede heeft milde symptomen. Amerikaans president Donald Trump noemt intussen de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale mediaplatform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op de tafel, maar Iran laat weten via bemiddelaar Pakistan dat het niet akkoord gaat. Waarom precies niet, dat is niet bekendgemaakt. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union blijft zo tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen de twee tegen elkaar in Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat nu met Standaar aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. Er is kans op buien vandaag en het wordt niet warmer dan 13 graden. En morgen ook af en toe een bui en dan wordt het 14 graden.
4: Zijn er files?
7: Ja, eentje. Waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. Richting Antwerpen, E313, tussen Randst en Mommelgem, 7 minuten extra.
4: Welkom in de nieuwe dag.
8: Music. Maarten en Dorothee.
4: Ja, goedemorgen. De ochtend lijkt somber door de regen, maar met een beetje goede muziek verdwijnt alle somberheid. Het somber. Yeah.

0: Wake Me Up When It's All Over. Korte werkweek met natuurlijk een verlengd weekend in zicht. Heerlijk.
1: Het is maandag 11 mei.
0: Trouwens, hoe was jouw weekend in drie woorden? Mag je alvast laten weten in de Q-app.
2: Koningin Mathilde die is gisteren met ruim 400 ondernemers, politici, academici op handelsmissie naar Turkije vertrokken. Ze neemt die rol over van prinses Astrid. Dat was een tijdje geleden al in het nieuws, die om gezondheidsredenen dit soort missies niet meer kan leiden. Ons land wil die vijfdaagse missie gebruiken om de banden met Turkije te verdiepen. Het is een van de belangrijkste handelspartners van België en ook een NAVO-lidstaat natuurlijk met een strategische ligging.
0: In de Premier League heeft onze Leandro Trossard gescoord met Arsenal tegen West Ham. Heel belangrijke goal, werd daarmee 0-1. Arsenal blijft zo immers op koers voor de titel. Ik zag Guardiola nog supporteren voor West Ham, maar het heeft niet mogen zijn, de trainer van City. Later deze maand speelt ze natuurlijk ook de finale van de Champions League, dus boeiende tijden daar. In Turkije heeft Galatasaray voor de vierde keer op rij de landstitel gepakt. Dries Mertens en zijn gezin waren erbij. Die waren dan even langsgekomen om mee te feesten. Heeft daar een tijdje gespeeld, was er heel geliefd. En ze waren toevallig in de buurt in Azië voor hun wereldreis.
2: Ja, in de buurt, ja.
0: Oh, dat is toch meer in de buurt dan dat ze in Amerika zouden zijn of zo. Hè?
2: Nee, ja.
0: Oké, ja. Enfin, ze vonden het de moeite om af te komen.
2: Maar goed, voor Dries Mertens is Azië misschien wel gewoon in de buurt van Galatasaray. En is dat een kleine omweg om even mee te gaan supporteren.
0: Ja,
2: dat is ook heel leuk, hè, want hun zoontje, Ciro, die wordt daar ook echt op handen gedragen. Hè.
0: Ja, ja.
2: Ik zag op de Instagram van Kerkhoffs toch?
0: Ja, ja.
2: Hè? Die naam klopt even niet in mijn hoofd. Maar ja. Dat hij ook zo speciale sneakertjes had gekregen. Zo met zijn naam op en zo. En zo de kleuren van de ploeg.
0: Ja, ja, ja.
2: Heel schattig. En deze week in Wenen het Eurovisie Songfestival met een verhoogd terreurniveau. Het is echt stevig hoor. De veiligheidsmaatregelen, honderden agenten, zelfs de hulp van de FBI. 16.000 mensen die ook meewerken aan de show en alles er rond dat daar wordt georganiseerd. Die zijn allemaal uitvoerig gescreend. Ja, die autoriteiten daar zetten alles op alles om te vermijden dat het Songfestival op zijn 70ste verjaardag een doelwit zou kunnen worden.
0: Ja, ik snap het wel dat de zenuwen daar gespannen zijn, maar als je daar rondloopt heb je toch al geen zin meer. Dat is toch, als het zo heftig is, al die veiligheidsmaatregelen. Dat is toch, dat kilt de vibe toch een beetje. Hè? Dat is zo wat een feest zou moeten zijn.
2: Oh ja, dat is waar. Maar ja, als het niet anders kan, dat is dubbel.
0: Nee, natuurlijk. Ja, ik snap het wel. Judith is een self-made woman. Met wat hulp van Willem, onze hulpcoach bij The Voice, heeft ze deze leuke hit gemaakt. Nog steeds in de Q-top 40.

ik kondigde ze aan met Judith. Klinkt ook zo international. Zeg gewoon Judith. Maar ze heeft Willem al eens geholpen bij een opdracht voor de muziekbingo. Titanium moest toen country worden.

0: heel graag zingen, die Judith. Ik vind het echt een hele fijne stem. Enfin, het is maandag vandaag, dus heeft onze hulpcoach bij The Voice Willem een nieuwe opdracht gekregen. Vers uit de muziekbingo-molen gerold.
1: Ja, later vanochtend de salsa-versie van Man I Need van Olivia Dean. En Willem heeft de hulp van Zita Wouters daarvoor ingeschakeld. Ze zijn hier samen rond 7:30.
2: Hoe was je weekend? In 3 woorden.
0: Niks, niks, niks. Heel weinig gedaan dit weekend. Uiteindelijk ben ik zelfs niet naar mijn mama geweest.
1: Ja, met moederdag. Maar kan je niet, als je van Aartselaar bent, dat nog verpakken in een soort van... Ja, wij vieren moederdag, de Antwerpse moederdag in augustus.
0: Ik vind dat niet oké. Ik vind dat je dan 2 keer moederdag moet vieren. Snap je?
1: Zegt de man die het dus gisteren niet gevierd heeft. Of ja, ik probeer het op te lossen, maar...
0: Ja, dus ik wou dan wel gaan. Maar, mijn lief was weg met de 2 meisjes naar haar moeder. En ik zei tegen Leon... Ik zeg, ja, kunnen wij ook naar de oma gaan? Allee, we moeten wel eens zien waar ze is, want die gaan altijd naar hun eigen moeders, mijn ouders.
1: Ja.
0: En mijn zoon zei van, oh papa, ik wil zo graag thuis blijven. Kunnen we niet samen Worms spelen, please?
1: Worms is zo een computerspelletje,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, de PlayStation, hebben we dat gedaan.
1: Ja, dat is duidelijk, hè? Daar heb je geen DNA-test voor nodig voor Leon van Quali.
0: Echt niet.
1: Bij mij bekomen The Voice. Ik heb ook niet zoveel gedaan, eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk om in het weekend dan zo'n beetje het huishouden op orde te brengen voor de nieuwe week. Dus ik heb een beetje boodschappen gedaan, we hebben de was gedaan, een beetje opgeruimd, soep gemaakt, administratie. Heel saai, maar ik ben dan blij op maandagochtend. Ik weet dan van... Oké, we kunnen de week weer... Allee, we kunnen er weer tegen. Een beetje gewandeld, terrasje gedaan. Maar meer moest het ook niet zijn, want vrijdagavond hadden wij dus onze eerste liveshow bij The Voice van Vlaanderen. Was superleuk. Mm-hmm. Maar dit weekend zijn we dan tussendoor ook zo'n beetje al met de voorbereidingen begonnen voor nu vrijdag. Want 2 van onze 3 talenten zijn dan door.
0: Vandaag weer vol aan de bak, hè.
1: Tof, hè?
0: Ja, ik heb er wel veel zin in. Absoluut.
1: Jij bent niet zo goed uitgeslapen, heb ik de indruk.
0: Jawel.
1: Ah.
0: Ja, nee, die ritmeswitch pakt me dan wel, op een of andere manier.
1: Ja, dat is dan dat zo 4 dagen vroeg is, dan vrijdag laat en dan in het weekend zo tussenin en dan maandag vroeg.
0: Ja.
1: Zo'n beetje...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het... Ik kan het ook niet vatten dat het zo vandaag terug workshops zijn voor de nieuwe vrijdag.
1: Maar ja, maar heel veel mensen die rond deze tijd wakker zijn, kans bestaat dat je dan ook in shiften werkt. Dus dat is gewoon herkenbaar, hè. Ja, zo'n beetje wisselende shiften.
0: Dat is niet gemakkelijk in shiften werken.
1: We gaan er samen door.

0: Eén ding is zeker, I'm never gonna not dance again. Dat zingt Pink ook zometeen.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Auto 5.
4: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
6: joehoe!
5: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Goedemorgen!
10: Je dag is goed. Maarten en Dorothee.

0: weekend in drie woorden.
1: Ah, veel mensen die echt een leuk weekend achter de rug hebben. Lise uit Roeselare die stuurt vrijgezellen moederdag zwemmen. Alison uit Wevelgem laat weten markt carwash schoolfeestje. Bert uit Beernem die stuurt veel tapas gegeten. Mm. Dat is een mooi weekend, hè. En Nele uit Lint die stuurt eerste moederdag gevierd.
2: Ah, mooi. Ja, hoe heeft sportjournalist Stijn Vlamink weekend 1 van de Giro beleefd? Iets over 7 overloopt hij wat we zeker moeten onthouden en wat we van de komende week mogen verwachten.
1: Ja, en Delphine van het Nieuws, hoe was jouw weekend in drie woorden?
3: Parachutesprong, bijgeslapen en moederdag.
1: Oh, heb je een parachutesprong gedaan?
3: Nee, ik heb die cadeau gedaan aan mijn lief.
1: Oh, mooi.
3: Eigenlijk al jaren geleden cadeau gedaan. Ja? Maar het was er nog nooit van gekomen, omdat dat altijd heel snel vol zit, ook die plekjes om dat te kunnen doen. Het moet dan ook meevallen met het weer en zo. Dus er was altijd wel iets waardoor het niet lukte of ik het een beetje vergat. En nu eindelijk is het gelukt. Dus het was heel cool om te zien. Ze hadden vooraf gezegd welke kleur zijn parachute had, want dat is een nieuwe sprong. Die begeleider had dat verteld.
2: Ah, ja.
3: Dus er was een vriendin mee en we waren echt zo heel de tijd aan het kijken. En de keer dat je dan dat kleur ziet van die parachute, is dat heel cool om te kunnen volgen wat die aan het doen zijn. En die draaiden dan rond. En heel, heel leuk om ook van beneden op de grond te zien.
1: En wat vond hij er zelf van?
3: Ja, hij was heel enthousiast en die had ook totaal geen stress of zo. Ik was zo al de hele dag dat ik zo voelde van, dat is toch wel spannend. En hij zo, ik heb daar zin in. Ik dacht, amai.
1: Cool.
3: Ja, die was er heel chill over.
1: En dus ook een beetje bijgeslapen. Dus ik heb de indruk dat je zo, want je was een tijdje geleden zo ook verkouden en wat wel. Maar nu bent er door.
3: Nog niet 100%, maar bijna. Het is wel echt beter. Dat slapen heeft wel deugd gedaan.
1: Okay.
3: Ja, stom nog daarover. Ik had het hele weekend gezegd tegen mijn vriend. Ik denk dat ik zo'n sinutap nodig heb. Het is precies mijn sinussen die wat vast is. Ja. Maar wat dan niet in
2: ijs. Tegenwoordig moet je daar op de zwarte markt.
3: Ja, dat is, dat is op voorschrift. Oh. En die had zaterdagavond was hij naar voetbal geweest met een vriend. En die kwam thuis s'nachts en ik was wakker geworden. En die zei, Christophe had nog een sinutap in zijn auto. Ik heb die mee.
2: Dat bedoel ik.
3: Zo'n
2: loge op een parking heb je een sinutap.
3: Pak die een sinutap.
2: Ja.
3: Dus ik word om 5 uur wakker. Ik kan niet direct slapen. En ik denk, ik neem die sinutap. Ja, word je daar toch niet wakker van een sinutap? Je kunt daar niet meer van slapen.
1: Dat is inderdaad wel zo'n beetje.
2: Oei.
3: Ja, dus of een reminder om altijd te bijsluiten.
1: Dat was de verkeerde pil die je op de parking had.
2: Ja, natuurlijk. Een andere pil.
1: Ja, en dan natuurlijk nog moederdag. Hè. Eigenlijk, je had toch de eerste moederdag sinds je 2 kindjes hebt. Hè?
3: Ja, inderdaad. Ja,
1: was?
3: Ja, leuk. Ja, dat is wel altijd bijzonder, want dat is zo dubbel nu, hè. Naar mij, maar dan ook naar mijn mama. En dan mijn schoonmama ook gezien. Dus ja, het was een drukke dag, maar op zich wel leuk. De kindjes hadden geknutseld in de crèche. Dus ja, ook heel schattig. Hè. Ja, ik had vroeger niets met die knutselwerkjes en handjes van kinderen. Maar als het van jezelf is, is dat gewoon het allerschattigste wat er is.
2: Ah ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, toen je zelf nog geen moeder... Ja, ik snap. Ja,
3: ja, dan denk je, oh ja, mooi, maar...
2: We gaan in ons hoofd even terug naar de 90s of de zeros of de 80s. Hangt er vanaf hoe oud je bent na die periode. Dat jij zelf ook nog knutselde voor je mama. Dat je klom in bomen. Dat je stripverhalen las met je zaklamp onder het deken. De geur van kauwgom. Klimmen in bomen. Het leven was simpel. Beetje heimwee, beetje nostalgie.
0: Deze hit is nieuw bij Q.
2: Milo en DJ Licious over de kindertijd. Dit is Forever Young.

0: nostalgie. Just remember, we're
1: forever young. Ik ken twee mensen die een keer een abonnement gaan pakken op Netflix. En Disney Plus. En Amazon Prime. En vermoedelijk ook HBO Max. De twee Belgen van op de cruise met het Hantavirus Delphine zijn weer thuis.
2: Ja, allee, het is te zeggen, ze zijn weer in ons land. Ze zijn gisteravond geland in Eindhoven en dan met een ziekenhuis naar het UZ in Antwerpen gebracht. En daar zijn ze getest en in afwachting van het resultaat zitten ze daar nu in quarantaine. Als ze negatief testen, dan mogen ze naar huis voor 6 weken zelf quarantaine. En ook als ze positief testen, maar geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, want je bent pas besmettelijk met dat Hantavirus als je symptomen hebt.
1: En VTM Go Plus, ook aanrader, kan je naar de comeback stage kijken en zonder reclame. Naar The Voice en zo. Andere leuke VTM-programma's. Ik geef het maar mee.
2: Als ze dit horen, dan... En dan de VS, die noemen de Iraanse reactie op een vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten totaal onaanvaardbaar. President Trump heeft vorige week een 14-puntenplan op de tafel gelegd om een einde te maken aan die oorlog. Dat is nu al een paar keer heen en weer gegaan. Dat gaat dan bijvoorbeeld over die nucleaire activiteiten van Iran. Maar Iran heeft zelf laten weten dat het niet akkoord gaat met het voorstel. Waarop het dan precies vastloopt, dat hebben ze niet te laten weten en het is dan ook niet duidelijk of de VS Iran nu weer gaat aanvallen in de tussentijd. Er is kans op buien vandaag en het wordt niet warmer dan 13 graden.
3: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen, E313. Tussen Herentals West en Antwerpen-Oost een 30 minuten extra rekenen. E19 tussen Loenhout en Sint-Joop-in-t-Goor. 23 minuten erbij tellen. En richting Brussel op de E40. Tussen Aalst en Ternat ook 20 minuten extra.
4: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
5: Dorothee's Doordenker.
3: Je bent niet samen om elkaar compleet te maken, maar om samen meer te zijn.

0: Tessem en Dorothee.
1: Wij staan vanochtend opnieuw met heel veel plezier en ook helemaal uitgeslapen met jou op.
2: Ja, semi-uit. Ik ben wel uitgeslapen, man.
1: Ik ben wel enorm uitgeslapen. Ik had rare dromen en zo vannacht, maar voor de rest ben ik top uitgeslapen.
2: Wat zijn rare dromen?
1: Oh nee, maar het was eigenlijk... We gaan er niet blij van worden. Ik had gedroomd dat het oorlog was en dat ik werd uit mijn huis gehaald en zo. Het waren geen toffe dromen. Maar los daarvan kan ik wel zeggen... Dat ik uitgeslapen ben, dus dat onthoud ik.
2: Ja. Oké, maar is goed. Ja, vrijdag waren we er niet omdat we ons aan het voorbereiden waren op de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Waarbij Dorothee toch al meteen heel goed overeenkwam met Koen Wouters.
1: Oh, what's not to like?
2: Meteen
1: toch?
2: De spark. We waren 60 seconden bezig. Hoppa, was al vergeten.
1: Wat zeg je? Jij was al vergeten?
2: Ik was volledig vergeten. Nee, maar dat is oké, hè? Je keek naar Koen Wouters, ik snap dat. Dat is inderdaad die X-factor van Koen, hè. Ook jouw belevenissen, jouw nieuwtjes of weetjes van de afgelopen 24 uur zijn zeer welkom in de Q-app. Sabrina Carpenter komt eraan Espresso.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
13: Psst, Karen.
12: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
13: Karen, stapelkorting bij Morris.
12: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
13: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
12: Echt?
13: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
12: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
13: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
14: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Q. Sounds better. With you. Maarten en

0: Sabrina Carpenter. Vrijdagavond was het zover. De eerste grote liveshow van The Voice van Vlaanderen. We kregen onze eigen stoel naast Koen Wouters. Zeer leuke buurman.
1: Zeker.
0: Heel enthousiast over hoe mooi Dorothee was. Met haar roze jurk. Met gigantische strik.
2: Koen, jij bent van een half open bebouwing naar nu een rijwoning verhuisd. Dat is al heel lang geleden, denk ik.
3: Sinds mijn jeugd geleden, ja.
2: Blij met de nieuwe buren?
3: Ja, tof. Ik heb nu ook niet alleen langs links, maar ook langs rechts. Een beetje achteruit.
0: Sorry.
3: Langs rechts. Heel mooi zicht. Oh. Het is mijn strikske binnengebracht. Dus
2: het is een schoon cadeautje.
3: Ja,
2: heb je tips voor hen als nieuwe coaches in The Voice?
3: Nee, maar ze hebben geen tips nodig. In die zin, zij zijn gewoon van live te gaan. Ze doen elke morgen live.
0: Dat is waar.
3: Ze zijn niks verrassend. En ze zijn altijd in beeld, toch?
1: Dat is eigenlijk waar.
3: Voilà.
1: Ja.
3: Dus dat gaat vlotjes gaan.
0: Zijn we live? We zijn zeker live.
1: Zeker live. Team Koen kwam aan de start met 1 kandidaat. Team Joost met 5 kandidaten. Mathieu en Laura en wij met elk 3 kandidaten. 3 mensen die wij dus de voorbije maanden een tweede kans konden geven. Die dan vrijdagavond hun comeback konden maken in The Voice.
0: Elk team mocht 1 kandidaat sowieso meenemen naar de volgende liveshow. Bij Koen blijft Bas dus sowieso aan boord. What about us? What about all the times you said you had the answer? Joost goes voor Mael.
1: Schrikken dat Joost erin slaagt om haar echt eens op het Songfestival te krijgen.
0: Ja,
1: die richting is hij wel echt ingeslagen met haar. Hè?
0: Mathieu ging voor Naas.
1: Ik vind ze zo cute, Nas.
0: Ja,
1: en zo goed met haar gitaar ook. Ze is echt een artiest, ze is echt een muzikant.
0: Ja, heel fijn. Laura nam...

0: stem, hè?
1: Ja, ja, heel fijn.
0: Hafsa, ongelooflijk.
1: Wij gingen voor het feestje van Timon. En uiteindelijk koos Vlaanderen ook nog voor Finn. Exact 1 week geleden kreeg hij hier, dankzij de stemmen van de Q-luisteraars, het laatste plekje voor de liveshows. En je gaat dus nog meer van hem zien.
2: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Ja, we hebben ze net gedraaid, Sabrina Carpenter. Komt een berichtje binnen in de Q-app. Ze is jarig vandaag. Ze wordt 27. Ze is van 1999. Amai, nee, ja, je weet wel dat hij jong is, hè. Maar toch, als je dan ziet wat hij allemaal bereikt en doet.
1: 27, dan had ik al mijn eerste kind bijna. Toch niet zo jong, hè. Ik zou ze jonger zelf schatten. Sabrina Carpenter. Alleen als ik ze zo zie, hè, zou ik ze 22, 23 schatten.
0: In Mazeik vond afgelopen weekend het eerste Belgisch-Nederlands kampioenschap stenenketsen plaats. Er zijn maar 5 gelijkaardige events in Europa. Het is dus de bedoeling om een steentje zo ver mogelijk op het water te laten ketsen. En een van de deelnemers die mag nu naar het WK in Schotland.
1: Wauw, om te gaan stenen ketsen. Ja, dat is een, ja, dat vind ik dan fantastisch. Ondertussen weten we ook hoe bazaar in de Lotto Arena was. Wat een show. Je hoort ze nog voor 7 uur. Met begin opnieuw na David Guetta en Kelly Rowland. When Love Takes Over. En de man die we ook eens zouden moeten bellen voor Wat wist hij 24 uur geleden niet. Mr. Know-it-all. Dit is Teddy Swims in de ochtend van

0: David Guetta samen met Kelly Rowland. When love takes over. Als je vandaag jarig bent, proficiat. Je deelt je verjaardag met rode duivel Thibaut Courtois. Het wordt, hij wordt liever het fenomeen. Wordt 34. Het gaat weer goed met hem. Na zijn blessure zou je kunnen zeggen. Maar ja, goed, natuurlijk heeft hij gisteren... Oh, gisteren met 2-0 verloren van Barcelona, die dan de titel gingen vieren op hun veld van Real Madrid. Dus ja, niet echt de meest ideale manier om wakker te worden op je verjaardag.
1: Nee, we zeiden het ook al, ook jarig vandaag. Sabrina Carpenter, die wordt vandaag dus 27.
0: En de boyband Blue viert dit jaar hun 25-jarig jubileum. Ze vieren dat met een reunie en een verjaardagstournee. Vanavond in de AB in Brussel voor de liefhebbers. En het was een heel druk weekend voor onze collega-coach in The Voice, Mathieu Terijn. Na de eerste liveshow van The Voice vrijdag had hij nog belangrijke plannen op zaterdag en zondagavond. Bazaar stond in de Lotto Arena met gouden klassiekers natuurlijk. En met de muziek van de nieuwe plaat Exit

fantastische concert geweest. Hè. En ik denk dat Mathieu nu aan het slapen is. Ik denk dat hij moe is. Laat ons van die nieuwe plaat Exit, die ondertussen toch al classic geworden, begin opnieuw nog eens draaien. Hier is

0: Wacht, ik begin opnieuw nog een keer. Dus Thibaut Courtois, jarig, wordt 34 vandaag, speelde gisteren de Clasico op het veld van Barcelona.
1: Nou ja, ze zijn niet op het veld van Real. Voilà, recht zitten. Allee.

0: Miljarden keer gestreamd op Spotify. Allemaal mensen die willen viben op Blinding Lights.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
0: Elke maandag een bekende hit in een ander genre. Vanochtend is dat Man I Need van Olivia Dean in een salsa-versie. Onze hulpcoach bij The Voice, Willem, heeft daarvoor de hulp van Zita Wouters ingeschakeld. Ze was er vrijdag ook bij The Voice om voor haar papa Koen Wouters te supporteren. En ze vroeg, heb je het al gehoord, de salsa-versie? Maar ik heb haar teleurgesteld. Nee. Dat was mijn antwoord. Want ik laat mij graag verrassen. Laat ons iets over half acht samen luisteren.
2: En na het nieuws van 7 sportjournalist Stijn Vlaming met een wieler-update na het eerste weekend in de Giro. En ja, Wout van Aert die ineens goesting had om een gravelkoers te doen voor de fun. Ja, zo zonder voorbereiding.
0: Kwestie van de rest van het deelnemersveld totaal te vernederen.
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
5: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Goedemorgen, nieuws van 7. Krijg je van Delphine.
7: Goedemorgen. Een kwart van de langdurig zieken kreeg onterecht een uitkering. Het gaat om mensen die vorig jaar langer dan een jaar ziek thuis waren, maar eigenlijk weer hadden kunnen gaan werken en dus langer thuis bleven dan eigenlijk nodig. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven die de Standaard kon inkijken. Het wakkert het debat nog wat aan over de controles en de aanpak van de ziekenfondsen. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. De twee Belgen van op het cruiseschip met het hantavirus weten nog niet of ze besmet zijn. Ze zijn gisteravond geland in Nederland, direct naar het UZ Antwerpen gebracht en daar getest en daar wachten ze ook nog op een resultaat, vertelt collega Laurent Stappers.
8: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken, in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis.
7: Intussen heeft nog een Amerikaan van op die cruise positief getest. Een tweede persoon heeft symptomen. Er waren al 3 mensen op die cruise overleden. In alle gevangenissen van ons land is het personeel een uur geleden met een staking begonnen. Medewerkers klagen daarmee nog altijd over de overbevolking, de hoge werkdruk en de toenemende agressie. Je hoort de socialistische vakbond.
9: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna aan 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
7: En dat allemaal samen verhoogt de druk op het personeel. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten totaal onaanvaardbaar. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op de tafel, maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Waarom precies niet, dat is niet duidelijk gemaakt. En het is ook nog onduidelijk of de VS Iran nu weer gaat aanvallen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union blijft zo tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen ze tegen elkaar en donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
10: Alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
7: En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard daar aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En in Spanje is FC Barcelona voor de 29ste keer kampioen geworden in het voetbal. Voor 2e jaar op rij ook. Barcelona won thuis van rivaal Real Madrid met 2-0. Doelman Thibaut Courtois speelde bij Real voor het eerst weer mee nadat hij 2 maanden oud was door een blessure. Kans op buien vandaag en het wordt niet warmer dan 13 graden. En morgen ook af en toe buien en dan wordt het 14 graden.
2: En op dit moment 5 files waar je meer dan 15 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je een half uur extra rekenen. Richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen 20 minuten extra. E40 tussen Haasrode en Bertum een kwartier erbij tellen. Op de E429 gaat het traag tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier extra rekenen. En op de Brusselse buitenring ter hoogte van Argentuin moet je ook een kwartier erbij tellen.
0: Het is open vanaf 10 uur.
1: Music. Maarten en Dorothee.
0: We beginnen de dag met een liedje over Framlingham Castle. Voor 13 pond kan je er een

0: Instant Messenger, LimeWire,
1: en de zon die onderging over het kasteel daar in Suffolk. Ed Sheeran over zijn jeugd, Castle on the Hill.
2: Het is maandag 11 mei.
1: En vanmiddag is het de uitvaart van tv- en radiomaker Hans Otte in zijn thuisstad Mechelen. De familie vraagt om de rust en sereniteit te respecteren tijdens het intieme afscheid.
3: Ja, ik las ook intieme afscheid, maar er gaan toch heel veel mensen naartoe gaan, denk ik. Toch? Hij heeft toch met heel veel mensen samengewerkt.
1: Ja.
3: Ik denk dat daar veel volk gaat zijn om afscheid van Hans te nemen.
1: Ja, u was in ieder geval geliefd door heel veel mensen.
3: Zeker.
1: Ja.
3: Vandaag starten de ijsheiligen. Dat is zo de laatste periode in het voorjaar waarin er nog kans is op nachtvorst. Gevroren heeft het nu volgens mij niet, maar mispak je ook niet. Het is een hele frisse maandagochtend.
1: Zeker. Ja. Doe een extra laagje aan. Dat zei mijn AI-assistent vanmorgen tegen mij.
3: Maar heb je dat gedaan? Je kwam hier gewoon in een hemd en een t-shirt binnen.
1: Nee, ik draag 305... Misschien moet ik dat nog eens programmeren. Ik draag 365 dagen per jaar hetzelfde.
3: Okay. Een update over het herfstweer krijg je om 7:30 van Weerman Frank. En supermarkten zien de vraag naar skier gigantisch toenemen.
1: Oh.
3: Ja, heel populair. Hè,
1: met ik moet dat constant kopen. Elke keer voor mijn lief. Skier, skier, skier. Is er nog skier? Neem skier mee.
3: Jawel, ja, maar dus je draagt bij aan veel lege rekken, omdat het eiwitrijker is dan gewone yoghurt. Als je bijvoorbeeld heel veel sport, kan dat ook een goed idee zijn om dan extra eiwitten te eten. Maar in Highland staat vanochtend dat platte kaas even goed is en vaak goedkoper.
1: Ja, heel dat proteïnegedoe. Ja, de Aldi is daar nu ook mee bezig met zo extra proteïneproducten. In de Giro zijn de drie ritten op Bulgaarse bodem achter de rug. Met al zware valpartijen op de eerste rustdag maken wij de balans op. Met
2: een man met een mening. Een man met een visie. De wereld van de wielersport kent voor hem geen enkel geheim. In de wandelgangen staat hij bekend als het orakel van Gent. In het wiel van de legendes. Stijn Vlaming.
1: Stijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
3: Hallo.
1: Die zware valpartijen en rond topfavoriet Jonas Vingegaard blijft het voorlopig stil. Ik heb het gevoel dat dit toch een verrassend eerste weekend was. Toch verrassender dan verwacht.
4: Ja, ja, toch wel. Maar vooral die zware valpartij op die tweede dag, hè, dat blijft toch wel iets ongelooflijk. Hè. En het is eigenlijk allemaal gewoon het gevolg van de regen. Dus voor de Giro hebben ze daar in Bulgarije, hebben ze eigenlijk op de wegen waar de renners gingen rijden, hebben ze echt nieuwe asfalt aangebracht om het er allemaal zo goed mogelijk te laten uitzien. Maar als het dan regent, wordt die asfalt extra glad. Ja. En er waren al kamions die al geklipt waren, er waren zelfs bussen die aan het slippen waren om naar de aankomst te gaan. En dan passeert dat peloton, er ligt ook nog een beetje extra vuil, er schuift één iemand uit en die pakt de rest van het peloton mee. En dat was toch wel echt een heel zware valpartij. Heel veel renners van UAE, toch wel met een aantal favorieten. Ja, die zijn gewoon gedecimeerd, die ploeg. Er zijn een paar kopmannen gewoon weg na één valpartij. Dus dat is natuurlijk echt wel heel jammer.
1: Ja, er rijden 16 Belgen mee, vooral als helpers. Sprong daar al iemand voor jou uit?
4: Goh, ik moet wel zeggen, Lennart van Eetveld, die heeft het wel heel goed gedaan. Die heeft toch wel de kans gehad om al een etappe te winnen. Dat is natuurlijk nog niet gelukt, maar ik vind dat hij echt wel een heel goede doen is. Ik verwacht hem de komende weken toch echt nog wel. En het zou mij niet verbazen mocht ineens blijken dat hij toch voor een goed klassement gaat. Hij is naar daar gegaan, Lennart van Eetveld van Lotto, om etappes te winnen. Maar nu hij ziet dat er toch wel wat mensen al helaas zijn weggevallen. Die klassementsrenners die weggevallen zijn van onder meer UAE, ja, dat vergroot voor hem de kans om een goed klassement te rijden. Dus ja, de een zijn dood is, de ander zijn brood. En dat is in dit geval toch ook wel het geval, ja.
1: Ja, ja, vrijdag had je het bij Jorn in de ochtend over de kwaaltjes van Arda Toli, die ziek geworden was nadat hij tijdens een andere koers opspattende koeienvlaai ingeslikt had. Hoe gaat het met hem ondertussen?
4: Wel, nog altijd niet goed. Het is eigenlijk... Maar ik denk eerlijk gezegd in het geval van Arda Toli dat het misschien niet alleen te maken heeft met die koeienstront die hij heeft ingeslikt. Ik denk dat het gewoon is dat hij geen goede basis heeft, dat hij geen goede winter heeft gehad, dat hij niet goed getraind heeft. En dat zie je nu ook weer. Het draait gewoon vierkant bij Arnaud de Lee. Er is nog veel werk aan de winkel. Laten we hopen dat hij kan groeien in deze ronde van Italië.
3: Ja, vandaag een eerste rustdag. Het is nog even tot de renners in Rome zijn. Ja. Giro eindigt op 31 mei. Wat mogen we van deze week verwachten, Stijn?
4: Ja, vandaag in elk geval een halve rustdag voor de renners. Die moeten een transfer maken van Bulgarije naar Italië. En dan vanaf morgen weer vol een bak aan de slag. En dus er zijn twee vlakke ritten, dus nog twee kansen voor de sprinters. Er zijn een paar heuvelritten en één vrijdag is er wel al een interessante bergrit. En dan denk ik dat we voor het eerst echt Jonas Vingegaard aan het werk zullen zien. En okay, ik verwacht dat hij deze week wel de roze trui zal pakken.
3: Ja, nog een laatste vraag. Wout van Aert, die reed afgelopen weekend, tussendoor, al is een gravelwedstrijd van 150 kilometer, won dan ook nog iets. Van waar komt dat ineens?
4: Ja, het is ongelooflijk. Het is niet de eerste keer dat hij op een gravelfiets zit, maar hij had daar zin in, had al een paar keer getraind. En dan vrijdag, ik was zelf op de redactie, kregen we de melding van, Wout gaat... Vrijdag, ik weet het eigenlijk niet meer. De dag ervoor kregen we de melding van, kijk, Wout gaat rijden. Was dan, waarom? Maar hij had er gewoon zin in en hij fietst en hij is zo goed. Hij rijdt zo bevrijd rond na zijn overwinning in Parijs-Roubaix, dat hij gewoon alles wil doen. Hij gaat ook het BK rijden, de Dauphiné rijden, de Ronde van Frankrijk. Dus er komt nog heel wat Wout van Aert aan. En afgelopen weekend was de eerste keer sneller dan gedacht. Maar kijk, hij heeft gelijk wat hij heeft gewonnen. Dus het is fantastisch om te zien dat hij goesting heeft. Daarover gaat hij. Heeft goesting om alles te rijden en alles te winnen.
1: Gewoon fun, hè. Gewoon een keer gravelkoersen, omdat dat plezant is. Ik snap het helemaal. Sportjournalist Stijn Vlaming, merci voor de update. Jij blijft het verder volgen. Fijne maandag en maak er ook maar een rustdag van. Hè?
4: Zeker en vast.

0: Chicago, Khalid en Griffin. Zita Wouters is onderweg. Ze is een soort van hulpcoach, van onze hulpcoach bij The Voice Willem. Zita zingt Man I Need van Olivia Dean in een salsa-versie. Dat heeft de muziekbingo beslist.
1: Ja, en dus had Willem inderdaad wat hulp nodig. Yep. Om dat prachtig te zingen. Een nieuwe week. Een nieuwe kans ook om die week te starten met 1000 euro om te shoppen. En dat kan natuurlijk extra goed van pas komen in deze onzekere economische tijden.
0: Ja, want je voelt het al aan de pomp of aan je energiefactuur. We zouden de oorlog in het Midden-Oosten binnenkort ook voelen aan de kassa van de supermarkt. Dus binnenkort toch wat meer onderaan in de rekken kijken. Het is blijkbaar de schuld van kunstmest. Zometeen meer daarover. Eerst regen in brand steken. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Een einde maken aan de pijn. Adele komt eraan.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
5: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
7: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
9: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan.

0: En uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog.
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminous.be.
2: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Nerdland Festival.

0: sportfestival.be. Samen met HNN, Q Music en VDM.
1: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
2: Vanavond bij VTM heeft Dina een verrassende boodschap voor de kandidaten in huis gemaakt. En bij VTM 2 komt de nachtmerrie van elke ouder uit in de nieuwe reeks All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Donderdag stijgt onze rode Q-luchtballon voor het eerst op als het weer mee zit. Met aan boord Berre voor een hoogstaand concert. Gaat leuk zijn, hè? Jij kan erbij zijn over een uurtje, een nieuwe kans. Je voelt het al aan de pomp of aan je energiefactuur. En we zouden de oorlog in het Midden-Oosten dus binnenkort ook voelen aan de kassa van de supermarkt. Over een half jaar tot een jaar. En dat komt blijkbaar door kunstmest. Want voor het maken van kunstmest hebben ze aardgas nodig. En ja, veel aardgas komt uit het Midden-Oosten. Door de oorlog raken schepen met kunstmest moeilijker door die straat van Hormuz. En daardoor stijgt de prijs van het kunstmest. Nu, voorlopig hebben de boeren nog wel wat voorraad. De meeste toch, maar op termijn zullen ze die natuurlijk opnieuw moeten inkopen dan aan hogere prijzen. Dus sommigen zullen dan minder kunstmest gebruiken, omdat het anders niet te betalen is. Maar daardoor worden de oogsten kleiner.
1: Ah, zo ja.
0: Minder groente en fruit betekent dan minder aanbod in de supermarkt. En uiteraard stijgende prijzen.
2: Ja, vier op een rij.
1: Kenny uit Oostkamp, een hele goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Hallo, hallo, en jouw collega Joris is er ook bij. Die is aan het rijden. Dag Joris, hallo.
4: Hallo.
1: Hallo, ja, jullie zijn samen onderweg naar een opleiding. Wat houdt de opleiding in?
4: Wij gaan voor Tugmaster, dat is een machine voor aan de halvende stukken aan boord te zetten.
1: Tugmaster, zeg ik dat goed?
4: Ja, ja, ja, dat klopt.
1: Ah, zijn dat een soort van kranen waarmee je zo containers op een boot bijvoorbeeld zet? Zoiets, of?
4: Nee, het is nog iets anders. Dat is een beetje meer als een vrachtwagen. Voor speciale remorken dan aan boord te zetten,
1: Oké, top. Ja. Is het ook met een examen op het einde?
4: Misschien wel een kleintje, ja.
1: Kleintje, klein examentje. Dat het toch allemaal veilig is.
0: Maar ja, maar is het spannend of is het gewoon pro forma? Ja, we doen dat even. Alleen, bedoel, ga je moeite moeten doen?
4: Ja, dat wel. Dat wel. Ah, ja. Het is niet een 1, 2, 3 dat je dat gedaan hebt.
0: Nee, oké. Doe dan maar in 1, 2, 3, 4. Dorothee, luistert naar Q-Fout Radio. Luister goed. Hier komen jouw vier woorden met vier hopelijk goede associaties. Tapijt.
4: Living.
0: Ezel.
4: Wat blief?
0: Ezel.
4: Dier.
0: Vloeibaar.
4: Water.
0: Toilet.
4: Wc-papier.
0: Oké. Zwaai even naar Dorothee. Zij krijgt van mij ook vier woorden met hopelijk vier dezelfde associaties. Tapijt.
1: Oh, dat is moeilijk. Woonkamer.
0: Ja, living. Ja. Dat is natuurlijk hetzelfde. En mensen gaan weer boos worden in de Q-app, maar het is wel een ander woord natuurlijk. Ezel.
1: Dier.
0: Vloeibaar.
1: Water.
0: Toilet.
1: Wc-papier.
0: Amai, wat een zure. Oh, dat is
1: stom.
0: Niks aan te doen, guys. Niks aan te doen. Veel succes op de opleiding.
4: Ja, merci.
0: Merci, hè. Salut.
5: With you. Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.

0: Gevangenen mogen niet stemmen.
1: Ik denk dat dat een van de grote problemen is. Er wordt gestaakt in onze gevangenissen, Delphi.
2: Ja, in alle gevangenissen van ons land is het personeel om 6 uur gestart met die staking. De cipiers klagen zoals al veel langer over de overbevolking daar. Er waren nooit meer grondslapers in onze gevangenissen als nu. Daardoor is er meer onveiligheid, meer agressie en dat legt meer druk op het personeel. En dat vreest dan ook nog eens dat er deze zomer nog veel meer problemen gaan komen als er ook cipiers verlof nemen in de zomervakantie. En ze benadrukken ook nog met de staking dat eerder overleg met de overheid geen beterschappen bracht in de praktijk. En dan moeten we naar het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn de BAFTA Television Awards uitgereikt, de belangrijkste tv-prijzen daar. De grote winnaar was de Netflix-serie Adolescence. Dat won 4 awards, zoals voor beste miniserie en ook beste mannelijke bijrol voor de vader van het hoofdpersonage. Adolescence won nu al de meeste awards ooit. Het won ook 4 Golden Globes en 6 Emmys. Het reality-programma The Celebrity Traders en entertainment-programma Last One Laughing waren de andere 2 grote winnaars.
1: Ik ben nu aan het nakijken en het is niet automatisch dat je niet mag stemmen als je gevangene bent. Dan moet de rechter dat echt beslissen, dat je uit je politieke rechten... Dat is sinds 2009 veranderd. Kijk, we leren bij. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Je had een weekendje gepland omdat je de marathon in Leiden ging lopen. Dat ging niet meer, maar je had al een hotel geboekt. Is dat dan niet extra vervelend? Dat die stad
3: Dat is inderdaad extra vervelend. Een beetje frustrerend natuurlijk. Hè, want je ziet iedereen zich voorbereiden voor een marathon. En je ziet overal nog mensen lopen. Dus ja, nee, dat was een beetje moeilijk. Maar langs de andere kant heb ik dan maar tegen... Mijn vrouw was ook mee, die ging niet lopen. Dus die ging eigenlijk mij bevoorraden. Dus dat was het plan. Maar enfin, dat ging dus allemaal niet meer. En dan heb ik met haar gezegd van oké, weet wat, we gaan ondertussen een wandeling maken. We moeten ons toch een beetje voorbereiden voor die 100 kilometer die we in juni gaan doen. En we hebben dus echt een prachtig landschap overigens. Daar ten westen van Leiden, die kuststreek. Heerlijk gewandeld. Toch 32 kilometer. En dan heb je toch zoiets van, weet je wat, ondertussen, die mannen zitten zich echt tot het uiterste aan het geven. Wel, ik wil dat dan ook doen.
1: Ja. Mooi, mooi, mooi. Een gure maandagochtend, wat brengt het weer vandaag in deze week?
3: Oh ja, inderdaad. Wat een weer, zeg. Oh, het is op veel plaatsen nog goed aan het regenen. Hè. Enfin, het enige pluspunt is dat die regenzone wel stilaan opschuift naar het oosten. Dus in het westen van het land is het al droog. Daar zijn ook al enkele opklaringen gesignaleerd. Dus die regenzone schuift dan op naar het oosten. En vanaf het westen dus tijdelijk droog met een paar opklaringen. Maar later in de loop van de namiddag gaat nog een nieuwe regenzone. Het is wel een smalle band, maar dus over het land trekken. En dan gaat het tijdelijk opnieuw wat regen geven. De temperaturen verschiet niet. Hè. Dus warmer dan 11, 12 graden gaat het vandaag niet zijn. Dus dat is wel een groot verschil met het weekend. En ook de dagen nadien blijft het toch aan de frisse kant. Morgen hebben we dan eerst nog wel wat zon, maar in de loop van de dag veel wolken, hier en daar een buitje, mogelijk graad of 14 wordt het. Woensdag felle buien bij momenten, vooral na de middag, en dan wordt het ook niet warmer dan 14 graden. En dan eigenlijk het lange weekend, ja, donderdag, vrijdag toch nog altijd heel wisselvallig. Misschien het weekend zelf, dat het wat droger is en dat het stilaan wat normaler wordt. Hè? Want op zondag gaan we dan weer toch richting 18 graden.
1: Dankjewel Frank, tot over een uur.
4: En een drukke maandagochtend, daar zit het weer misschien ook wel voor iets tussen 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de Brusselse binnenring tussen Expo en Diegem. 50 minuten extra rekenen richting Brussel op de enige 10 tussen Zemst en Machelen. Ook 40 minuten extra. E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Een half uur erbij tellen. E314 tussen Aarschot en Herent een half uur extra. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 35 minuten erbij tellen. En op de enige 10 tussen Brecht en Antwerpen-Noord ook 20 minuten extra.
5: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij. Let's go.

0: met Nilehorn. Drive safe.
1: Muziek bingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
2: Met onze hulpcoach bij The Voice van Vlaanderen, Willem, maar die is nog even aan het bellen. Hallo, dag Willem, goedemorgen.
3: Hij is hier binnen 4 minuutjes. Zeg.
2: Ah ja, oké. Okay.
0: Drive safe, hè.
3: Drive safe.
2: Ja. Ja, want je hebt dus deze week inderdaad de hulp ingeschakeld van Zita Wouters, maar die zit nog even vast in de film, maar ze komt er dus aan, laat ze het
3: klopt
2: weten.
3: Oké. Okay.
2: Maar was het stevig onderweg? Allee, want we zien hier ook wel dat heel veel file is, maar jij komt net uit de file
3: ja,
2: in de regen.
3: Ja, dat is wel pittig, hè. Zo rond de Haalsteen. Maar bijna, ja, dat is eigenlijk bijna elke maand. Goddammit.
0: Ja, ja, maar dat weer, dat hakt er toch in op die files. Hè.
2: Ja.
0: Ik snert weer.
2: Je hebt Zita ingeschakeld om deze opdracht tot een goed einde te brengen.
0: Mm-hmm. Moet een salsa-versie worden? Heel benieuwd.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.

0: Bruno Mars en I Just Might. Afgelopen vrijdag kon je Olivia Dean live aan het werk zien. In een uiteraard hopeloos uitverkochte Vorst Nationaal. Maar hoe klinkt Man I Need als je er een zwoele salsa beat op loslaat?
1: Muziek Bingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
0: Met Willem, onze hulpcoach bij The Voice. En deze week ook met Zita Wouters.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Ja, hoe blij ben je om hier te zijn op een maandagochtend om...
2: Heerlijk.
0: 8:13.
2: Ja, goed. Ik ben blij om hier te zijn. De rit hier naartoe was iets minder met de ongelofelijke maandagochtend... Ja,
0: mindful was het niet, hè?
2: Mindful, nee, zeker niet.
3: Maar jaag je je dan echt op, want je kan er niks aan veranderen,
2: niks,
3: hè?
2: Nee, maar dat is echt zo, je vertrekt en op mijn way staat gewoon, oh, ik kom op tijd en dat blijft erbij komen en je weet gewoon, ja, ik ga hier niks aan kunnen doen, maar dat is net hetgene waar ik zot van word en ik haat te laat komen. Dus ja, ik had al bijna een mini-beroerte in de auto deze ochtend.
3: Kennen jullie elkaar eigenlijk al, Willem en Zita?
4: Nee, nog niet.
2: Nee.
4: Nope.
3: Hé?
2: Nee.
3: Ja, top. Maar we snappen natuurlijk wel waarom Willem aan jou heeft gedacht, hè, Zita. Ja, ja.
0: Het is niet de eerste keer dat we jouw Man I Need horen zingen. Dit was een blind audition in The Voice om jouw vader Koen te verrassen voor zijn 10e seizoen als coach.
3: Dat we dat ze zeiden van, ah ja, het is Olivia Dean volgende, maar wij wisten ook niet dat jij zou komen natuurlijk. Nee. En ik dacht, oei, maar dat is wel moeilijk om dat in die voetsporen. En jij begon. En ik dacht, ja, want Maarten en ik konden jou wel zien natuurlijk. En we dachten, oh my, maar dat is goed.
4: Oh my.
3: Dat is echt goed gedaan. Had je heel veel zenuwen toen?
2: Ja, ik had wel echt stress. Ergens had ik zoiets van, ja, dit is gewoon voor de lol uiteindelijk, dus ik moet mijn eigen ook niet te serieus nemen. Maar je zit daar dan een hele dag te wachten. Je ziet die andere kandidaten. Je begint die spanning echt over te nemen. En dan dacht ik, ja, fuck, ik moet dat hier eigenlijk wel echt nog gaan doen. Het is allemaal wel grappig op zich, ja, maar je en moet het ook wel doen.
0: En dat moet ook goed zijn, want anders is het ook een beetje...
2: Ja,
0: zo,
2: toch wel.
0: Ah, dus die druk voel je dan ook.
2: Ja,
0: hè?
2: Je zit ook nog altijd wel zo in een zangwedstrijd. Ja, ja. Dus je weet dat mensen je hoe dan ook toch ook wel gaan beoordelen.
0: Ah, ja.
2: En dat vond ik wel echt het moeilijkste. Maar eens dat ik op dat podium kwam, dan dacht ik ook gewoon van, oké, let's go. En dan heb ik dat ook wel echt losgelaten en heb ik ook wel echt genoten eigenlijk.
0: Ja, papa had jou toen niet herkend. Heeft je achteraf wel nog wat feedback meegegeven?
5: Ja, de hele tijd aan het denken. Wat een schoon, heesig stemmetje.
2: Oh.
5: Maar in de hoogte is het...
3: Ook een hele goede zeug. Maar ja, heb je die feedback een beetje meegenomen voor de samenwerking met Willem?
2: Zeker en vast, ja. Ik heb gewoon een heze, gevoelige stem. Ik heb last van wat stemknobbels hier en daar. En als ik niet zo uitgerust ben of zo, dan is de hoogte toch wat moeilijker. Dus ik heb vooral heel goed uitgeslapen, hè, voordat ik bij u kwam, dat ik een beetje fris was.
4: Ja, en dat, maar ik moet zeggen dat dat eigenlijk heel weinig een probleem was toch bij ons.
2: Ja,
4: er was niks aan te merken op de hoge nootjes.
3: Ah, super. Ja. Maar en hebben jullie iets met salsa als genre?
4: Wow, echt totaal niet.
3: Nee.
4: Maar... Ja, wel meer zo flamenco bijvoorbeeld. De eerste twee albums van Rosalía, dat vind ik wel heel leuk.
2: Ja, ze is wel heel cool.
4: Dat vind ik heel cool.
2: Ik heb ook niet echt iets met salsa, maar ja, ik vind het wel fijn als er zo op vakantie of zo zo'n salsa liedje is, een beetje dansen na een paar cocktails.
0: Ja, ja. Kan me wel
2: bekoren, ja.
0: Ja, want hoe extreem moet je eigenlijk gaan om van Olivia Dean salsa te maken? Ça va toch wel?
4: Het is allebei wel ça va. Je kunt natuurlijk veel extremer gaan, maar je probeert wel altijd een beetje de core van de song nog overeind te houden of zo. En voor mij is dan het belangrijkste dat de topline melodie toch somewhat similar heeft. Maar dan de onderkant kun je eigenlijk alles doen wat je wil. Hè.
0: Wij zagen elkaar, Zita, vrijdagavond achter de schermen bij The Voice. En ik moest je teleurstellen. Hè. Ik had nog niet geluisterd. Laat mij verrassen samen met Dorothee en de rest van Vlaanderen. Man I Need in een salsa-versie.

0: Savat ook in de hoogte.
1: Versie door onze hulpcoach bij de Voice Willem en Zita Wouters.
2: Ja, Diemke uit Duffel die stuurt, Zita is the woman I need op maandagochtend. Oh. Wat een aangename stem. En Robben uit Nieuwpoort die stuurt ook, ik begin spontaan mee te bewegen in de wachtzaal van de kinesist. Ik denk echt dat jullie deze maandag voor heel veel mensen hebben opgefleurd.
3: Oh, I love it.
2: Dat is fijn. Echt heel tof.
0: Ja, en Niki zegt, ik zal het in Zita-termen uitleggen, ik voel de cocktail-vibe.
3: Ja, toch wel, ja.
2: Willem, volgende week ben jij opnieuw van de partij. Zullen we samen ontdekken wat jouw nieuwe opdracht is?
0: Let's go.
2: Zita, wil jij draaien?
3: Oké.
2: Oké, top.
3: Oei. Is de andere kant dat ik moet draaien? Dit gaat niet zo vlot. Ja, ik heb
2: een balletje. Ja, oké. Okay. Wij nemen de bingo-kaarten erbij.
0: Want een cijfertje hebben we nodig.
3: Het is cijfertje nummer 24.
2: 24. 20, Maarten. Bingo-kaart met hits.
0: Oh. Feestje. Feester,
2: ja.
0: Beetje Camille.
4: Oké.
2: In welk genre moet die gezongen worden? Ziet dat jij mag nog eens draaien aan het molentje?
3: Oké, we hebben al prijs.
4: Vlotjes.
2: Oké, dan nemen wij de bingo-kaart met de genres erbij.
3: En dat is nummertje 17.
2: 17. Maarten, wat zegt dat?
0: Ah. Musical.
2: Oh. Ja, musical, dat kan ook wel van alles zijn, hè? Ah ja, zoveel verschillende musicals.
0: Ja, er staat nog wat bij. Wacht, hier. Dit is ook...
4: Oké, het kan veel richting worden.
2: Les Misérables. Wat een musical, hè?
4: Dat is wel waar. Maar zo wat Disney musicals zou wel leuk kunnen.
0: Ja, kan wel. Ja, Willem, dat is uw winkel, hè.
3: Maar dit is leuk. Dit is echt heel leuk.
4: Wel spannend.
2: Kijk, voilà.
4: Wie oh wie zou weer vuurwerk gezongen krijgen?
0: Ja.
1: Veel in de hoogte.
3: Dat is wel heel in de hoogte, ja.
2: Zita, je hebt ooit als kind meegespeeld in een musical, hè? Catnet musical Cadanza Together.
3: Ja, dat klopt.
2: Zou je dat nog iets willen doen?
3: Ja, ik vind dat wel superleuk musical. Echt waar. Dus ja, waarom niet? Ja. Ja, maar weet.
0: Ja, ik weet het niet, Zita. Ja, wat zijn, want mensen vragen zich dat af. Want ja, je zingt af en toe, maar is dat echt iets wat je graag wil doen? Zo?
3: Oh, ik vind dat heel moeilijk, want ik zing wel super graag. Ik heb ook altijd gezongen of zo. Daarmee is het wel een beetje begonnen voor mij met die musical en zo. Maar ja, ik weet het niet. Ik vind dat echt moeilijk. Ik vind dat ook gewoon iets heel eng. Ja. En ik denk dat ik daar zelf ook nog een beetje zelfvertrouwen in moet kweken of zo.
0: Je ziet wel wat er op je pad komt de komende jaren.
3: Ja, voilà.
0: Ik denk dat dat een gezonde houding is. Hè. Maar weet je wat? Op korte termijn blijf misschien gewoon nog even hangen hier.
3: Ah, wel, dat is goed.
0: Ik zie nu zo gezellig. Naar richting 8 uur met Keen. Dat geheime plekje dat zij alleen weten. Daar gaan ze afspreken.

0: morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
1: Goedemorgen, lieve Scheire hier. Ik neem je morgen opnieuw mee naar de wonderlijke wereld van de wetenschap.
0: En straks
2: nog meer Zita Wouters en Willem, onze sympathieke West-Vlaamse hulpcoach bij The Voice. Wij moeten dat bloedbad van vrijdagavond misschien nog even bespreken.
3: Ja, we delen ook nog een plekje uit voor onze Q Lift-Off. De eerste keer dat onze Q Luchtballon de lucht ingaat met een concert van Berre. En jij kan erbij zijn.
2: En als je zeker wil zijn dat het publiek gaat staan, als je klaar bent met zingen, maak er dan een liedje over. All Rise Blue staat vanavond in de AB. En ze zitten vanochtend in onze playlist. Na Thomas Gray en Rumors. En na het nieuws, dat krijg je van Delphine, het is 8:00.
3: Goedemorgen. 1 op de 4 zieken kreeg onterecht een uitkering. Het gaat om mensen die vorig jaar langer dan een jaar ziek thuis waren, maar eigenlijk weer hadden kunnen gaan werken en dus langer thuis bleven dan nodig. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven die de Standaard kon inkijken van het RISIF. Het wakkert het debat nog eens aan over de controles en de aanpak van de ziekenfondsen. Zij moeten het sowieso vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. Dat er een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval volgens een voormalig topambtenaar van het RISIF in Haarlem vanmorgen. Hij wijst vooral naar die ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
3: In alle gevangenissen van ons land is het personeel aan het staken sinds vanmorgen, omdat de overbevolking daar maar blijft toenemen en eerder overleg met de overheid niets heeft opgebracht. Die hoort de Socialistische Vakbond.
5: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
3: En opmerkelijk, de gevangenisdirecteurs steunen de staking. In Den Bosch in Nederland is er dit weekend een ontploffing gebeurd in een voormalig politiekantoor. In dat gebouw zullen binnenkort minderjarige vluchtelingen verblijven. En tegen die plannen is er al veel protest gekomen. Mogelijk heeft het dus daarmee te maken. De politie onderzoekt die zaak. In het Verenigd Koninkrijk zijn de BAFTA Television Awards uitgereikt. De belangrijkste tv-prijzen daar. De grote winnaar was de Netflix-reeks Adolescence. Dat won 4 awards, zoals voor beste miniserie en beste mannelijke bijrol voor de vader van het hoofdpersonage. De reality-reeks The Celebrity Traders en entertainmentprogramma Last One Laughing waren de andere twee grote winnaars. En er is ook gevoetbald gisteravond. In play-off 1 heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union staat zo tweede. Het staat op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen ze tegen elkaar. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale. Dat is tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
6: Alles of niks. In de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
3: En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo, ook 3-0 daar. Genk staat samen met Standaard aan de leiding en Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. Regelmatig buien vandaag, vooral in het oosten op dit moment. En het wordt niet warmer dan 12 graden. En morgen en de komende dagen ook af en toe buien en dan wordt het 14 graden.
2: Allee, ze zijn dus in de UK ook zot van de verraders, hè?
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Celebrity Traders. Ik zie hier dat James Blunt gaat meedoen in het nieuwe seizoen. Ik kan met die, als die met zijn puppyogen naar je kijkt en het denkt, you're beautiful. Zou wel een goede verrader kunnen zijn, James Blunt. Ook ervaring in het leger natuurlijk, hè. Dus ja.
7: Die van You're Beautiful, daar hebben we het toch over, hè.
2: Ja, ja.
7: Beautiful, die, hè. Ja.
2: Die ooit de derde wereldoorlog heeft vermeden, hè. Maar dat verhaal zal ons weer te verleiden.
7: Ja, maar ja, alleen maar Maarten.
2: Wat?
7: Kan je niet gewoon in de groep gooien en dan zeggen van, ik ga het niet vertellen. Dat is zo, ja.
2: Oh, ja, ik zal straks.
7: Ja, 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 25 minuten verliest. Het is druk vanochtend. De langste file staat op dit moment richting Brussel. Enige 10 tussen Mechelen-Noord en Machelen moet je 50 minuten extra rekenen. E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Een half uur komt erbij daar. Op de Brusselse buitenring gaat het traag tussen Grimbergen en Jette is een ongeval gebeurd. 50 minuten extra. Tussen Mont-Saint-Jean en Welrijk in de Dreef ook een half uur erbij tellen. Binnenring tussen Expo en Vilvoorde 40 minuten extra. Dan nog richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 40 minuten extra. En op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord ook 35 minuten extra.
0: Music. Maarten en Dorothee.
2: Dag begint met Willem en met Zita Wouters en met Thomas Gray. Dit is Rumors.

0: I Have To, het klinkt vreemd. James Blunt heeft Wereldoorlog 3 vermeden. Ik heb het al een paar keer verteld, maar het is echt waar. Het speelde zich af in 1999, toen James Blunt, Brits officier was, gestationeerd in Kosovo, kreeg het bevel om een vliegveld in Pristina in te nemen, maar Russische troepen waren hem net voor en hadden dat net al bezet. Waarop hij van een Amerikaanse generaal het bevel kreeg, val aan en verdrijf de Russen.
1: Huh?
0: Dan zei James Blunt, no sir, I'm not going to do that. Echt waar? I'm not going to have my soldiers be responsible for starting World War III.
1: Oef.
0: En hij heeft dus de moed gehad om dan te zeggen, dit bevel volg ik niet op. Dit is voor de geopolitiek en voor de wereld te riskant. Ik ga niet aanvallen. Ik ga dit vliegveld niet. En uiteraard, ik heb een professionele bachelor journalistiek. Artevelde Hogeschool, shout-out.
2: Ah, echt? Dat is weer geen reclame voor die school, vind ik.
0: Altijd geleerd. Ik heb altijd geleerd, bronnenkritiek is belangrijk, dus ik heb hem dat ook gewoon zelf gevraagd dan.
3: Het is maandag 11 mei.
0: Echt waar.
4: You are a war hero. You even saved us from World War III. Is this true or not? I read it a couple of hundred times, but is it true?
5: Of course it is, and you can say thank you to me anytime. That would be a, pleasure.
0: Voilà. Dus het is echt waar.
2: Wow. Ja, zit dat Wouter?
6: Het meest maffe verhaal ooit.
1: Dit is zo crazy.
6: Precies, ik zit nog zo half in een zo rare koortsdroom in mijn slaap of zo.
0: Je slaapt niet meer. Je bent hier vanochtend, je schuift mee aan. Daarnet al een mooie salsa-versie van Man I Need, lekker zwoel. En we kijken nu samen even naar het nieuws van de dag.
2: De twee Vlamingen die vastzaten op dat cruiseschip waar dat virus en zo uitbrak, die zijn weer in ons land. Als die resultaten dan van die tests allemaal negatief zijn, dan mogen ze eindelijk naar huis om daar dan hun quarantaineperiode uit te zitten. Reggie zei hier donderdag dat hij een cruise haat, dat hij dat vreselijk vindt. Ja, Willem, Zita Wouters, jullie ervaringen met cruises?
6: Nog niet, nee.
1: Ik ook nog niet, ik ga dat ook nooit doen van mijn
2: leven. Nee, maar nee. Jij, Zita, zou je het willen doen?
6: Ik weet het niet. Mijn mama vertrekt volgende week. En ik denk toch zo van, het pakt me niet of zo.
2: En dan waar gaat ze? Want de bestemming doet ook veel.
6: Het is een hele rondtour. Ik weet het niet.
2: Ja, want ik heb het ooit in de Noorse fjorden gedaan. En dan is de omgeving wel echt supermooi. Ja. Dan denk ik, ja, oké, dat is wel prachtig om eens te zien, die natuur. Maar het zou mij zo minder aantrekken om zo de Spaanse kust af te varen, bijvoorbeeld.
6: Dat snap ik. Maar ja, ik vind het toch een beetje akelig. Ik ben ook wel zo Titanic-lover en iets in mij is toch wel zo... Ja, ik weet niet. Ja. Ik vind dat maar iets grellig, hoor.
2: Ik zou dat ook afraden. Ik heb toen op die cruise, toen iemand zei, zouden hier vaak ongevallen gebeuren, ben ik echt zo alle erge verhalen beginnen opzoeken die ooit met cruiseschepen waren gebeurd.
0: Oh.
2: Ik heb
0: dat en dan moest dat virus nog komen.
2: Op het moment dat we op volle zee zaten. Dus toen er echt weinig land in zicht was. Dus dat zou ik toch afraden, mocht een cruise gepland hebben. Ook in de krant vanochtend, supermarkt te zien, de vraag naar skyr toenemen. Super populair. Heel vaak zelfs lege rekken, omdat het eiwitrijker is dan gewone yoghurt. Als je bijvoorbeeld heel veel sport, dan kan dat een goed idee zijn om extra eiwit te eten. Ja, zo skyr heb ik eigenlijk nog nooit. Is dat bij jullie zo een ding? Ik zou Zita jou daarvan durven verdenken. Maar ik weet niet waarom. Het is een vooroordeel.
6: Ja, ik eet wel skyr, maar ik ben eigenlijk niet zo per se heel erg voor het zoeten of zo. Zeker niet in de ochtend en zo. Ik weet niet, skyr, granola, fruit is al te zoet snel. Ja. Ik ben eerder voor de cottage cheese hype. Oh. Dan maak ik eerder een eitje met dan een beetje cottage cheese, waar ook superveel eiwitten in zit. En dat vind ik, dat spreekt mij meer aan. Maar ik eet zeker wel skyr, ja.
2: Ja, maar een tip misschien in HLN. Platte kaas is even goed en het is vaak goedkoper.
0: Voilà. Deze tijden. Vrijdag eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Een pikkelharde strijd met hartverscheurende keuzes die gemaakt moesten worden. Van de 15 kandidaten blijven er maar 10 meer over. Willem, voor ons was het de eerste keer, voor jou ook. Hoe vond je het?
1: Amai, wat was dat allemaal? Ja, heel spannend. Ik vond het heel spannend. Normaal ben ik in. Jullie kennen me ondertussen al een beetje heel rustig en relaxed. En ik was ook relaxed en ik heb ervan genoten. Maar van binnen was ik wel een beetje van, amai, dit is zoveel prikkels en zoveel. Heel die dag ook, de generale repetitie en dan stemmen, wij keuzes maken, iedereen keuzes maken.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, dat is een vies gevoel dat ineens het lot van al die mensen, allee, toch van de meeste mensen, in de handen van de kijkers ligt. Hè. Je hebt er kan er niks meer aan doen. Ja, Zita, je hebt het al veel vaker meegemaakt. Je was er ook om te supporteren voor jouw papa, voor Koen. Wat vond jij van de eerste live show?
6: Ik vond het een heel toffe show. Ik vond het ook wel heel spannend. Nu voor team Koen iets minder, uiteraard.
2: Omdat hij maar
6: één kandidaat
2: heeft. Al wel een topper, Bas. Ja.
6: Dat is waar. Dus ik moet hier een beetje het Wouters team komen vertegenwoordigen. En nu wat is er 3-1. Dus ik vind Bas heel tof. En als je in de toekomst kunt stemmen voor hem, zeker doen, uiteraard. Ja. En dan wordt de show misschien nog spannender. Maar ik vond het echt heel leuk. En ik vond het vooral ook heel tof om jullie team eens dan echt op het podium te zien staan. Ik heb een paar afleveringen gezien van de comeback stage op VTM Go. En het is wel echt leuk om te weten dat die mensen zo'n tof traject ook nog hebben gekregen. En dat die daar dan nu zo kunnen staan. En dan eigenlijk ook wel zo kunnen tonen van... Jullie waren fout om ons te laten gaan, want wij staan hier echt wel verdiend. Dat vond ik wel heel mooi. Dus wel al mijn complimenten voor
2: jullie. Daarmee heb je dan toch promo voor Koen en Team Maarten en Dorothee eigenlijk.
6: Ja, niet te veel, maar toch nee,
2: niet
6: complimenten.
2: Te veel. En komende vrijdag dus de tweede live show.
0: Yes, yes, yes, kijken we naar uit. Blue viert dit jaar hun 25-jarig jubileum met een reunie en een verjaardagstournee. Ja. Vanavond in de AB in Brussel.

0: There, Kees. Vanavond dus in de AB, in de hometown van Dorothee, iets om naar uit te kijken.
1: Om de zoveel tijd testen wij wie allemaal het telefoonnummer heeft van een van onze gasten. We waren dat nu vanochtend eigenlijk niet per se van plan. Maar nee. Zita Wouters, je vindt dat jammer, want je hebt een hypothese die je graag zou willen testen.
2: Ja, ik wil het graag eens testen, omdat ik ervan overtuigd ben dat niemand mij zal bellen. Ik ben er echt van overtuigd.
1: Ja, dus soms is dat... Allez, want iedereen gaat er wel vlot in mee van, ja, oké, ik wil dat wel doen. Maar dat is soms zo wel met een beetje twijfel van, ja, wie weet, wie belt het. Maar dus jij wil eigenlijk je als een soort van vrijwilliger opgeven om je gsm... Je wilt het checken.
2: Maar ik ben wel niet aan het liegen als ik zeg dat ik nu kribbels heb in mijn buik. Ik vind het echt even zo'n stressy moment of zo.
1: Maar ja, hoe vermijd je dat mensen je telefoonnummer hebben? Je geeft het gewoon nooit?
2: Ik geef het meestal niet. Ik geef dat echt niet snel. En ik krijg echt, daar word ik zot van als mensen mij zo in groepen zetten of zo.
1: In WhatsApp-groepen, zo toevoegen.
2: Oh, ik vind dat echt verschrikkelijk. Maar dus ja, ik weet niet, ik geef mijn nummer niet super snel. Ja, er zijn wel veel mensen die mijn nummer hebben, maar ik denk niet echt mensen die mij nu zullen bellen.
0: Volgens Sita is deze oproep dus compleet nutteloos, maar Ben, of ken je iemand die het telefoonnummer heeft van Sita Wouters, hou je klaar, dan mag je over een paar minuten...
2: Oh,
0: een
2: paar minuten. Wacht nog even, hè, jongens.
1: Allee, ik zie nu de paniek in je ogen.
2: Ja, ik heb echt stress hiervoor.
3: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: taco's maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
7: Psst, Karen.
6: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
7: Karen, stapelkorting bij Morris.
6: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
7: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
6: Echt?
7: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
6: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.

0: Max en Andy Grammer. Maarten en Dorothee. Willem, onze hulpcoach bij The Voice, en Zita Wouters samen op bezoek. Speciaal voor de muziekbingo hebben ze Man I Need van Olivia Dean in een salsa jasje gestoken. Kan je nu checken op de socials van Q. Zita, jij houdt van een uitdaging.
1: Ja.
0: Een muzikale.
1: Ja.
0: Maar ook dit wil je dus eens testen.
2: Wie heeft het telefoonnummer van
3: Zita Wouters?
4: Je hebt dit dus vrijwillig voorgesteld.
1: Ja.
4: Je wil dit zelf graag. Omdat je dus denkt dat weinig mensen je nummer hebben, dat dus niemand zal bellen. Jouw telefoon is ondertussen verbonden met de studio, dus iedereen kan meeluisteren. Dus dan mag je nu bellen als je het nummer van Zita Wouters hebt.
1: Oké, okay, bel.
4: Of ja, of niet, hè. En dan is het toch...
1: Ja!
4: Neem maar op. Ja.
0: Mag je opnemen, ja.
1: Hallo. Oh, hallo.
5: Ja, goedemorgen,
1: Gita. Dag, Louietje.
0: Wie is Louis? Geef ons context.
1: Louis is een goede vriend van mij.
0: Ah, kijk.
1: Oh my god, ik heb een Belg, guys.
5: Voilà, ik wist dat je onzeker ging zijn, dus ik zei van kom, ik ga vlekken bellen. Anders heeft je niemand aan de lijn.
4: Oké, okay, maar dus als jullie goede vrienden zijn, wat doen jullie zo samen graag? Dan naar een concert gaan of gaan eten? Of?
5: Nee, alle twee heel graag gaan eten. We zitten in een vriendengroep die heel graag gaan eten, dus... heel veel samen gaan eten en heel veel samen plezier maken. Dat is belangrijk.
1: Dat is waar.
4: Oh, ik ben bellen. Ja.
1: Oh my god.
4: Dag.
1: Dag.
4: Ja.
0: Wie is het? Wie is het?
1: Oh my god, Dirk, hallo. Ik word nog gebeld. Dirkje, oh my god, dit is de ex-boyfriend van mijn oma.
6: Wat?
1: Dat is waar, hè, Dirk.
7: Maar ik zie je op Q Music, hè?
0: Ja,
4: natuurlijk. Allee, maar ik hoor dat er nog wordt gebeld.
1: En nummers die ik niet ken.
4: Ja, dat is het leukste.
1: Dirkje, love you. Jij gaat straks mama ophalen, hè? Doe ze de groetjes.
0: Ja, dank je.
7: Ja, ik zal ze de groetjes doen.
1: Oké. Tada.
4: Ja.
1: Oh my god, moet ik het terugbellen? Oh, dit vind ik eng.
0: Allee,
1: ik ga even terugbellen.
0: Wie gaat het terugbellen?
1: Wat het onbekende nummer.
0: Ah, op die manier.
8: De fiscus.
1: Hallo.
9: Morgen, Zita.
1: Hallo, met wie spreek ik?
9: Met Wout. Ja, de kans dat ik herkend is klein, maar ik ben ooit in een random call toegevoegd door een van uw vriendinnen. Vandaar dat ik uw nummer nog heb.
0: Je hebt dat even opgeslagen. Okay. Je dacht, Zita Wouters,
1: nou,
0: die sla ik nog even op. En wat was je met haar nummer van plan dan, Wout?
9: Totaal niks eigenlijk.
0: Nee.
1: Dan is het goed, hè, Wout. Pas je op, hè.
9: Slim blijven, hè.
1: Dat is heel goed. Kijk, allee, zo grappig, onbekende man.
0: Allee, Wout.
9: Ja, maar volgens mij ken je me ergens wel van, hoor. Maar allee, uw vriendin zei toch dat je mij al kende, maar...
4: Ja.
1: Maar van waar ken ik u dan?
9: Via Kaat Verrijken.
1: Ah, jij bent ook videograaf.
9: Ja.
1: Ja. Ik denk, ik weet wie dat je
4: zegt. Doet een belletje rinkelen.
1: Ja.
4: Oké, maar waren ze dit dan, de drie bellers voor Zita
1: Wouters? Heb ik er maar drie? Is er echt niks meer?
4: Ja.
0: Ja, wat toch? Het was
4: een vriend, de Dirk en een persoon van een random call.
1: Ik vind het eigenlijk wel fijn.
4: Ja.
1: Wout, dank je wel om te bellen, hè.
0: Wel, joh, Wout.
1: Doei.
9: Bye-bye.
1: Ja,
0: Zita, toch een mooie conclusie.
1: Ik had het niet verwacht.
0: Nee, voilà.
1: Maar ik vind het wel leuk.
0: Ja, voilà, je mag toch blij zijn, denk ik, met het resultaat.
4: Ik weet niet, als je zegt, ik vind het wel leuk, ik zie ook wel het zweet beginnen parelen op je gezicht
1: zo,
4: eigenlijk.
1: Wauw. Zeker met die Wout. Holy shit.
0: Dat heeft iedereen kunnen zijn, hè.
4: Ja, maar die kan je nu ook opslaan, hè, met niet meer opnemen.

0: Nieuws vanaf 9.
1: Het korte nieuws toch. Delphine is erbij komen staan. Delphine, bovenaan jouw nieuws heb jij het volgende. Retail experts waarschuwen voor een prijzenoorlog.
2: Ja, en dat komt door die oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor gaan de prijzen in de supermarkten binnenkort met vertraging omhoog. En op zo'n moment strijden de winkels om elke klant. Met grote kortingen en acties proberen ze je naar hun winkel te lokken. Alleen ja, op een bepaald moment moeten de prijzen wel echt omhoog en wil geen enkele winkel de eerste zijn, waardoor ze het vaak niet eens raken met de producenten over de verhoging van die prijzen. En dan dreigen sommige producten ook tijdelijk niet in de winkelrekken te liggen. Dus dat lijkt er nu aan te komen. En dan moeten we naar het Canarische eiland Fuerteventura, want daar heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 heeft vermoord. Haar lichaam is afgelopen weekend gevonden en die zoon kwam al snel in het vizier omdat hij zich verdacht gedroeg daarna. Volgens Spaanse media heeft hij nu bevestigd dat hij de vrouw heeft gedood en haar lichaam daarna ook in stukken heeft gesneden. Die man kampt met een drugsverslaving. Hij woonde ook bij zijn moeder, maar over zijn motief en wat er dan precies is gebeurd, daar is nog geen duidelijkheid over.
1: Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Frank, jij vindt dat jouw dochters iets moeten doen voor hun moeders en jij niet. Hadden ze een cadeautje gisteren?
3: Wel, duidelijk zijn voor mijn moeder. Mijn moeder natuurlijk moet ik iets doen. Hè, maar,
1: ja, ja.
3: Maar ja, voor mijn vrouw, dat ze gisteren ook nog die discussie gehad van... ja, ik bedoel, sorry, maar dat is mijn vrouw. Hè, het is jouw moeder. Ja. Hè,
4: je vindt het niet vrouwdag, maar moederdag.
3: Ja, tuurlijk. Dat is toch zo? Nee, dat is toch de bedoeling van moederdag?
1: Je had gisteren wel nog een cadeautje. Als ik niks had gehad, dan... Als ik toch een probleem gehad, hoor.
4: Nee, maar Maarten. Maar, ja,
1: het was nog niet klaar, dus... Enfin, ik heb het pas in de namiddag gegeven. Ik had zo'n filmpje gemaakt van de kindjes. Heel gedoe.
4: Ah ja, zo. Het was met een zelfgemaakt cadeau.
1: Zelfgemaakt cadeau.
4: Ja. En Frank, maar wat hebben de dochters dan gegeven aan de mama?
3: Wel, wij kwamen natuurlijk redelijk laat thuis van ons weekendje Leiden en ze stonden klaar met bloemen. Dus ze hebben effectief wel voor bloemen gezorgd.
4: Oh,
3: dus dat is wel mooi.
4: Ja, ja. Okay, heel mooi.
1: Ja, dat is heel goed. Hadden jullie een mooie moederdag? Willem, heb jij je mama gevierd?
5: Mijn mama was nog op reis, dus ik ga subiet ter verrassing. Oei, ah ja.
1: Yes. Oh, ja. Oh nee.
4: Oh, Willem. Iets doen, maar ja, je
5: ik
4: hebt
5: ga
4: nog niet gezegd
5: iets
4: wat.
5: Doen. Ja, voilà.
4: Iets zelf gemaakt of ga je iets kopen?
5: Dat is een verrassing.
4: Je hebt toch geen idee, hè?
5: Nee.
4: En Zita, heb jij je mama gevierd gisteren?
6: Ik was gisteren in Amsterdam en mijn mama is zelf ook in het buitenland. Dus eigenlijk hebben we elkaar niet kunnen zien. Maar ik heb haar uiteraard wel gebeld en je zal zeker ook wel nog een cadeautje geven.
4: Je hebt dus ook nog niks.
6: Nee.
1: Oh, mijn mama die stuurde in de WhatsApp-groep iets van ja, gelukkige moederdag aan alle moeders. Maar dat was echt zo van, ik heb nog geen telefoon gehad.
6: Dat is erg.
1: En ik stuurde nog zo. Ik zeg, was dan een stille wink? Ik zeg, want ik ging nog bellen. Nee, ik ben dat niet vergeten. Hè. En we hebben nog een heel leuk gesprek gehad. Maar ja, ik ga er snel eens langs. Dat was,
4: ja, maar dus je hebt ook nog geen cadeau voor je mama.
6: Dat is een beetje.
4: Nee, ik ga deze week langs, maar ik heb al wel een cadeautje.
5: Ja,
4: okay. Frank, het weer. Wat mogen we verwachten vandaag? Frank is er toch nog, hè?
3: Ah, ja, okay. Ik ben er ook nog. Ja. Hallo, goedemorgen. Ja. Ik kan helaas niet veel moois brengen, hè, wat het weer betreft.
6: Nee.
3: Vandaag sowieso eerst regenachtig. Die regen gaat wel opschuiven. Tijdelijk wordt het allemaal droog, maar in de loop van de namiddag toch nog opnieuw wat regen is mogelijk en koud. Hè. Dus temperaturen van amper 12 graden. En dat is een beetje constante voor de komende dagen, dat het niet warm wordt. Morgen 14 graden, eerst nog wel droog. Grotendeels droog toch, met een paar opklaringen. In de loop van de dag een paar buitjes zijn mogelijk. Woensdag, donderdag, vrijdag zijn zeer wisselvallige dagen. Met vanaf het noordwesten altijd toch wel buien. En amper 12, 13 graden. Misschien het weekend zelf dat het wat beter wordt. Iets droger toch. En het wordt dan wat zachter. Tegen zondag zitten we op ongeveer een graad of 18 dan.
1: Maar het gaat niet over wat je overkomt, hè, Zita. Het gaat over hoe je erop reageert.
6: Het pakt me echt niet, sorry. Nee, verschrikkelijk.
4: Maar... Geen fan van het weer?
6: Oh, nee, dat is...
4: Maar ik zie ook aan je outfit dat je op beide opties voorzien bent. Aan één kant heb je lange mouwen aan je trui en aan de andere kant een blote schouder en een blote arm. Dus het mag herfst
6: best
4: of
6: lente. World.
4: Exact, ik snap het.
6: Ja.
4: Top outfit.
1: Maar geen top weer. Dankjewel, Frank. Tot morgen.
3: Oké, tot morgen.
4: Dank je. De files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel. Enige 10 tussen Zemst en Machelen. 3 kwartier extra. A12 tussen Londerzeel en Strombeek-Bever. 35 minuten erbij tellen. E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. 25 minuten extra. Richting Antwerpen. Enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Ook 40 minuten extra. E313 tussen Massenhoven en Wobbelgem. 35 minuten erbij tellen. Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Welriekendedree 40 minuten extra. En dan nog op de binnenring tussen Expo en Machelen 25 minuten extra.
7: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min
0: 20% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken.
1: Shakira komt eraan.
7: Dorothy's Doordenker.
4: Je bent niet samen om elkaar compleet te maken, maar om samen meer te zijn.
7: Je dag is goed.
8: Hey, I'm Shakira.

0: 7 over half 9, goedemorgen.
1: De Q-luchtballon.
0: Binnenkort gaat onze gloednieuwe knalrode Q-luchtballon voor het eerst de lucht in met live muziek van Berre.
2: Was it me who made you feel this way? Was it so much over?
0: Hij gaat hoog in de lucht een live concert geven en jij kan daarbij zijn. Heb jij ooit al een ballonvaart gedaan, Zita?
3: Nee, nog nooit. Nee, maar het staat dus wel op de planning eigenlijk. We hebben met kerst vieren we altijd samen met onze beste vrienden. En ons gezin heeft dat aan hun gezin cadeau gedaan om gezamenlijk samen een luchtballonvaart te doen. Dus ja, we hebben het nog niet ingepland, maar het komt er wel aan.
0: Oké. Ja, de plekjes zijn schaars. Veel mensen willen het heel graag eens doen.
3: Ja.
0: Ik denk om dezelfde reden. Het komt er zo niet van. Het is ook, ja, het is ook niet goedkoop, ook niet heel duur. Maar zo, ja...
4: Niet het eerste waar je dan je geld aan geeft. Dat geef je dan eerder aan iets anders.
0: Je moet het echt plannen. Wil jij graag mee? Laat dat nu van je horen via de Q-app.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
8: Peugeot. Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
9: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Q. Music. Maarten

0: Shawn Mendes, goedemorgen.
1: Het Q Liftoff Concert. In de Q Luchtballon.
0: Als het weer het toelaat, gaat nu donderdag op Hemelvaart onze Q Luchtballon voor de eerste keer de lucht in. Jij kan samen met een klein groepje mensen genieten van een prachtige zonsopgang vanuit de lucht. Met op de achtergrond live muziek van Berre, ook vanuit de lucht. Sarah uit Herentals, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Onderweg naar je werk, waarom wil je graag mee met de Q Luchtballon?
2: Wel, we hadden eigenlijk vorig jaar een ballonvlucht geboekt, maar door slecht weer is dat niet doorgegaan. Dat is in augustus dan terug ingepland. Weer slecht weer, weer niet doorgegaan. Hadden we twee nieuwe datums, nu 22 en 29 april gekregen. En ook slecht weer is ook weer niet doorgegaan. Nu heb ik mijn centen teruggekregen.
3: Oh.
2: Dus ik zou echt heel graag meegaan.
3: Ja, dat is altijd wel een beetje onzeker. Hè? Als het weer nu tegenvalt, dan is het ook zo. Hè? Maar je gaat, dit win je, dus je kan je geld niet terugkrijgen. Dus je gaat sowieso in een luchtballon zitten.
0: Het zal moeten.
3: Ja.
2: Ja, oké. Okay, top. Okay. Dank je wel.
0: Ja. Je hoort de tekst van een Q-hit op de melodie van 99 Luftballons. Als jij ons de titel kan geven, dan ben je erbij. Concentreer je.
2: Oei,
0: Succes, hè.

0: van welke hit heb je de lyrics herkend?
1: Ik weet het niet. Ik ken hem niet.
0: Allee!
2: Dat is gem moeilijk.
0: Because I'm happy.
2: Because I'm happy, yeah, happy. Yeah.
1: Oh. Ik weet het niet.
0: Oh. Echt?
1: Oh, die andere beetje... die kende ik wel.
0: Oh, maar Sarah toch.
3: Jawel. Kom aan, dat kan toch niet? Oh nee.
2: Heb jij het herkend?
3: Ja, jawel. Maar ik niet raar voor haar.
2: Mag ze helpen, Sita?
0: Ja, en dan kijk je naar mij alsof ik hier de baas ben.
2: Oh, kan
3: ik gun haar dat nu echt.
1: Ik vind dat wel een goed plan.
0: Willem, onze hulpcoach bij The Voice, dat is eigenlijk de echte baas in ons leven. Willem, jij mag beslissen of Sita mag helpen.
4: Sita mag helpen.
3: Ja, Happy van Pharrell Williams, toch?
1: Ah.
2: Ah, helaas, het is Pharrell Williams.
0: Ja, kijk.
3: Yes, Sarah, we made it! Oh my god!
5: Hey, Sarah!
1: Yay!
0: Yay! Voilà, dus jij mag mee met de Q Liftoff deze week.
1: Yay.
0: Merci om mee te spelen en nog een fijne ochtend. Salut, hè!
1: Dankjewel!
4: Salut,
1: bye!
2: Amai. Vrijdagavond was het zover, de eerste grote liveshow van The Voice van Vlaanderen. We hebben genoten. 15 kandidaten. Er gaan er maar 10 door naar de tweede liveshow nu vrijdag. 5 daarvan kregen genoeg stemmen van de kijkers. 5 daarvan werden door hun coach meegenomen. Joost koos Mile. Mathieu ging voor Naas. Laura nam Hafsa mee. Bij Koen blijft Bas sowieso aan boord.
0: Nee, dat is Timon, hè, dit?
2: Oh, sorry.
0: Dat is onze Timon. Oei, Maarten, maar zo... Zie je hoe agressief dat hij wordt?
2: Nee, maar dat vind ik...
0: Snel,
4: maar dat
0: vind ik
4: niet leuk zo.
2: Nee,
4: dat is niet leuk dan.
2: Maar dan denk ik, allee, ik heb maar één job, hè. Ja.
0: What about us? Ja, Zita, jouw papa zei ook van, Bas is ook een vriend ondertussen. Maar hoe moeten we dat dan zien? Komt hij dan bij jullie thuis mee patatjes eten? Of?
3: Ik heb nog geen patatjes gegeten met Bas, maar wanneer kan nog komen natuurlijk. Maar papa is wel iemand die zich oprecht zo echt heel erg wilt omarmen voor die kandidaten en nu kandidaat aan.
0: Zie je ook echt zo. Echt zo
3: ja, en hij heeft dat ook echt al veel gezegd van dat Bas echt een hele toffe, lieve, goede gast is. Zo. Dus dan kun je niet anders dan die graag beginnen zien.
0: Nee, dat is waar.
2: Nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. Wij gingen voor Timo.

0: uiteindelijk koos Vlaanderen ook nog voor Finn, dus. Exact één week geleden kreeg hij hier, dankzij de stemmen van jullie, van de Q-luisteraars, het laatste plekje voor de liveshows. En je gaat dus nog meer van hem zien. Willem, onze hulpcoach, straks gaan we verder aan de slag.
1: Ja, ja, gaan we workshoppen met Timon en Finn.
2: More workshops, more fun.
0: Zoveel werk. Hè?
2: Dat is niet normaal.
1: Maar Willem, je bent alles door elkaar aan toe, want je hebt ook nog meegewerkt aan de nieuwe Milk Inc.
2: Ah ja, klopt. Ja, ja, ja.
0: Maar wat doe jij daar dan voor? Ben jij eigenlijk Reggie?
2: Nee, ik ben niet Reggie. Maar ik kom heel goed overeen en ik heb het geluk dat ik mag meewerken als hij... Ik ging zeggen als hij vastzit, maar dat is niet zo. Gewoon ja, een derde paar oren.
0: Wil jij er eens naar kijken?
2: Ja, dan wil ik er een keer naar kijken en dan, zo, dan beslissen we samen zo wat...
0: Zo'n beetje bijschaven.
2: Ja, een beetje bijschaven. Een beetje, ja, beetje fraîcheur hier en daar. Een beetje je ne sais quoi.
1: Ja.
0: Enfin, het resultaat mag er zijn.
2: Thank you.
3: Dit is...

0: YouTube schrijft Milk, Inc. en Madison. Het is 8 voor 9. Willem, wij gaan dus straks aan de slag met onze kandidaten van The Voice.
1: Yes.
0: Heel veel zin in. En Zita, wat brengt jouw dag nog?
2: Wel, ik ga naar Utrecht.
0: Utrecht?
2: Utrecht.
0: Maar wat ben je nu weer van plan om in Utrecht te gaan doen? Ik heb dat dus nooit, hè. Dat ik denk van, ach, ik moet naar Utrecht.
1: Kan ik naar Utrecht?
0: Ik moet naar Utrecht vandaag.
2: Ik ben echt overal en nergens.
0: Wat
2: ja.
0: ga je daar doen?
2: Ik ga mijn vriendin naar een winkel.
3: Snap het wel, want hier hebben we geen winkels.
2: Het klinkt nu echt heel zo. Maar wil ik het nu even uitleggen? Dat vind ik erg.
3: Je hebt nog 15 seconden.
2: Ze heeft zelf een winkel en zij is uitgenodigd op de opening van een andere winkel. Ik ga mee als support, dus het is niet gewoon dat ik daar ga shoppen of zo. Eigenlijk als zot weer.
3: Je hebt nog 4 seconden nodig.
2: Dat was het. Voilà.
3: Dag.
2: Doeg.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: En Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Goedemorgen, Nissan 9 krijg je van Delphi.
6: Goedemorgen. Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in onze supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promo's. Expert Gino van Ossel.
7: In principe liggen die prijzen vast. En het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
6: Lidl bijvoorbeeld maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper in die strijd om klanten. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft. Dat schrijven Spaanse media. De vrouw werd dit weekend gevonden nadat haar zoon haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte. Het gaat om iemand met een drugsproblematiek. Hij woonde ook bij zijn moeder. Zijn motief wordt nog onderzocht. En zangeres Dua Lipa spant een rechtszaak aan tegen Samsung. Volgens Dua Lipa heeft dat een foto van haar gebruikt op verpakkingen van tv's om er zo meer te kunnen verkopen zonder dat ze haar toestemming daarvoor had gegeven. Ze eist 15 miljoen euro. Samsung zou onverschillig hebben gereageerd om de vraag op de foto niet meer te gebruiken. Het heeft officieel nog niet gereageerd. Regelmatig buien, vooral in het oosten. Het wordt ook niet warmer dan 12 graden. En morgen en de komende dagen ook af en toe buien, dan wordt het 14 graden.
5: Heb je die dozen gezien van die Samsung tv's? Dat slaat nergens op. Zie ik echt keigroot Dua Lipa. Dat is echt waanzin dat die daar niet voor betalen. Dat is echt... ze heeft groot gelijk.
8: Zeven files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. E313, daar is een ongeval gebeurd. Tussen Hasselt-Oost en Lummen moet je 3 kwartier extra rekenen. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord een half uur extra. Richting Brussel A12 tussen Londerzeel en Strombeek-Bever 35 minuten extra. E19 tussen Zemst en Machelen ook een half uur extra. E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe 25 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring dan tussen Expo en Vilvoorde. Daar moet je ook 20 minuten extra rekenen.
5: Maar wat is liefde nu eigenlijk? We zoeken het antwoord in dit foutuur met de Two Hearts van Phil Collins en met Hathaway. Je

0: Ook onze studio is helemaal paars, we zitten helemaal in de sfeer. De bestemming is voorlopig nog onbekend.
1: Over 50 meter radioluider zetten en handen in de lucht steken. Destination
0: unknown. Maar de richting is duidelijk. Richting Alex Gaudino en Crystal Wolf.

De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff Concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart.
7: Dovi keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
10: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
9: U heeft toch geen binge-probleem?
10: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Yum, yum, yum. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
13: 9:30. Goedemorgen. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Brussel. Op de enige 10 tussen Zemst en Machelen moet je een 30 minuten extra rekenen. In 40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe ook 25 minuten extra. Richting Antwerpen 1:19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 23 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring, daar gaat het traag tussen Expo en Machelen 20 minuten extra. En dan nog op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 13 minuten extra.
14: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
15: Senna uit Landen, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
15: Hallo. Senna, wat doe je van werk?
16: Ik ben teamcoach bij Nike.
15: Oké, het is niet de meest handige periode om bij Nike te werken. Doorheen de jaren is dit toch wel echt een vervelende periode. Hè? 2 ontslagen golven kort na elkaar. Hoe is de sfeer daar bij jullie in jouw team?
16: Bij mij in het team valt het op zich mee, maar algemeen lig je toch wel onder het vriespunt.
15: Dat zou wel. En als teamcoach moet je dan toch je team gemotiveerd houden. Hè? Dat lijkt me toch ook niet altijd even evident. Hoe doe je dat dan?
16: Ik heb echt wel geluk met het team waar dat ik bij sta. Die houdt dezelfde moraal ook wel hoog, dus dat is wel fijn.
15: Goeie mensen. Oké, fantastisch. Hoeveel verdien jij elke maand netto?
16: Ik verdien €2.637,92.
15: Hoe ga je het aanpakken vanochtend? Wat is je strategie?
16: Ik ga zelf proberen om logisch na te denken. En ik heb mijn vriendin bij mij die dat ook mee gaat opzoeken.
15: Oké, dat klinkt als een puikplan.
13: Senna, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde, een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
16: Ja.
15: Oké, dan gaan we ervoor. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
13: Welke kleur heeft de broek van Wally in de boekenreeks Waar is Wally?
16: Pas.
13: Op de bovenste verdieping van welk Antwerps gebouw bevindt sterrenrestaurant Zilte zich?
16: Pas.
13: Wat is de hoofdstad van Griekenland?
16: Athene.
13: Welke actrice vertolkt Carrie Bradshaw in Sex and the City?
16: Sarah Jessica Parker. Jessica Parker.
13: Hoe heet de vader van Simba in de Disney-film De Leeuwenkoning?
16: Pas.
13: Welk scheikundig element heeft als symbool MG?
16: Magnesium.
13: Welke Spaanse voetbalploeg kon gisteren de titel in La Liga pakken?
16: Pas.
13: Voor welke politieke partij zit Rob Beenders in de federale regering?
16: Oei, pas.
13: Neemt België deze week deel aan de eerste of tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival?
16: Pas.
13: Waarvoor staat de M in de afkorting PMD bij afval?
16: Metaal.
15: Ja, die was net buiten de tijd, helaas, die laatste. Ja, het is veel tegelijk, hè.
16: Oei, ja, dat ging snel.
13: Dat ging heel snel, hè. Maar ik begreep wel, ik denk dat je aan het proberen was om ja, liever niet te passen als het antwoord nog zou komen, hè. Dat de strategie was, hè.
16: Ja, dat was inderdaad de bedoeling.
13: Ja, maar ja, goed, het is niet omdat het niet gelukt is dat het geen goede strategie is, hè, want dat kan er ook zeker voor zorgen dat op het einde niet nog al die pasvragen opnieuw komen. Dus ja, dat is een beetje gegokt en verloren, maar zeker geen foute aanpak. Ik snap het wel dat je het zo wilde doen. Echt. Ja.
16: We konden maar proberen. Natuurlijk.
13: Voilà. Een absoluut. Blauwe broek van Wally. Van waar is Wally? Het zilte zit in het Mas. Mufasa, de vader van Simba. FC Barcelona heeft de titel in La Liga gepakt. Rob Beenders van vooruit. En België zit in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Toch drie juiste antwoorden binnen de tijd. Een kleine troostprijs van €30. Merci om mee te spelen en Senna. Salut.
16: Mooi meegenomen. Dankjewel.

0: Clouseau en passie in het Foute Uur. Het eerste weekend van Average Rob als frituurist zit erop. De eerste vestiging van zijn La Patate frituurketen ging vrijdag open in Antwerpen. Rob komt vanavond langs bij Vincent Live.
1: En dan maak je ook kans op een plekje voor de Q Liftoff voor de doop. Dus eigenlijk van onze Q Luchtballon.
0: Tot het zover is, houden Jolien Roets en Matthias van den Bulke jouw gezelschap. When the rain begins to fall, Jermaine Jackson en Pia Zadora. Dit

0: Een hele dag het Foute Uur. Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Delphine.
8: Goedemorgen. 4 op de 10 Vlamingen ervaren leeftijdsdiscriminatie. Dat onderzocht het Vlaams Mensenrechteninstituut. Leeftijd is daarmee de vaakst gevoelde vorm van discriminatie. Meer dan op basis van godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. Vooral bij jongeren.
9: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat ze verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
8: En ook ouderen merken vaak discriminatie door de vele stereotypen. Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in onze supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met een beetje vertraging duurder. En dus doen winkels nu alles voor elke nieuwe klant. Expert Gino van Ossel.
10: In principe liggen die prijzen vast. En het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
8: En op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 heeft vermoord. De vrouw is dit weekend gevonden nadat haar zoon haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte. Wat zijn motief is, dat wordt nog onderzocht. Regelmatig buien vandaag, vooral in het oosten. Het wordt maar 12 graden. En morgen en de komende dagen ook af en toe buien en dan wordt het 14 graden.
7: Op dit moment staan er 6 files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten kan verliezen. We beginnen bij de langste file die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout moet je een kwartier bijtellen. Ook richting Brussel vertraag je E19 tussen Zemst en Machelen, 13 minuten bij. E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe, 10. Dan op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een file van 12 minuten. Richting Antwerpen vertraag je ook op de E19, 9 minuten vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En dan ook nog een file op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost, 6 minuten extra. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
11: Music. Matthias van den Bulke.
7: Volasse, dankzij het foute uur ben je helemaal klaar voor een nieuwe werkweek. En goed begonnen is half gewonnen.

deze week de beste popsong. De nummer 1 in de Q-top 40. Fever Dream van Alex Warren. Bloep. Het is weer maandag. Jawel. Maar het wordt sowieso een korte werkweek. Allee, niet voor mij. Ik maak de brug niet. Maar dat betekent dus wel dat u donderdag en vrijdag op mij kan rekenen. De hele week tussen 10 en 1 met de beste hits en classics.

0: Jammer voor de fans van Madonna en Sabrina Carpenter, maar het heeft vrijdag niet mogen zijn. Bring Your Love werd uitgeschakeld in repeat of niet. Dus voorlopig geen hit voor Madonna en Sabrina. Maar dat betekent zo meteen wel een kans voor een andere song, een andere nieuwe song, om door te stoten in repeat of niet. En hou u vast, want het is deze week de soundtrack van de film van het moment.
1: Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
4: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Jij hebt de power met de Eneco-app.
8: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
9: Hoe weet jij dat, papa?
8: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
9: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
8: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
9: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
8: Nee, Marieke wel.
7: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries. Die Lotte heeft opgevolgd?
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
7: Q-Music. You are the

0: Ben je nog altijd niet gaan kijken naar The Devil Wears Prada 2? Schande. Ik moet er echt eens werk van maken, want hij krijgt blijkbaar heel goede reviews.
1: Repeat of niet?
0: Na 9 dagen heeft de film al meer opgebracht dan de eerste film in zijn geheel. Crazy, toch? Blijkbaar dus echt de moeite om eens te gaan kijken. Nu, de soundtrack ervan, die is ook de moeite. Die werd ingezongen door Coming Lady Sienna Spyro. Het nummer heet Material Lover. En jij mag er nu je mening over geven in de Q-app. Als je naar de film bent gaan kijken, dan ga je de soundtrack ook al gehoord hebben natuurlijk. Zo gaat dat met een soundtrack in een film. Nu is mijn vraag heel duidelijk voor jou. Nog eens draaien. Stuur dan een repeat via de Q-app. En als je het maar niets vindt, dan stuur je een niet. Repeat of niet voor de nieuwe Sienna Spyro, Material Lover.

0: die vraagt ondertussen. Sienna Spyro, is dat die dan van Die on this Hill?
1: Ja, ja.
0: Dat is dezelfde. Maar nu een ander vibe. Nee, ja.
2: Repeat of niet?
0: We gaan eens kijken naar de reacties van de luisteraars. Iris uit Halle die heeft een repeat gestuurd. Het doet haar een beetje denken aan Amy Winehouse. Ja, ja, ja, begrijp ik. Eline uit Kortrijk die zegt: ik heb de film The Devil Wears Prada 2 al gaan kijken, Matthias. De film is zeer goed, maar persoonlijk vond ik de eerste beter. Ja, dat is vaak zo bij Eline. Ja. Het is moeilijk om de eerste te overtreffen als het een succes was. Hè. Damon uit Houtels, die zegt ook een repeat. Zalig liedje. Ik moet zeggen dan, ik moet blijkbaar zeggen dat zijn collega Gael een beetje rapper moet doorwerken. Als grapje. Robbie uit Wevelgem, die denkt aan New York als hij de single Material Lover hoort. Veronique uit Evergem doet denken aan Olivia Dean, stuurt zij. En Chris uit Weinigem, die heeft een niet gestuurd. Maar hij is een van de weinigen, want het zijn vooral repeats die binnenkomen voor Sienna Spyro.
2: Repeat of niet.
0: Dus voilà, een goede start van de werkweek voor haar. Je hoort ze vanavond nog eens bij Vincent Live.

0: Calvin Harris en Blessings. Als jij je vandaag half zo goed voelt als Jelly Roll, dan gaat het al een goede maandag zijn. Je hoort hem zo meteen bij Q-Music. Maar eerst de files, want ondertussen is het bijna 10:30. Er staan 2 files van langer dan 5 minuten. De langste staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Borgerhout moet je 12 minuten bijtellen. En richting Antwerpen vertrag je ook op de E19. 7 minuten tussen Sint-Job en Schoor en Antwerpen Noord.
1: Q-Music. It's your boy Jelly Roll.
2: Matthias van den Bulke. Q.

0: Where Did You Go? Jack Jones en MNEK bij Q Music. Het is deze week een van mijn lievelingsweken van het jaar. En waarom precies, dat vertel ik je zo meteen. Na de nieuwe single van Lost Frequencies, een classic van Bon Jovi en Taylor Swift.
1: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama, dank u!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
9: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Q Music.

nieuwste creatie van onze Lost Frequencies. So much beauty. Het is weer zover. Een van mijn lievelingsweken van het jaar. Namelijk de week van het Eurovisie Songfestival. Met dus twee halve finales morgen en donderdag. En dan de grote finale zaterdagavond. In Wenen in Oostenrijk vindt het plaats. Want Oostenrijk won vorig jaar. België moet zich nog zien te plaatsen voor de grote finale. Escila werd gekozen door de RTBF. Yes.

met het nummer Dancing on the Ice. Dit was een stukje uit haar rehearsal van afgelopen weekend. Dat was ja, best oké. Okay. Maar ze doet het wel niet zo goed bij de bookmakers. We staan pas op plaats nummer 29 van de 35 deelnemende landen. Dus dat is niet zo goed. Maar, in her defense, weet je nog vorig jaar? Toen stond Red Sebastian in de top 5 bij de bookmakers. En toen hebben we zelfs de finale niet gehaald. Dus wie weet is het dit jaar andersom. We gaan het morgenavond meemaken met Estila. Het land Armenië eindigde in 2022 pas op plaats 20. Maar ondanks die ontgoocheling scoorde Rosalyn toch een wereldhit.

Rosalyn. Snap. En Snap, Silke uit Turnhout gaat niet kijken morgen. Ze stuurt hashtag boycott songfestival. Jitse uit Antwerpen die kijkt wel, maar die vreest dat we geen potten gaan breken met Estilla. We gaan het meemaken. Volgens Jitse gaat Finland winnen. Oké, we gaan het morgenavond misschien al weten, want ook Finland doet mee in onze halve.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Goedemorgen. Tijd voor het nieuws van 11 met Delphine.
5: Goedemorgen. Vanaf 1 juni verdwijnt het ziektepensioen. Dat is een definitieve regeling voor langdurig zieke ambtenaren. De overheid begeleidt hen niet naar een andere job, waardoor bijna 87.000 mensen vastzitten in dat systeem. Ze mogen niet meer werken en ze krijgen vaak ook een laag pensioen. Collega Fleur Mees.
6: Waarom dat verdwijnt is omdat dus effectief soms ambtenaren in de armoede storten, maar ook natuurlijk omdat de redenering van de regering is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het is dan niet logisch dat je eigen personeel definitief aan de
5: Vanaf juni krijgen ze in de plaats een ziekteuitkering. Politie en parket in Leuven zijn op zoek naar de dader of de daders van een schietpartij aan het station gisteravond. Daarbij raakte iemand gewond aan de voet. Het zou gebeurd zijn tijdens een confrontatie tussen groepen jongeren, mogelijk minderjarigen. En meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden op basis van hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar, volgens onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut.
7: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden als ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
5: Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor discriminatie voor godsdienst of afkomst. Regelmatig buien vandaag en fris maar 12 graden. Morgen en de komende dagen krijgen we ook een bui af en toe en dan wordt het niet warmer dan 14 graden.
8: Dat is fris, hè?
5: Dus fris aan de vis voor de tijd.
8: Ik had mijn sjaal aan vanochtend.
5: Oh, je had een vloeren hemdje ook.
8: En een vloeren hemdje, ja. Ik ben zo
4: terug helemaal in mijn wintervibe. Ja. Dankjewel, Delphine. Ondertussen 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Richting Antwerpen staat hij op de E313, maar hij valt ook mee. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost moet je 6 minuten bijtellen. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Merksem 5 minuten extra. En richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Deurne ook 5 minuten bij. Op andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten.
9: Music. Matthias van den Bulke.
4: Ben je klaar voor het hoogste concert van je leven? Het kan deze week van dat zijn.

0: Het is deze week niet alleen Eurovision Week, we gaan ook van de grond.
1: Het Q Liftoff Concert.
0: In de Q Luchtballon. Een ballonvaart over de Vlaamse velden en akkers. Stel je voor, misschien vliegen we wel over je huis. Kan hè? Of het huis van een BV. Kunnen we zo een keer binnenkijken en zien hoe groot zijn of haar zwembad is. En tijdens de vlucht van de Q-Liftoff in onze luchtballon krijg je natuurlijk ook een concert voorgeschoteld. Sowieso het hoogste concert van je leven. Met Berre. Dus het gaat sowieso een unieke ervaring worden. Als je graag wil meevliegen met onze Q-luchtballon, dan moet je vooral blijven luisteren naar Q. Want straks bij Vincent Live kan je tickets winnen. En morgen ook bij Maarten en Dorothee. Nu krijg je U2 en One Back You.

0: Party, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.

Matthias met Connie hier uit West-Vlaanderen. Ik heb gisteren naar de Lotto Arena geweest voor Moedertjesdag. Mathieu is echt de mak, echt waar. En zeker met de nummers van Nacht in Amsterdam.

Ze stonden dit weekend in de Lotto Arena. De mannen van Bazaar. Nadia Ninova was erbij. Ja, die zijn mega top. Zotte stunts ook op het podium. Stuurt ze via de Q-app. Ja, Bazaar Live, dat is altijd een succes. Je zag ook echt in de ogen van Mathieu dat hij echt aan het genieten van... genieten was, liever. Amai, mijn ideeën zitten precies nog een beetje in het weekend ook.

0: Sam Smith, die zag er ook zo fabulous uit op het Met Gala vorige week. Fabulous is toch wel het goede woord als het over Sam Smith gaat. Ondertussen is het 11:30 en er zijn maar 2 files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die valt eigenlijk ook al bij al goed mee. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 7 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Antwerpen moet je 5 minuten bijtellen op de E313. Je vertraagt er tussen Randst en Antwerpen-Oost. Op andere plaatsen gaat het sowieso vlotter, daar verlies je minder dan 5 minuten.
1: Sounds better with you. Q Music. Matthias van den Bulke.

0: Kurt uit Zingem stuurt Q luchtballon.
1: Snap ik.
0: Het is duidelijk dat de Kurt nog een keer graag van de grond wil gaan.
2: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-liftoff concert met Berre. After kissing strangers. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-liftoff.

is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Vrijdag kreeg ik een berichtje van Niels. Niels uit Overmeren. Zaterdag om 10 uur moest hij blijkbaar klaarstaan voor zijn vrijgezellen. Maar voor de rest wist hij van niets. Helemaal niets, behalve dus dat hij moest klaarstaan om 10 uur. Dus we gaan straks eens horen of Niels het overleefd heeft. Eerst gaan we Suzanne en Freek draaien, want vrijdag is het zover. Dan start hun concertreeks in de Gerle Dome. 10 concerten in totaal. Ik ga er ook bij zijn vrijdag, dus als je gaat naar Nederland, wuif eens even terug.

0: 5 voor 12. Anastasia en Left Outside Alone. Niels uit Overmeren had dit weekend zijn vrijgezellen. Hij moest klaarstaan zaterdag om 10:00 ochtends. En voor de rest wist hij van niets. Zo gaat dat vaker bij een vrijgezellen. Heeft Niels het overleefd? Ja. Ik heb een berichtje gekregen.
1: Hey Matthias, ik moest nog iets laten weten. Nadat ik u vrijdag had gestuurd dat mijn vrijgezellen was. Hij was echt geweldig. Ik ben er nog van aan bekomen. Ze zijn mij komen ophalen met een buskunde zaterdag. Dan zijn we naar de Rubu gegaan om te kajakken. En daar te overnachten natuurlijk in Aventure Valley. Dan zijn we nog de Rubu ingetrokken. Het was stevig, het was plezant. Het was een weekend om nooit te vergeten. Met alle beste vrienden. En u natuurlijk aftellen naar 30 mei. Want dan trouw ik met de vrouw van mijn leven.

0: Het is 1 over 12. Delphine is er met nieuws.
1: Goedemiddag. In Antwerpen is een jongen van 6 aangereden door een politieauto. Het gebeurde in het centrum op een zebrapad, terwijl het kindje op klasuitstap was, zegt het parket.
2: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
1: Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Vanaf 1 juni verdwijnt het ziektepensioen. Dat is een definitieve regeling voor langdurig zieke ambtenaren. De overheid begeleidt hen niet naar een andere job. Bijna 87.000 mensen mogen daardoor niet meer werken en krijgen vaak een laag pensioen, zegt collega Fleur Mees.
3: Waarom dat verdwijnt is omdat dus effectief soms ambtenaren in de armoede storten. Maar ook natuurlijk omdat de redenering van de regering is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het is dan niet logisch dat je je eigen personeel definitief aan de kant schuift.
1: Vanaf juni krijgen die mensen in de plaats een ziekteuitkering. En op het Spaanse eiland Tenerife worden straks een laatste 60-tal passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen intussen al positief. Als alle passagiers van het schip zijn, dan varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. Vanmiddag weer meer wolken en buien, niet warmer dan 13 graden. En morgen ook buien, maar ook langere, drogere periode dan en het wordt zo'n 14 graden.
0: Ondertussen nog altijd vrij rustig op de Vlaamse snelwegen. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest en dat zijn er 2. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 8 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Antwerpen vertraag je ook op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5 minuten daar.
4: Music.
5: Matthias van den Bulke.
0: Queen Bee gaat je maandag een beetje mooier maken. Eerst de nieuwe nummer 3 in de Q-top 40.

uit 2009. Beyoncé en Halo. Anne uit Wetteren is vandaag een beetje ziek. Hopelijk kan de muziek van Q-Music een beetje helend zijn. En muziek heeft wel echt zo'n functie, hoor. Het is voor veel mensen een soort van medicijn. Kan helpen bij moeilijke momenten. Maar muziek kan ook mooie momenten nog ietsje beter maken. Onze Q-topschijf kan je dus eigenlijk zien als een soort van pil. Een pil zonder doktersvoorschrift. Je krijgt het gratis en voor niets. En je krijgt het deze week vooral extra veel. Dit is...

Kenny uit Capelle stuurt. Toen ze het kwamen voorstellen, dacht ik dat het nummer Madison heette. Van Madison Square Garden bijvoorbeeld. En het ding is, ik ook, Kenny. Maar het blijkt dus om een medicijn te gaan, een medicijn. Want muziek kan zeker als medicijn dienen in je leven. En wij zijn in elk geval fan, want Milking Kiss deze week.

0: Ed Sheeran en Shivers. Het is al een vruchtbare maandag geweest voor Heidi uit Brugge. Ze is eindelijk klaar met de strijk, maar is er helemaal door. Goed zo, Heidi. Ik heb wat dit weekend gedaan en ik heb ook mijn ramen gewassen. Maar als ik nu naar buiten kijk, ja, had ik misschien beter nog een weekje gewacht.
1: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
5: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
13: Psst, Karen.
12: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
13: Karen, stapelkorting bij Moris.
12: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
13: Karen, ik ben het. Huh? Bij Moris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
12: Echt?
13: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
12: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
13: Moris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
14: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
15: stap met meer korting op de trein.
16: 40%, het zal wel zijn.
15: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
16: In Wallonië eens proberen.
15: Of naar een pretpark gaan misschien.
16: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
14: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
17: Goesting in mijn wereldreis.
18: Elke maand.
17: Lekker chillen in paradijs.
18: Elke maand.
19: Win for life.
18: Win for life.
19: Win tot 5000 euro. Elke maand.
18: Elke maand.
19: Je leven lang.
20: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar.
21: Keukens de Abdij.
22: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
23: Q Music.

Hypnose of is het toch eerder slaap op maandag? Kan het misschien wel het tweede zijn? Je hoorde Hypnotized van Ellie Goulding en Anima. Ondertussen is het 1:30 en er zijn 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file, nee, ze zijn allebei hetzelfde. Richting Antwerpen op de A12 verlies je 7 minuten tussen Aartselaar en de Kleidalaan. En dus ook 7 minuten aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Op andere plaatsen in de file verlies je sowieso minder dan 5 minuten.

0: De soundtrack voor de gelijknamige film van James Bond, Adele. De vrouw komt eraan die vrijdagavond heel wat harten heeft veroverd. Guess the song. Maar eerst gaan we spelen Guess the Song. Elke middag spelen we het op Q-Music. Herken het liedje, dat is de simpele opdracht. Je krijgt zo meteen een kort stukje te horen. Het is aan jou om te raden welke song we zoeken en van wie. Vandaag gaan we op zoek naar een meesterlijke samenwerking, een geweldige collab van heel veel mannen. Alleen maar mannen, eigenlijk. Ik zoek twee bands, dus de namen van twee bands, en een hit van ondertussen bijna 10 jaar geleden. Voilà, dat was hem. Some Fairy Tale Bliss. Welke twee bands zoek ik? En ik wil ook de titel van de song. En je mag het inzingen via de Q-app.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Nerdland Festival gaat intergalactisch. Met

0: Plotfestival.be samen met HLN Q Music en VDM.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Q-Music.
5: Q-Music.
2: Q sounds better with you.

0: Charlotte was erbij vrijdag. In Vorst. En ze zag dat het goed was. En ze stuurt een berichtje. Olivia Dean was geweldig, Matthias. Ik was er graag bij geweest, maar het zal voor mij voor de volgende keer zijn. Guess the song. Ondertussen raden wij welke Q-hit we zochten en van wie die ook kwam. We gaan hier kijken of de hersenen goed werken op maandag. Welke twee bands hoorde je hier? Some fairy tale bliss. En met welke hit we luisteren naar Axel?
1: Het is dus sowieso Coldplay en de Chainsmokers.
0: Ja. Bye. Bye. Dat is helemaal juist, Axel. De Bossie uit Heuse Zolder, die weet het wel volledig.
2: Chainsmokers en Coldplay, something just like this.
0: Ja, dat is helemaal juist, Bossie. Het zal waarschijnlijk een bijnaam zijn, hè, de Bossie. Het zijn inderdaad Coldplay en de Chainsmokers die we zochten. Met hun hit uit 2017, ondertussen bijna 10 jaar geleden. Maar nog niet helemaal, dus het valt nog mee. Ondertussen 12:15. Goedemiddag. I've been

Ilse uit Bornem is serieus aan het aftellen. Nog een kleine 2 maanden, Matthias, en dan kijk ik in de ogen van Bruno Mars. En hij zal in de jouwe kijken, beste Ilse. Volgende week wordt deze vrouw 80. Ongelooflijk, maar het is waar. Hoe ze nog altijd op dat Met-gala bijvoorbeeld vorige week zo fladdert. Ze is precies een 20er. Nee, dat is misschien overdreven. Nee, pak misschien een frisse 40er. Ja. Over frisse 40ers gesproken. Als ze gaat weer niet graag horen. Jolien Roets is terug uit vakantie. Je hoort ze over 7 minuten bij Q.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Auto 5. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
9: Helaba, goedemiddag. Nieuws van 1 uur krijg je van Paulien.
10: Een goedemiddag. In het centrum van Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Dat gebeurde op de Frankrijklei tijdens een klasuitstap. Je hoort het parket.
11: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
10: Het kind was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen begint rond deze tijd de afscheidsplechtigheid voor mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week, hij was nog maar 55. Je hoort collega Demi van den Ede.
12: Een heleboel mensen zijn uitgenodigd vandaag, veel familie en vrienden, onder die vrienden natuurlijk ook heel wat bekende Vlamingen. Een deel van hen zal ook het woord nemen vandaag, onder meer Piet Huizentruid zal een woordje vertellen over zijn vriend Hans Otten. Natalia gaat zingen.
10: Er is ook een rouwregister geopend voor Hans Otten in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is.
13: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat er ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
10: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
9: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost verlies je 9 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West 6 minuten extra. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord 6 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
14: Music.
15: Jolien Roets.
9: Een week met maar 3 werkdagen en daarvan is er ook alweer een halve achter de rug.

with Anil Horan. Hopelijk is je week goed gestart. Een extra korte week misschien. Feestdag donderdag en dan de brug op vrijdag. Het is je gegund in ieder geval. Nu nog even doortravakken en dankzij deze Power Girls kan niets, maar dan ook niets ontsteken.

0: Een beetje in de war door het berichtje van Maarten uit Halle.
1: Het is weekend!
0: Ik ga ervan uit dat die mens in het weekend gewerkt heeft. Dan heeft hij nu dus weekend. Of hij is een beetje van patje, dat kan ook. Maar dat is oké, het is maandag. Het is Eurovision Week deze week. Het is raar om te zeggen, maar het voelt toch een beetje anders wel allemaal tegenwoordig. Het is niet alleen maar een feest. Dat is jammer, er komt ook veel kritiek misschien terecht. Ik weet het niet, ook de reacties op onze Belgische inzending zijn dit jaar eerder lauw op dit moment. Maar laat ons toch niet vergeten dat er al pareltjes zijn uit voortgekomen. De winnares van 2023, die hoor je zo meteen.

0: hij staat in het onderwijs. Hè. Bij Elke uit Aalst was er eventjes paniek, maar het lijkt opgelost.
1: En plots was er weer licht in de winkel. En elektriciteit, dus we kunnen terug tv kijken.
0: Oef, dat is net op tijd voor een goede roddel. Van Thomas Gray. Zometeen eerst nog de files. Er staan er 5 waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost, 9 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West verlies je ook 9 minuten. In de richting van Gent, tussen Antwerpen Noord en Borgerhout, 8 minuten bij. En van Antwerpen Zuid tot de Kennedy-tunnel verlies je 5 minuten. In de richting van Antwerpen op de E313, tussen Rans en Antwerpen Oost, 6 minuten trager. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
2: Q Music. Q. Sounds better with you. Jolien Roets.

0: James Bay en Hold Back the River. Prachtige hit. Als je geboren bent in de jaren 80, dan is je muzikale opvoeding gebeurd in de 90s. En in het geval van Bebe Rexha kan je dat ook echt horen.
1: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, maar ik wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god,
9: met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Faithless. En deze is uit 93, Spin Doctors and Two Princes. Een berichtje van Charlotte Bonheide. Dag Jolien, welkom terug en hopelijk heb jij genoten van je vakantie. Ik heb ontzettend genoten van mijn vakantie. Ben er 2 weken niet geweest hier bij Q. De eerste week was ook echt vakantie. We zijn naar Rodos geweest. Ik en mijn lief, het was top. Het was ontspannend, het was geweldig. Als je het volledige verslag wilt, er staat een nieuwe aflevering van de Moeties online, waarin ik het volledig vertel, dus zeker eens luisteren. En de korte samenvatting, als je niet geïnteresseerd bent in de Moeties, wat perfect oké is. Ja, als koppel nog eens op reis gaan, zonder kinderen. Dat is, als je het kan en je wil het ook, een tankstation voor geduld. Dus voilà, dat heb ik daar een beetje opgebouwd. Rodos, echt een aanrader. Dan hadden we vorige week de liveshow van de Moeties. Die was fenomenaal. Trouwens, merci aan iedereen die er was. En ik heb ook opnames gehad voor dat tv-programma dat ik ga maken, of in dit geval dus gemaakt heb, Naked Attraction Vlaanderen. Het datingprogramma dat niet al te veel aan de verbeelding overlaat. Die opnames die waren dus de voorbije week en die waren interessant en leerrijk en funny en af en toe ook wel impressionant, ja. Ik ga nog niet te veel verklappen, dat is voor later dit jaar, maar ik kan je nu toch wel al vertellen, het wordt serieus.

beste Belg in de Q-top 40 met aan zijn zijde de beste Nederlandse Maxime en Babette. Op dit moment op nummer 9. Met hoe dan ook. Anne uit Sint-Truiden die vraagt nog: Jolien, wanneer komen de afleveringen van Naked Attraction Vlaanderen op tv? Ik kijk er al naar uit. Wij allemaal. Maar het zal pas in het najaar zijn. Dus sowieso na de zomer, misschien nog iets later. Het is nog even spannend afwachten, maar honger is de beste saus. En dan nog een berichtje van Sophia Tlokristi. Ze was erbij op de Moeties live afgelopen vrijdag. En ze stuurt echt het liefste bericht. Keilang geleden dat ik nog eens een avondje zonder mijn kinderen weg was. En ik heb zo hard genoten. De tijd vloog terwijl die voor alle, met alle plezier voor mij stil had mogen blijven staan. Op naar een volgende Moetieavond of zelfs weekend? Vraagteken. Ook daarover wordt gebrainstormd in de nieuwe aflevering die vandaag online is verschenen. Maar jij vooral bedankt om erbij te zijn, Sophie.

0: serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Een goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
3: Een goedemiddag. Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreed. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Je hoort het parket.
4: Momenteel is het een naburige zone politie Minos die het onderzoek volop voert. We hebben ook als parket een verkeersdeskundige aangesteld die daar ter plaatse is om de vaststellingen te doen. En op basis van al die vaststellingen en het onderzoek, er zijn ook camerabeelden, hopen we snel meer duidelijkheid te hebben over de concrete omstandigheden van het ongeval.
3: Er wordt onder meer bekeken of de agenten hun sirene en hun zwaailichten hadden aangezet en of ze voorzichtig genoeg waren. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen nemen honderden mensen afscheid van mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week, hij was nog maar 55. Er zitten heel wat BV's binnen, zoals presentatrices Tess Goossens en Ingeborg.
5: Hans was altijd feest en plezier en ja, dat is een enorm gemis.
6: De herinnering aan Hans is liefde, onvoorwaardelijke acceptatie, een ongelooflijke lieve papa, een lieve maat, een waar je kunt opbouwen, een schone mens.
3: De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is.
7: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat er ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
3: Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
2: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 12 minuten bij. In de richting van Nederland verlies je van Antwerpen Centrum tot Antwerpen-Oost 7 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 6. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu op dit moment minder dan 5 minuten.
8: Music.
9: Jolien Roets.
2: Binnenkort doen we allemaal van Dai Dai. Voorlopig is het nog Zoo Shakira. Zometeen naar Lost Frequencies.

Shakira. Zoo. Donderdag lanceert ze haar nieuwe WK-lied samen met Burna Boy. Burna Boy kennen we nog van deze samenwerking met Coldplay. Dit is Burna Boy. Haar nieuwe single heet Die Die en ik vind dat het echt heerlijk klinkt, de teaser die ze online zetten. Zij is een beetje Miss WK eigenlijk, hè? Donderdag dus de nieuwe Die Die.

0: Morris, I Just Might. Zometeen Prayer in C.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Taco maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Q Music.
6: Q sounds better with you. Better with

zeg maar, ze kregen wel net een hartje in de Q-app, zag ik van Patsy uit Lokeren en Lucas uit Leuven. Dus who knows, waar komen ze vrijdag terecht? Within Temptation and Smash Into Pieces and Somebody Like You. Nu gaan we terug naar 2008.

0: Prinses Freya Ridings vanuit haar castle. Zometeen de koning van de Q-top 40. Jouw nummer 1 die komt eraan. Eerst nog de files. Er staan er 6 waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout 18 minuten bij. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West nog eens 8. In de richting van Gent verlies je tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 9 minuten bij. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten extra. En van Strombeek-Bever tot Jette ook 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: even koffietje halen en een very extra rip de middag dit moment. Zometeen na Max en Andy Kramer.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

Live La Vida Loca, rip de middagdip dankzij Ricky Martin. Woppa! Even een blik op de mooiste lijst van het moment. Jouw Q-top 40 met de 40 populairste hits van dit moment. Maar daarin is helaas geen plek meer voor de jongens van Swedish House Mafia. Wait So Long stond er in totaal 33 weken in. Vorige week nog op 40, maar deze week dus geen plek meer voor de jongens. Bazaar had een topweekend.

opnieuw moest na 32 weken de lijst verlaten. Nochtans vorige week nog op 33. Hè, dus het is ineens hard gegaan voor onze jongens. Maar wie weet, nog een keer. Wie weet komen ze er nog eens terug nieuw binnen. Hè, na hun... wacht even. Een verkeerde tune. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Oei, ja. Ja. Maar even verwarring, verkeerde knopjes. Ik weet ze nog staan, nogthans. Hè. Tot nu toe liep alles goed. Maar kijk, daar toch even een foutje. Waar zit ze nu? Aha. Ja, ik wou zeggen, wie weet, na een concert en dat ze terug veel duimpjes hebben gekregen deze week, veel hartjes in de queue-up en dat ze er terug bij zijn volgende week of nu vrijdag in een nieuwe lijst. Kijk, tweede eruit, dat is plek voor twee nieuwe hits in jouw lijst. En de eerste, die kwamen we al tegen op 38. En dat is een Belgische collab waarvan we eigenlijk niet wisten dat we hem nodig hadden. Nieuw. We're forever young. DJ-licious en Milo, Forever Young, kwamen nieuw binnen op nummer 38. Maar de hoogste nieuwe deze week doet het nog een pak beter. Op nummer 26 komt ze binnen, de XQ-topschijf van Taylor Swift. Dit is Elizabeth Taylor.

0: eerlijk.
1: Ik vind hem nog beter dan haar vorige. Elizabeth Taylor van Taylor Swift, de hoogste nieuwe in de Q-top 40. Deze week op nummer 26. Zometeen even een hallootje van Martin Solveig. Maar eerst is nog aan Coldplay. En die zijn Head Over Heels. I know that this could hurt me bad.

0: drie uur een heel goede middag. Je krijgt het nieuws van Paulien. Een goede middag.
1: Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreed. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Collega Quinten Evens staat op de plaats van het ongeval.
2: Als hij prioritair rijdt, als die zwaailichten aanstaan, als de sirene aanstaat, dan mag dat. Maar, en dat is natuurlijk de belangrijkste, maar je moet de situatie goed hebben ingeschat. Je moet zeker zijn dat je daar veilig kan doorrijden. Het motto bij de politieschool is ook snel of sneller mag, maar traag moet. Dat is natuurlijk de hele vraag. Heeft die bestuurder van de politiewagen een correcte inschatting gemaakt?
1: Op dit moment verantwoorden de ziekenfondsen zich in het federaal parlement over het vernietigende rapport over de langdurig zieken. Dat rapport kwam vorige maand aan het licht. Daaruit bleek onder meer dat 6 op de 10 langdurig zieken onterecht een uitkering heeft gekregen. Het rapport bleef ook lang onder de radar. Collega Hannelore Simoens.
3: Die ziekenfondsen spartelen, want er was de N-VA en de MR die die ziekenfondsen al langer op de korrel namen, die ze nu ook opnieuw viseren in die miljardenoefening van de begroting. Maar dit weekend is ook minister Frank van den Broek, die toch wel bepaalde banden heeft met de socialistische mutualiteit, beginnen schieten, gezegd dat er wel echt iets moet veranderen.
1: In Nederland hebben de politie en het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de vermiste Nederlandse studente Tanja Groen afgerond, zonder oplossing. Tanja Groen was 18 toen ze in 1993 verdween na een feestje in Maastricht. 3 weken geleden raakte nog bekend dat een gedetineerde beweerde dat hij wist waar ze begraven lag, maar de zaak wordt nu dus toch geclasseerd. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, maar later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
0: Even kijken hoe het gaat op onze snelwegen. De files nemen toe. Er staan er in totaal 10 waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 18 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 10 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 11 minuten bij. Op de A12 tussen Wilrijk-Vallaren en Antwerpen-Zuid 10 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord ook 10 minuten. Op de E34 nog altijd richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 7 minuten extra. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 5 minuten. Dan gaan we nog naar de Brusselse ring. Op de binnenring verlies je van Groot-Bijgaarde tot Jette 6 minuten. En van de buitenring tot tussen Strombeek-Bever en Jette ook 6 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
4: Music. Jolien Roets.
0: Iedereen smoor verliefd op Olivia Dean, maar dat is omdat ze het ook wel heel makkelijk maakt om haar graag te zien.

Avicii en Levels en daarvoor Olivia Dean. Olivia die afgelopen vrijdag de show stal in ons land. Vorst Nationaal, de recensies die waren laaiend, alleen maar positief. Iedereen die ging kijken was blij om daar te zijn. Ze zag er zelf ook heel gelukkig uit. Het is een fantastische artieste, iemand die echt haar vak kent, die muziek ademt, dat is duidelijk. Ze heeft ook fantastisch mooie liedjes, want wij leerden ze kennen dankzij deze instant nummer 1 hit Man I Know.

0: eind vorig jaar. En die werd deze ochtend in een salsa-jasje gestoken.
1: Muziek Bingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
0: Maarten en Dorothee hadden hun The Voice hulpcoach Willem de opdracht gegeven om van die Man I Need een salsa-versie te maken. En je weet dat Willem er ook altijd een gaststem bij haalt. En deze keer was het de eer aan

0: De specialiteit van Maarten van Qualy op elk personeelsfeest. Een houdinietje doen. Zometeen de man die donderdag van de grond gaat. En dat misschien wel met jou.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff

0: strate aardbeien.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt. Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw auto-uitspecialist.
8: Maak je afspraak op

0: die jou vertellen hoe groot het ding in de buik al is, uitgedrukt in groente, fruit, cake, dieren, alles erop en eraan. En we doen mee in de studio door dat object hier ook altijd te leggen. En dus als je een aubergine een week in, op kamertemperatuur legt, dan wordt dat een beetje een verfrommeld ding.
1: Ja.
0: Het stinkt wel nog niet. Dus
1: nog
0: wat dat betreft
1: niet.
0: Zijn we safe.
1: Maar ik ben wel blij dat het bijna verandert.
0: Terwijl elke dinsdag is er een update, dus ja. we tellen af, zal ik zo zeggen.
2: Music Match.
0: Nu goed, om een beetje in de sfeer te blijven, doen we vandaag Music Match liedjes met het woord baby in de titel. Dat zijn er natuurlijk ontzettend veel. Er is al zo vaak gezongen over baby. En dat dat niet enkel over kindjes gaat, maar soms natuurlijk ook over liefdesverhalen en zo. Bijvoorbeeld, Ice Ice Baby. En dan misschien wel de allerbekendste baby van de wereld. Is die van Justin Bieber helemaal terug van weg geweest? Nooit echt weg geweest. Dus verwacht je aan een zeer breed muzikaal scala van verschillende jaartallen, verschillende genres, alles erop en eraan. Maar jij mag één nummer kiezen waar het woord baby in de titel zit. Stuur Music Match via de app.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
3: Met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
5: Citroen met framboos, bekijk.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
3: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
2: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
4: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
5: Ja, of twee abonnementen, of...
6: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
10: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
11: Psst, Karen.
10: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
11: Karen, stapelkorting bij Morris.
10: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
11: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
10: Echt?
11: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
10: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
11: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Er komt al een suggestie binnen voor zometeen Music Match. Liedjes met het woord baby in de titel. Als ik echt de hele wereld wil martelen, doe ik dit, hè. Nee, ik heb je die uit de lijst gehaald.
1: Zeg,
0: elke maandag krijgen de vrouwen een wederkerende vraag in de cliché-clash. Vandaag ga ik daar nog eens over nadenken of we dat gaan doen of niet.
1: Maar, oh, ja, die flauw doen.
0: Ja, als het zo verder gaat, ga ik volgend seizoen die vraag toch moeten schrappen. En dat bedoel ik volgend voetbalseizoen, voor de duidelijkheid.
2: Music Match.
0: Femke, 35 uit Keerberg aan de lijn. Dag Femke.
3: Hey, dag Vincent.
0: Femke, hoe was jouw maandag?
3: Rustig, ik was thuis.
0: Alright, dagje vakantie, hoe moeten we dat inbeelden?
3: Met dat jij de Music Match hebt met baby, ik ben thuis met een baby.
0: Oh, je bent...
3: Ik ben pas bevallen.
0: Ah, proficiat, hoe is het gegaan?
3: Dank u, vlot, vlot, alles ging vlot.
0: Alles ging vlot. En is het je eerste baby of je twaalfde? Of is dat
3: de tweede.
0: Tweede, oké. Goed, en hoe gaat het met de baby?
3: Heel goed, heel goed.
0: En mag ik vragen of het een jongen of een meisje is en wat haar naam is en alle details, kom.
3: Het is een jongen en hij noemt Levi. En hij is ondertussen wel al 4 maanden.
0: Ah ja, oké, okay, het gaat vooruit. Levi, het leek echt alsof je in mijn hoofd was je vorige week bevallen, maar het is super logisch dat je eerst even...
3: Maar zo lijkt het voor mij ook nog.
0: Ah ja, oké, okay. Het is goed. Alright, ik ben benieuwd met welke baby jij gaat matchen. Het zijn allemaal liedjes met het woord baby in de titel, maar het gaat muzikaal echt alle kanten op. Dus je zegt gewoon volgende of it's a match, oké? Okay?
3: Oké, dat is goed. How you gonna hurt the one I love you the most? Yeah. Oh, volgende. Volgende. It's a match.
2: Oh baby, baby. It's a match. Better with you. With you.
0: Prima keuze, Femke. Dankjewel daarvoor.
3: Dat is graag gedaan.
0: 10 op 10. Hier is Britney Spears en Baby One.

0: een zwaar geval van vandalisme in een kleuterschool in Tollenbeek. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, vandalen hebben daar afgelopen weekend alles kort en klein geslagen. Ze vernielden onder meer smart school, borden en toiletten. En ook de muren werden beklad met verf. Toen de leerkrachten vanmorgen aankwamen op school, werd het vandalisme ontdekt. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Het gaat om twee jongens van 19 en 23 jaar oud en zij zullen nu verhoord worden. En bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen dan toch doorgaan, ondanks de nationale betoging. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui bij 14 graden.
0: Het is precies terug herfst, hè. Ongelooflijk.
1: Dat is echt zot.
0: Het is echt oktober. Het is oktober met lang licht, daar zitten we eigenlijk in. 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 50 minuten bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 24 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Richting Antwerpen A12 24 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E34 20 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 22 minuten van Ham tot Geel-Oost. En op de E17 12 minuten van Kruijbeek tot Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring verlies je ook nog 13 minuten van Dilbeek tot Jette. En sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: in de Q-top 40 is dat. Zometeen krijg je ook nog Wiz DMC en Cameron Whitcomb met de Q-top schijf van vorige week. Het is nu gewoon echt een blijver zien, de playlist van Q-music. Eerst is het tijd om te quizzen met een wederkerende vraag voor de dames die misschien vandaag wel geschrapt wordt. Want dat is het niet.
1: Cliché Clash.
0: Toen we die vraag bedachten, ging het beter met een Antwerp.
2: Ja.
0: Noem een ploeg uit de Jupiler Pro League die afgelopen weekend een wedstrijd verloor. Volgens mij was dat zelfs in het jaar dat we kampioen werden.
2: Dat zou heel goed kunnen.
0: Ver vervlogen tijden. Maar goed, dat is niet erg. Ik ga gewoon de vraag anders formuleren.
2: Nee.
0: Noem een ploeg uit de Jupiler Pro League die afgelopen weekend een wedstrijd verloor in play-off 1.
3: Voilà.
0: Is het opgelost toch?
2: Ja, ik ken niks van voetbal.
0: Dat zijn sowieso de bekendere ploegen.
2: Ah ja.
0: Maar je kunt gewoon niet meer antwoorden bij Antwerp. Wat wel positief is.
2: Dat is wel flauw, toch?
0: Ja, oké, maar dus er volgt nadien wel nog 2 uur show waarin ik mezelf sterk moet houden. Dus
2: ja, moet jij niet gewoon professioneel zijn?
0: Ah, maar ja, en daarom op een professionele manier zoek ik een oplossing voor het probleem. Door de vraag te herformuleren. Ik vind dat super professioneel. In plaats dan de vraag niet te herformuleren en nadien 2 uur in een depressie uit te zetten. Ja, wat is dan het professioneelste, Paulien?
2: Ik ga erover nadenken.
0: Ah wel, doet dat.
2: Maar kan je dan misschien wel een juist antwoord verklappen?
0: Dat kan.
2: Want alleen vrouwen zijn dan wel voorbereid op die ene vraag.
0: Ja. Sint-Truiden kan en KV Mechelen kan.
2: Voilà. Oké. Okay.
0: Goed, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan. Nu nog binnenkoppen, letterlijk en figuurlijk. En ik kan u verzekeren dat ik het gisteren gezien heb. Dat is niet zo gemakkelijk.
4: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ik heb goed nieuws voor iedereen die vaak met de trein reist. Meer zelfs, ik ben ervan overtuigd dat als je straks hoort wat dat goede nieuws is, dat je zelfs vaak met de trein gaat willen reizen.
1: Cliché Clash.
0: Aan de lijn, Birgit, 30 jaar uit Hornu. Dag Birgit.
2: Dag Vincent, dag Paulien.
0: Waar ligt Hornu?
2: Naar Memmels.
0: Waar?
2: Mons, Bergen.
0: Mons, Bergen. Jij woont in Wallonië, Birgit. Hoe ben je daar beland?
2: Wij zijn al daar verrast. Wij hadden daar zin in.
0: Ja, en is dat dan voor de natuur of is dat dan voor beter Frans te leren? Waarom had je daar zin in?
2: Wij hadden eerst een huis gekocht nabij Durbuy. En dat was inderdaad voor meer natuur. En dan hadden we het daar een beetje gezien. En ik was toen net afgestudeerd als boekhouder. En ik werkte nabij Charleroi. Maar ik ben niet super fan van Charleroi. Ja. Dus dan hebben wij maar nabij Bergen gekocht, want dat was...
0: Dat is wat gezelliger of zo?
2: Ja.
0: Oei, nee, dat is wat minder ongezellig. Moet ik het zo zeggen?
2: Ja, inderdaad.
0: Woon je er graag, Birgit?
2: Dat wel, ik woon er heel graag.
0: Ja, want hoor nu, dat klinkt echt als een boerengat met 12 inwoners, als ik het zo hoor.
2: Nee, echt niet. Dat is een klein dorpje, maar wij hebben een hele grote steenweg met heel veel winkels en zo. Sava eigenlijk.
0: Sava eigenlijk, ja. Ik ben hier nu aan het Google Maps er ondertussen. Het ging inderdaad eigenlijk echt tegen Bergen, dus je zit toch wel snel in een soort van centrum. Ja. Waar iets te doen valt. En er is een McDonald's in Hornu.
2: Ja.
0: Nee, en een Burger King. Oh, allemaal naar Hornu. Zeg, daar kan lekker gedineerd worden. Fantastisch. Allee, zeg, een luisteraar uit Hornu. Dat is nieuw.
2: Ja.
0: Dat is nieuw.
2: Voilà.
0: Dat is nog verder dan Paradise. Dat is wel ver, hè. Van alles in... als je zo naar het Q Beach House of zo wilt komen, of je in Antwerpen wilt zijn, ben je wel even onderweg, toch?
2: Mijn familie komt van Antwerpen en...
0: Dat hoor ik.
2: Ja, sorry.
0: Dat is niet erg.
2: Ik zit er nog altijd in. En wij doen regelmatig de op en af. En dan mijn papa die woont nabij Zeebrugge.
0: Ja.
2: En eigenlijk ook geregeld. En ik heb er totaal geen probleem mee.
0: Heerlijk.
3: Amai.
0: Allee, Birgit, tof. Als er ooit iets in Wallonië gebeurt en we zoeken een correspondent, dan bel ik naar jou, goed?
2: Ah ja, zeker.
0: Ja. We hebben Otis ook aan de lijn. 32 uit Diksmeij. Dag Otis.
4: Dag Vincent, Paulien en Birgit.
0: Ja, en voilà. Oh,
3: amai.
0: Ik denk dat de allereerste keer is dat de tweede kandidaat dan ook de eerste kandidaat groet. Proficiat, Otis.
3: Zo attent.
4: Dank u.
0: Ja. Zeer attent, maar heb je daar buiten nog een vrouwelijk kansje, Otis?
4: Ik kijk graag naar de Real Housewives of Antwerp.
0: Oh, en wie is je favoriet?
4: Ik ben wel favoriet van Amy.
0: Ja. Amy, en waarom?
4: Ja, een goede houterige wijn, dat zou er ook wel in gaan bij mij. Dus,
0: Ah ja, het gaat over de wijn. Heerlijk. We gaan eraan beginnen. Ik heb het gevoel dat we hier twee prima luisteraars aan de lijn hebben. Schatjes van patatjes. Birgit, we beginnen met jouw drie typische mannenvragen, oké?
2: Ja.
0: Noem een ploeg uit de Jupiler Pro League die afgelopen weekend een wedstrijd verloor in play-off 1.
2: Sint-Truiden.
0: Correct. Andere juiste antwoorden waren KV Mechelen en niks anders. Vraag 2, Birgit. Welk Belgisch bier heeft een ridder op het etiket?
2: Ik heb geen flauw idee. Ik ga gewoon iets zeggen. Palm. Nee, dat is een paard. Ja.
0: Dat klopt inderdaad. Een palm, een paard is. Zocht een cornet.
2: Ah, dat had ik nooit geweten.
0: En vraag 3, Birgit. De IT-sector is volgens de clichés dan toch vooral een mannenwereld. Dus daarom een vraag daarover. Waarvoor staat de afkorting IT?
2: Intelligent technology of zo?
0: Bijna. Het is information of informatie technology.
2: Ah.
0: Jutoch. 2 op 3, dat is prima gespeeld, Birgit. Dat is goed genoeg.
2: 1 op 3.
3: Ja.
0: Ah ja, 1 op 3. Dankjewel, Birgit.
2: Sorry.
3: Dat was heel eerlijk.
0: Ja, dat was eerlijk. Dat is
3: ik ging het niet gezegd hebben.
0: Nee, maar dat had ik ook niet verwacht, Paulien. Goed, Birgit, 1 op 3. Dat is prima gespeeld, maar Otis kan een zaakje doen. Ben je daar klaar voor, Otis?
4: Ik zal mijn best doen.
0: Bij vraag 1 zijn we op zoek naar de originele versie van een fake product. Het fake product is gekend als de La Fufu, maar hoe heet het origineel?
4: De La Bubu.
0: La Bubu, inderdaad, de hype van afgelopen zomer. En we gaan komende zomer ontdekken of het nog steeds een hype is. Vraag 2, Otis. Als vrouwen praten over een barrel, een flared of een bootcut, over welk kledingstuk gaat het dan?
4: Een barrel,
0: een flared of een bootcut? Dat is een model van een bepaald kledingstuk, maar welk kledingstuk?
4: Ik zou denken aan een jeansbroek.
0: Het is volledig correct. Ja, ja, Otis, dat was goed gedacht van jou. Ik hoor enige verbazing, maar het positieve is dat de cliché-clash er bij deze op zit, want jij wint. Je hebt het nu al beter gedaan dan Birgit. Punt voor de heren, proficiat Otis.
4: Ja! Woe!
0: Dat is fantastisch. Je mag nu de gehele mannelijkheid van de wereld toespreken in een speech. Doe maar.
4: Ja, doe zo verder. Kijk, het kan, het kan.
0: Het kan. Een beetje een hart onder de riem en wat moed voor de komende edities. Otis en Birgit, merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.
4: Ja, merci.
1: De mannen komen terug in het spel. Ja, wil je ook deel uitmaken van onze comeback? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
3: Wat? Jullie winnen 1 punt.
0: Wat?
3: Dan gebruik je zo'n vormgeving.
0: Echt zo van, comeback.
3: Ja, wil je ook deel uitmaken van de comeback?
0: Ik heb daarover nagedacht.
3: Ja.
0: Dus het verschil vorige week was op een bepaald moment 4, bijna 5 punten.
3: Ja, dat is waar.
0: En nu zijn het er 2, dan vind je dat je een comeback mag noemen.
3: Dat is waar.
0: Misschien ben jij gewoon een slechte verliezer, Pauline.
3: 100%, ja. Ik wil

0: Oh, dat voelt alweer lang geleden, zeg, afgelopen vrijdag. Er zit amper een weekendje tussen.
1: Amai, dat is wel.
0: Maar geen nood, de volgende vrijdag is komende woensdag al, want nadien is het verlengd weekend. Ondertussen zindert de clichéclash nog een beetje na. Er is een bericht van Patricia die zegt: Paulien, jij bent veel te braaf. Bij mij zou Vincent er niet zo goedkoop van afkomen. Oei. Maar wat?
1: Maar...
0: Oké, ik heb een vraag verstrengd. Zat ze juist? Voilà.
1: Ja, omdat je ook de antwoorden gegeven had. Dus
0: oh ja.
1: Anders was ik wel strenger geweest. Maar als je de antwoorden geeft, vind ik het helemaal oké.
0: Echt waar. Ze staan heel seizoen voor. Dus ze verliezen een keer in de quiz. En de vrouwelijke klachten komen weer binnen in de app van Q.
1: Maar ik neem het wel mee naar de komende cliché-clash.
0: Ja, ik denk dat we in de cliché-clash een vraag over slecht verliezen moeten stellen aan de mannelijke kandidaat als typisch vrouwending. Want dat is wel echt... Allee, die quiz doen we al jaren.
1: Niet overdrijven, hè.
0: Wacht.
1: De mannen kunnen er ook wel wat van.
0: Ja, maar als je nu op één van... Wij doen die quiz al jaren en we hebben allebei zicht op de inbox van Q-Music. Wie zaagt het hardst dat ze verliezen? Paulien, zeg het maar eerlijk.
1: Het zou kunnen dat de vrouwen gewoon iets oplettender zijn, denk ik. Daar. En zo'n dingen sturen.
0: Rond de pot draaien, nog zo'n typisch cliché. Vincent Live. Goed nieuws voor de vrienden van de NMBS vandaag, van de trein. Want er is een onderzoek waaruit blijkt dat de treinreizigers steeds meer en meer tevreden worden van de NMBS.
1: Maar goed, hè?
0: Ja, ongelooflijk. Want meestal, als de NMBS in het nieuws komt, gaat het over er is te weinig geld, er zijn te weinig treinen.
1: En te veel vertragingen.
0: De treinen die er zijn, die zijn te laat. Dan gaat het meestal of ze liggen stil, of er is weer miserie, of er is iets kapot, of er moet een tunnel vernieuwd worden. En nu is het plots een keer de grote goed nieuwsshow. De goede resultaten zijn voor een groot deel te danken aan de doorslaggevende factor, de medewerkers. De mensen die voor de NMBS werken, maken het verschil. Dus als een trein te laat is, maar er zit toffe peer op, is er niks aan de hand. Dat is eigenlijk de conclusie van dit onderzoek. En dus zijn de goede resultaten voor een stuk te danken aan treinbegeleider Christophe. Die kan je misschien kennen van het VTM2-programma De Trein. Hij was hier over laatst op bezoek in de studio van Q-Music. Zijn grote droom is radiopresentator worden. Dus werd Vincent Live even Christophe Live. En kreeg hij... bezoek, zonder dat hij dat op voorhand wist, van Laura Tesoro.
2: Ik zal hem hieruit overnemen.
0: Ja, het is Christophe Live.
2: Ja, voor de mensen in de wagen, weet je wie hier komt binnengestapt, zeg. Ongelooflijk. Een groot applaus voor Laura Tesoro.
3: Amai, jij hebt een goede radiostem.
2: Oh, dankjewel. Hoe is het?
3: Goed. En bij jou?
2: Ja, keigoed. Oh.
0: Dat was echt fantastisch. Ik heb nog nooit zo vaak de zin gehoord. Geef die man een programma. Er heeft nog nooit iemand over mij gezegd, maar over Christophe, de treinbegeleider. Heel Vlaanderen. Prima. Toffe kerel. Hij deed dat interview ook echt fantastisch. Nu, zometeen gaan we eens even checken. Hoe komt het nu dat de mensen zo tevreden zijn over hem en zijn collega's? En gaat hij proberen om jou... De pendelende Q-luisteraar die momenteel staat te zuchten en te puffen op de Brusselse ring, om voortaan misschien eens de trein te nemen. Je weet het nooit.

0: kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale.
5: Dan gaat het bijvoorbeeld ook van leraars hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te noemen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de week van de diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
4: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station Leuven gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt, de andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. En het onderzoek loopt. In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Dat gebeurde afgelopen weekend, maar het raakte nu pas bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Je hoort het parket.
6: Er is daar een hele ravage aangericht. Ze hebben daar verfbussen leeggespoten. Er zijn daar toiletten vernield. Allerhande informatica materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Heel de school is werkelijk kort en klein geslagen. Dus ja, er was ook absoluut geen mogelijkheid om vandaag de kleutertjes daar te laten schoollopen.
4: Voor de kleuters is wel opvang voorzien. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En tennis, Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor daar in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva, dat is de nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, met minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog en we halen 12 graden.
3: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen moet je 35 minuten bijtellen van Beringen tot Geel-Oost. Op de A12 29 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E34 22 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. En dan zijn we bij de Brusselse ring beland. De Brusselse binnenring verlies je 30 minuten van Wezenbeekoppen tot Groenendaal en 18 minuten van Groenendaal tot La Ulp. Antwerpse ring richting Nederland verlies je meer dan 3 kwartieren van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent moet je 23 minuten bijtellen van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Sta je op een andere plek aan te scheppen, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten. Gregory uit Oostende stuurt: Christophe is de perfecte combinatie van vriendelijkheid, strengheid en rechtvaardigheid. Een beetje zoals Vincent tijdens de clichéclash. En gelijk heeft hij, Gregory. Zometeen Christophe van de trein aan de lijn over de stijgende populariteit van de NMBS. Daar is een reden voor. Hij gaat die ons vertellen.
7: Music. Vincent Live.
3: Nu eerst Swedish House Mafia, de muziekmafia uit Zweden eigenlijk. Dit is Wait So Long bij Vincent Live. Een heel erg goede middag.

0: And wait so long. Ik heb gisteren heerlijk Indisch gegeten. En ik zit daarom een beetje in de Indische vibes. Ik ga zo meteen nog eens Sapphire van de Sheeran draaien. Want ik was tijdens dat ik dat aan het eten was, ik altijd jamma jamma jamma, zoals in dat liedje aan het roepen. Dus ik dacht, ik ga het draaien op de radio.
1: En wat ga je vanavond eten?
0: Kutbelar van Zwin. Maar ik heb net Swedish House Mafia gedraaid.
1: Morgen, Abba.
0: Ja, maar ik heb net Swedish House Mafia gedraaid. Maar we zijn naar de IKEA geweest en hebben
1: Kutbelar
0: mee. Heerlijk, hè.
1: Ja.
0: En als het pizza is, zou je het ook wel merken, dan is er extra dagje aan David op de radio. Kan allemaal eigenlijk. Ik voel hier een music match in zitten.
1: Ja,
0: we gaan daar eens werk van maken. Goed, uit een onderzoek van de NWS blijkt dat de treinreizigers, voor het tweede jaar op rij trouwens, tevredener zijn dan het jaar ervoor over de NMBS. Dus de populariteit gaat bij de gebruikers in stijgende lijn. Dat heeft niet te maken met treinen die al dan niet stipter zouden rijden. Het heeft te maken met de medewerkers op de trein. En wij hebben ondertussen Vlaanderens meest bekende treinmedewerker gewoon even opgebeld. Dat is Christophe van het VTM2-programma De Trein. Dag Christophe, goedemiddag.
2: Dag Vincent, dag Paulien, goedemiddag. Hallo. Oh.
0: Hoe gaat het ermee?
2: Ah, maar supergoed, en met jullie?
0: Met mij gaat alles prima. Ben je aan het werk nu of zit je gewoon lekker thuis?
2: Nee, ik ben aan het werk. Zodanig de trein aan het Puurs doen, dus ja, helemaal klaar.
0: Oké, dat is goed. Voor de mensen in Puurs, Christophe komt eraan.
2: Ik kom eraan, ja.
0: Die cijfers, de populariteit van de NMBS stijgt bij de gebruikers. Verschiet je daarvan of had je dat al gevoeld in je onderbuik?
2: Het is vooral leuk als personeel om te horen dat de mensen ons accepteren en vooral waarderen.
0: Ja.
2: Dus ik vind het heel fijn dat dat uit het onderzoek toch naar voren komt, dat mensen op de trein, op de perrons toch nog altijd heel belangrijk zijn. Dus ja, ik vind dat wel tof.
0: Dat snap ik, want je hoort vaak van die horrorverhalen over agressie tegen treinbegeleiders en zo. Kijk, mij inbeeld dat dit wel even een hart onder de riem is.
2: Ja, inderdaad, dat doet ons goed. Dus ja. We zijn daar heel tevreden mee, klopt.
0: Ja, ja wij ook. Zeker ja, de treinbegeleiders met een glimlach, dat is fantastisch. Maar dat maakt veel verschil, zeker als er iets aan mijn tand is, zoals een vertraging, daar heb je geen grip op. Maar dan is iemand met een glimlach toch fijn.
2: Dat is waar.
0: Maar Christophe, we gaan een kat en kat noemen. Het merendeel van de luisteraars staat op de Brusselse ring. Of de Antwerpse ring. Of de E313. Ja. Of ergens anders in de file. Plekken genoeg. En dus dacht ik, misschien moeten we van dit heugelijke nieuws gebruik maken om jou 5 redenen te laten geven waarom de mensen morgen eens de auto moeten laten staan en de trein moeten nemen. Zie je dat zitten?
2: 5. Oké, we gaan daar gewoon over gaan. We gaan dat gewoon proberen. Ja.
3: Nummer 1.
0: Take it away.
2: Reden 1. Als het dan toch zo goed gaat met de medewerkers, voor ons, kom eens een keer zelf kijken hoe dat wij dat doen. Altijd welkom. Dus voilà.
0: Ja.
2: Laat dat reden 1 zijn voor ons.
0: Mogen mensen een praatje slaan als ze daar zin in hebben met jou? Of ben jij druk?
2: Nee, kom gerust maar een praatje slaan. Altijd gezellig.
0: Is dat gratis therapie?
2: Voor sommige reizigers wel, ja.
0: Oké, is goed.
3: Nummer 2.
2: Oké, je bent nooit alleen. Je hebt altijd mensen rondom jou. Je weet nooit wat voor fijne vriendschappen daaruit kunnen ontstaan.
0: Ja?
2: Of wie weet, een leuke romance. Je moet het wel zelf thuis uitleggen. Maar goed, dat is iets anders.
0: Maar zie je dat soms gebeuren, romances op je trein?
2: Dat hou ik binnen het huis, maar ja, dat gebeurt.
0: Oh. En het feit dat je dan zegt van dat hou ik binnen het huis, dat zijn dan misschien mensen die onderweg zijn naar... Naar hun echte partner, maar die dan een trein lief hebben eigenlijk.
2: Ja, maar ik ga dat niet vragen. Hè. Je doet nog altijd op de trein wat je wilt. Maar...
0: Een trein lief? Oh,
1: ik heb er nooit van gehoord.
0: Ja, maar ik geloof Christophe wel of zo.
2: Doe maar eens een poll. Ik denk dat je daarvan verschiet dat mensen een trein lief hebben.
0: Als iemand een trein lief heeft en anoniem wil getuigen, laat van je horen in mij.
3: Nummer 3.
2: Je kan ook andere dingen doen dan je stuur vastnemen. Bijvoorbeeld iets eten, iets drinken, de krant lezen. Of vooral lekker bijslapen. Kan in een auto niet, hè?
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is wel een ding, slapen de mensen in de trein 's ochtends. Dan lig je zo wat op de schouder van een onbekende te kwijlen. Heerlijk.
2: Het is vooral leuk als treinbegeleider dat je die mensen mag wakker maken. Dan zie je die kwijl er ook echt uitkomen.
1: Allee.
0: Heerlijk. En je mag op je gsm, wat in de auto natuurlijk strikt verboden is en levensgevaarlijk.
2: Ja. Zeker en vast, ja.
3: Nummer 4.
2: Vlaanderen en België is zo mooi. Je kan genieten van de mooie landschappen. En als het goed weer is, kan je luchtballonnen tellen. Want in de trein zie je heel vaak luchtballonnen.
0: Ja.
2: Dus gewoon lekker genieten en op vakantie gaan in je eigen land.
0: Ja, en binnenkort zelfs de Q-luchtballon. Laat weten als je een spot hebt, Christophe.
2: Dan stuur ik een berichtje, beloofd. Ja.
3: Nummer 5.
2: Er zijn veel minder ongevallen met de trein. Je hoort dat niet in het verkeer dat jij leest van een ongeval met de trein daar.
0: Ja.
2: Dus het is veiliger, duurzamer, milieuvriendelijker. Wat wil een mens nu toch meer, Vincent?
0: Het is eigenlijk gewoon beter voor alles en iedereen, als ik het zo hoor.
2: Kom het gewoon een keer proberen. Ja. Kom langs. Altijd welkom. Ja, voilà. Voilà.
0: Als je op dit moment staat te puffen ergens op een ring rond een stad en je hebt dit gehoord, just do it voor een keer. Christophe, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens. Hè.
2: Ja, het is graag gedaan. Dag.
0: Yo, bye. Veel succes op de lijn naar Puurs. Of van Puurs. Eén van de twee.
2: Naar Puurs.
0: Naar Puurs. Dus ik ga de groeten.
2: Doe het. Bye bye.
0: Tijd voor Pink bij Vincent Live. Just like a pill.

0: hele hoop berichten binnen op basis van het gesprek met Christophe van de trein daarnet. Gregory uit Oostende, die is vooral in de war over de relaties die ontstaan op de trein en treinliefjes. Dus eigenlijk minnaars of minnaressen voor op het treinparcours.
1: Ja.
0: Gregory stuurt na de Miles High Club van mensen die het met elkaar doen op het toilet van het vliegtuig, is er nu ook de Rails Low Club, blijkbaar. Daarom dat die wc's altijd gesloten zijn. Katja uit Zonhoven laat weten dat haar ouders elkaar ontmoet hebben op de trein, 60 jaar geleden.
1: Wauw.
0: Zij is een treinkind. En Thibaut uit Veurne corrigeert ook wel redelijk terecht dat mijn suggestie om morgen eens de trein te nemen misschien niet de ideale dag is, want het is staking. Dus doe overmorgen.
1: Ja.
0: Doe overmorgen. Of later deze week. Of volgende week als die feestdagen erbij zijn.
1: Ja.
0: Sienna Spyro zit in Repeat of Niet, maar je moet je geen slowpartner zoeken of treinlief voor zometeen. Het is een andere vibe voor Sienna Spyro een keer. Als het jouw vibe is, mag je het laten weten. Als het niet jouw vibe is, moet je het laten weten zometeen. Maar we bereiden ons ook voor. Over exact één maand, op 11 juli, 's avonds rond een uur of 9, Mexico-stad. Daar gaat de hele wereld zijn ogen oprichten. Want de voetbalploegen van Mexico en Zuid-Afrika trappen dan het WK-voetbal af. Over exact een maand is het al zover. Ik heb even opgezocht, de openingswedstrijd van het vorige WK lokte 1 biljoen kijkers.
1: Amai.
0: Voilà. Dus de hele wereld gaat ermee bezig zijn. Je moet daar klaar voor zijn, voor zo'n WK-voetbal. Je moet je optimaal voorbereiden. En dat kan zo meteen met een shirt van de Rode Duivels. We spelen een spel dat ik normaal heel fijn vind, maar vorige week viel het zo lelijk tegen dat ik mijn hart een beetje vasthoud. En zo meteen nog eens terugluisteren naar de editie des doods van WK Unboxing. Eerst Kygo en Kalinta Griffin, dit is 7.

De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve tickets voor het Q-Liftoff.

0: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

Ik heb een fragmentje uitgeknipt van vorige week. Tijdens WK unboxing gebeurde er iets heel vies. En als ik het nu zo terughoor, een week na de feiten, het klinkt alsof ik overdrijf. Dat stonk echt enorm. Dat wil ik er wel even bij vertellen voor we zo meteen naar beluisteren. Repeat of niet. Ik krijg er nog kippenvel van. Maar eerst loopt momenteel The Devil Wears Prada in de bioscopen. Ging er ook niet vlot uit, maar goed. The Devil Wears Prada 2. En die soundtrack, het is een crazy sterrenensemble van allemaal powervrouwen. Lady Gaga heeft daar een liedje voor gemaakt. Miley Cyrus, Dua Lipa en ook Sienna Spyro. Zij zit met haar bijdrage voor de soundtrack in Repeat of niet. Een nieuwe sound voor haar, want na twee hartverscheurende piano ballads zit er nu plots een beetje zwart. De Viever in. Zo'n afternoon vibe. Repeat of niet? Voor Material Lover, laat maar weten via de app van Q.

0: Shanna Spyro, Material Lover. Martin stuurt alvast via de Q-app. Wij sturen samen met alle collega's niet. Wij blijven ook niet sturen. Ze zijn daar geen fan van, Shanna, dat is wel. In de inbox is wat gematigd. Of niet. Angelo stuurt bijvoorbeeld Repeat, een topzangeres. Tatjana is dan weer geen fan, maar Gregory zegt, ja, dit is een heerlijk nummer. Julia het Meijsen stuurt Repeat en Guy houdt van de retro-vibes. Dus voor hem is het ook een niet. Shani zegt Repeat, ik vind het leuker dan de vorige songs. En Remy stuurt dat hij graag de Summer of 68 wilt horen. Maar volgens mij is het de Summer of 69. Ik heb gezocht op de Summer of 68, maar het lukt niet. Dus het zal subiet Miles Smith en Niall Horan zijn. Exact één week geleden klonk Vincent live liedjes dramatisch, namelijk zo.
1: Je zit daar echt een visie.
2: Ja, dat zit een visie. Yes! De rechte.
1: Amai, ja.
2: Geen fileken, hè. Je moet echt naar rekken uit de zee.
1: Amai.
0: Ja. Het concept van WK in boxing is redelijk simpel. Er komt een box in de studio, daar zitten 5 tips in die leiden naar een deelnemend land van het WK voetbal. Jij moet raden welk land dat is en dan win je een mooie prijs, namelijk een shirt van de duivels. Vorige week zochten we Engeland en kreeg ik een vettige zak chips met daarin een vis. En zoals ik dus al zei, een rakker uit de zee. Niet gewoon een filetje. Nee. Dat moet dus aan leiden naar fish and chips. Een van de gerechten die je aan Engeland kan linken. Je hoort het, het is nogal een extreem item. Ik ben heel benieuwd wat de box vandaag in petto heeft. Ik heb alvast opgezocht dat Haribo uit Duitsland komt. Ik verwacht compensatie. Vorige week. Paulien, in het nieuws gaat het over homoseksuele leerkrachten die voelen zich onveilig op het werk. Hoe komt dat?
3: Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. Ze zijn ook vaak slachtoffer van roddels of leugens. En 1 op de 8 werd ook al seksueel lastiggevallen. Dat gaat dan om ongepaste aanrakingen door collega's of andere leerlingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. En er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station Leuven gisteravond. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt, de andere persoon werd geslagen en geschopt. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De jongen wordt verdacht van poging tot moord.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
4: Dag Vincent.
0: Ja, nu zit je ermee, hè. Mooi weer aankondigen is tof, maar dit is niet, Frank.
4: Nee, maar het is wel goed voorspeld.
0: Ja, ja, ja, proficiat.
4: Voor mij dan weer het belangrijkste.
0: Oh, Frank,
4: dat is mijn job ook, hè, Vincent.
0: Ja, ik snap het.
4: Mijn job is niet van altijd goed weer te komen.
0: Snap het, maar het is wel echt ellendig. Het is precies oktober.
4: Ja, het is natuurlijk ook is misschien toeval, alhoewel niet helemaal toevallig. Het is de eerste ijsheilige.
0: En wat betekent
4: dus,
0: dat?
4: De ijsheilige. Ja, de ijsheilige. Dus dat is dus 11 tot 14 mei. En dan wordt eigenlijk gezegd, tot dan kan het vriezen of is er toch vorst aan de grond mogelijk. Ja. Het betekent dan ook dat je een koude periode hebt. En dat gebeurt toch wel niet jaarlijks, maar toch veel.
0: Ja.
4: Is dat toch wel het geval.
0: Nu, voor de duidelijkheid, het gaat niet vriezen. Hè? S'nachts ook niet, toch?
4: Het gaat niet vriezen, nee. Alleen Hoogvenen vannacht wel. Dus daar is eventueel zelfs wat smeltende sneeuw mogelijk. Elders, ja, toch wel.
0: En
4: elders,
0: het moet zo random zijn als je in de Hoogvenen woont en het is plots midden mei en het sneeuwt als je naar buiten kijkt. Dat moet zo raar zijn.
4: Inderdaad, ja.
0: Oh, ja, ja. Maar sorry, ik heb je onderbroken, Frank.
4: Maar ook in Vlaanderen toch maar 3-4 graden. Op een enkele plek misschien zelfs gaat dat naar geen 2 graden. Dus wat vorst aan de grond. Denk ik bijvoorbeeld aan de Kempen, dat is best mogelijk. Het zal heel kortzondig zijn, hè, want het is pas aan het eind van de nacht natuurlijk. Maar dat duidt op het feit dat het koud is op dit moment natuurlijk. Hè. En we hebben ook al regenzonewerken gekregen deze ochtend. Dan is er nog eentje in de namiddag gepasseerd. Dat is nu aan het wegtrekken richting het zuidoosten. En dan is het eigenlijk droog met opklaringen. Maar er zijn ook nog wat buitjes mogelijk die vanaf het noordwesten gaan binnenkomen. En vooral dus in de Hoogvenen kan dat dan een winterspuitje zijn. Anders gaat dat gewoon om doodgewone regenbui.
0: Ja.
4: Daar gaan we morgen mee starten.
0: Hè. Fris.
4: Dus, fris sowieso. Quasi overal droog, behalve dat ene buitje dan. En in de loop van de dag gaan we wel zien dat de wolking wat begint toe te nemen. En dan is er altijd wel kans op wat gedruppel of een enkele bui. Maar dat stelt allemaal weinig voor. Hè. Dus er gaan lange droge momenten zijn, dat sowieso. Maar het wordt wat grijzer in de loop van de dag. En het wordt ook iets warmer in vergelijking met vandaag. We boeken 2 graden winst. Komt uit 14 graden dan.
0: Ah, zeg, hela, 14 graden. Dat is niet om over naar huis te schrijven. Boeken we wat later nog wat meer winst? Of hoe zit het eigenlijk voor de rest van de week, Frank?
4: Ja, het gaat eerst zelfs weer naar beneden. Dus dat is ook niet goed. We zitten een beetje met status quo op woensdag. Hè, ook 14 graden. We gaan eerst droog starten. In de loop van de dag wordt het dan onstabiel. Dan krijg je toch wat buien. Eventueel zelfs met een donderslag. Dat is mogelijk ook op Hemelvaartsdag zelf. Het ziet er niet goed uit. Dus buien, regen, toch wel redelijk onstabiel. En temperaturen van amper 12 graden. Dus dat is een beetje vergelijkbaar met vandaag. Dus dat is ook al niet om naar huis te schrijven. En vrijdag idem dito. Ook dan zeer wisselvallig bij 13 graden. Je zegt ja.
0: Ja, kan je iets positiefs zeggen over het weekend of zo, Frank?
4: Ja, ik kan iets positiefs zeggen over het weekend. Jawel, het weekend wordt het wat beter. Dus de ijsheiligen zijn al voorbij, dus het wordt dan weer wat zachter. Zondag zitten we op 18 graden. We gaan zo goed als droog weekend hebben. Met eerst zon loopt van de dag redelijk veel stapel. Ook eentje kan nog wel uitgroeien tot een bui, voornamelijk op zaterdag is dat het geval. Zondag zal zelfs heel dag droog zijn. Dus in de loop van het lange weekend wordt het stilaan wel wat beter en zachter.
0: Oké. We kijken er reikhalzend naar uit. Ik ga nog iets bedenken dat we morgen kunnen doen om dit gesprek wat op te vrolijken, Frank. Want dit kan niet. Dit is niet.
4: Nee, kan dat niet. Ja, ik snap het wel.
0: Misschien moet je zo een heliumballon inademen of zo terwijl je het voorleest. Want anders, het kan echt niet. Het kan echt niet zo. Ik bedenk wel iets, Frank.
4: Oké,
0: dat is goed. Tot morgen, man.
4: Dat is goed, sorry.
0: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring moet je 50 minuten bijtellen van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. En 24 minuten van Groenendaal tot La Ulp. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 17 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. A12 richting Antwerpen, een half uur van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E34, 19 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.

0: Drive Safe bij Vincent Live. Hij stinkt niet.
1: Gelukkig.
0: De WK unboxing box van vandaag. Dat is al goed. We gaan hem zo meteen even al eens openmaken en kijken wat ons te wachten staat en hoe jij dat shirt van de Rode Duivels kan winnen. Eerst checken we zoals elke dag een bestaand onderzoek op zijn of haar geloofwaardigheid.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 23% van de Belgen al eens vast zat in de lift.
2: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Wat de mensen in de studio betreft kunnen we kort zijn, Paulien.
1: Nee.
0: Vincent? Nee. Maar Britt uit Beringen wel.
3: Hey Vincent, Britt hier. Ik heb ooit eens vastgezeten in de lift op mijn kot. Ik moest in de ochtend naar een atletiektraining, want ik studeerde voor LO-leerkracht. Ik was super trots opgestaan daarvoor, want de avond daarvoor was ik nog gaan feesten. Maar toen ik de lift nam, zat ik dus daarin vast. En toen is de brandweer mij daaruit moeten komen halen.
0: Dus dan doe je het zo. En dan zit hij daar met die kater vast in de lift. Dat is verschrikkelijk.
1: Vreselijk.
0: Ik ben zelf ook ooit vastgezeten in de lift. En hoe lang heb je daar gezeten? En wie is jou komen bevrijden? Of zit hij er nog steeds? Verhalen zijn welkom via de app van Q Music. We zijn zeer benieuwd.
2: WK Unboxing. Raad het land van de tegenstand en win een truitje van de Rode Duivels.
0: Vorige week zochten wij Engeland, een topland dat deel zal nemen aan het WK voetbal. Dat land kan je dus al schrappen van het lijstje. En zo meteen unboxen we opnieuw een WK-box met daarin allemaal spullen die wijzen naar één bepaald deelnemend land van het WK. Hij is er al geleverd, de box. Hij is veel te groot as usual. Jesus Christ. Even kijken.
1: Wat?
0: Er zit inderdaad lekkers in. En dus ik zei er straks van, naar die vis van vorige week. Misschien een keer Haribo of zo. Het is nu niet van Haribo, maar er zit wel echt snoep in. En ook...
1: Yes.
0: Oh. Maar dat is illegaal, hè.
1: Wat?
0: Toch wel even de legale dienst van Q Music bellen.
1: Oei. Maar we gaan toch geen problemen krijgen of zo?
0: Wel, ik twijfel oprecht of ik het eigenlijk moet laten zien zometeen. Oh, even nadenken.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haar omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
9: Vanavond bij VTM heeft Dina een verrassende boodschap voor de kandidaten in huis gemaakt. En bij VTM 2 komt de nachtmerrie van elke ouder uit in de nieuwe reeks All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: jullie zijn allemaal fout. We hebben echt al tientallen luisteraars in de app van Q-Music gestuurd dat ze weten welk land het is dat we zoeken vandaag. Ze denken allemaal Nederland, omdat je zegt dat er iets illegaal in de box zit. Het is niet Nederland. Pech gehad. We gaan opnieuw moeten zoeken.
1: WK Unboxing.
0: Ja, er staat alweer een box in de studio. De WK Unboxing van Vincent Live. Ik ga die unboxen. Er zitten 5 objecten in en die leiden naar 1 land dat deelneemt aan het WK voetbal. Jij moet raden welk land dat is. Let's go.
2: De box is open.
0: Het eerste dat ik eruit haal. Het is een kunstwerk van Piet Mondriaan, een Nederlandse kunstenaar. je kent dat, die kunstwerken van Piet Mondriaan. Dat zijn die, die vierkanten, die vlakken in die primaire kleuren. Dus in het blauw, het zwart, het rood, het geel en wit. En zo wat grijs. En dan zo dikke zwarte lijnen tussen. Ja. Dus een kunstwerk.
3: Mooi.
0: Tip 1. Tip 2 is een tip die ik fantastisch vind. Dat is namelijk snoep. De Happy Hippo Biscuit van Kinder. Dus je kent Kinder uiteraard van de surprises, maar ze hebben ook Happy Hippo's.
3: Dat wist ik niet. Dat ziet er zo schattig uit.
0: Ja, dat is met chocolade en met oogjes. En met crème.
3: Oogjes?
0: Hier.
3: Zitten daar echt oogjes op?
0: Ik denk het.
3: Ik ga het open doen.
0: Dus de Happy Hippo. Dat is een snoep in de vorm van een nijlpaard. Ik wist niet dat het bestond. Het bestaat. Tip 3 is een audiofragment. We luisteren samen naar tip 3.

0: En het koekje heeft oogjes.
1: Oké, okay, smakelijk. dat was tip 3. Tip 4 is opnieuw een audiofragment. Even luisteren. En tip 5 is de tip die niet mag. Wees illegaal.
0: Wacht, maar we gaan toch echt niet in de problemen komen, hè?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Oeh.
1: Wat zie je, Paulien?
0: Ja, het lijkt op een dikke zak met een witte substantie in.
1: Poeder.
0: Heb je dat meegebracht uit Antwerpen?
1: Ik stel de box niet samen. Onze stagiair.
0: Die komt niet uit Antwerpen.
1: Een plastic doorschijnend zakje met wit poeder.
0: Wat voor wit poeder is het? Durf je proeven?
1: Dat is een moeilijke vraag. Dus ik weet wat het voorstelt. Ik weet ook wat het is. En het is niet hetzelfde. Dus ja, ik durf proeven, maar... Ik durf de tip niet proeven. Nee,
0: dat is goed.
1: Welk land zoeken wij? Vincent Leijden. Naar welk land, deelnemend land van het WK voetbal, leiden deze 5 tips overduidelijk? Stuur een berichtje in de app van Q-Music en dan maak je kans op het shirt van de Rode Duivels dat je over exact 1 maand kan gebruiken, want op 11 juni start het WK voetbal. De leiders zijn open tijdens Terry Swims.

0: heb je hypo's zijn al op.
1: Dat is lekker.
0: Ja. Dat was een groot probleem. Er zaten 5 happy hippo's in het doosje en we zijn met 6 medewerkers.
1: Je hebt jezelf opgeofferd.
0: Ja, maar dan bleek de collega van online allergisch te zijn aan hazelnoten. Dus heb ik toch nog kunnen proeven. Dus dat is een goede oplossing.

0: aan het WK voetbal. En als je als eerste kan raden via de Q-app over welk land het gaat, dan win je het shirt van de Rode Duivels. Emma uit Beernum aan de lijn. Dag Emma.
1: Goedenavond, dag Fred Santapodien.
0: Jij gaat ons vertellen... Sorry, happy hippo. Jij gaat ons vertellen welk land we zochten, zeg het eens.
1: Ik dacht aan Colombia.
0: Colombia, dat is volledig correct. Wanneer had je het precies door?
1: Wel, eerlijk gezegd, bij de teaser, jullie zeiden we gaan hier misschien in de problemen komen, iets illegaal.
0: Ja.
1: Dacht het al meteen aan drugs, dus Zuid-Amerika.
0: Ja.
1: En dan zag ik de eerste hint, het schilderij van Piet Mondriaan. En daar herkende ik de kleuren van de Colombiaanse vlag. En dan de Shakira, de drugs, dan is de link snel gelegd.
0: Ja, dat ga je inderdaad rap. Dus de vlag van Colombia die is geel-blauw-rood. De kleuren waarmee Piet Mondriaan werkt. Dus dat had je eigenlijk al door. Dan de Happy Hippo, het koekje van kinderen. Wat heeft dat ermee te maken? Weet je dat al?
1: Blijkbaar zijn er daar veel nijlpaarden en Pablo Escobar, waar er ook een link mee zijn als ik het snel even opzocht, maar dat had ik niet spontaan door.
0: Ja, die had nijlpaarden en die hebben zich nogal massaal voortgeplant en nu is er een nijlpaardenplaag in de Colombia.
1: Voilà.
0: Dat was recent in het nieuws. En dan dat theatraal muziekje, dit hier, wat was dat, denk je?
1: Wel, dat herkende ik niet meteen, maar het klinkt iets filmisch-achtig.
0: Wel, soms begint zo de film met zo'n generiek van zo iemand die, zoals het vrijheidsbeeld, iets in de lucht steekt.
2: Mm-hmm.
0: Dat is dan Columbia Pictures. En dat is de klank
1: ja,
0: die daar
1: allemaal okay.
0: zit. Shakira met Whenever, Wherever is uiteraard een Colombiaanse zangeres. En dat zakje suiker moest een zakje drugs voorstellen. Want uiteraard zijn drugs niet welkom in de studio van Q-Muziek.
1: Dat begrijp ik.
0: Proficiat, Emma, jij wint het shirt van de Rode Duivels. Hoe fijn is dat?
1: Super, heel fijn, dankjewel.
0: Ja, ben je iemand die graag supportert voor de Duivels tijdens het WK?
1: Ja, toch wel. Zeker voor de sfeer, ook aan de beleving. Dus dat treintje zal daar zeker bij helpen.
0: Ah wel, dat is perfect. We sturen het op. Tot ziens, Emma.
1: Super, dankjewel.
0: Colombia zit in groep K op het WK voetbal. En ze moeten dus onder andere tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo. En ook nog tegen Congo en Oezbekistan. Ja, dat zijn niet de grote voetbalnaties. Okay. Maar ik heb het al eerder gezegd, het WK is wat uitgebreid. Ja. Er zijn meer landen dan ooit die mogen meedoen. En tegenwoordig... Allee. Ik denk dat ik bij mijn caféblok ook zou mogen meedoen. Opvallend feitje bij Colombia. De grote ster daar is James Rodriguez. Speelde vroeger bij Real Madrid. Is ook doorgebroken op het WK voetbal in 2014. Die speelt nu ergens in de States in Minnesota. En die gaat zijn contract daar opzeggen. Omdat hij niet veel mag meespelen. En die gaat eigenlijk zonder club mee naar het WK. Wat bijna nooit gebeurt.
2: Amai.
0: Dat je werkloos bent, maar wel WK-voetballer. Maar James Rodriguez bij Colombia, die kan dat. Die mag dat. Fun fact. Volgende week kan je opnieuw een shirt van de Rode Duivels winnen. Eerst gaan we draaien aan het rad van Winnen Met. Naar Black Eyed Peas.

0: Christina Tiltwingen stuurt: hallo Vincent, allemaal leuk en wel, die unboxing, maar wanneer moet ik mij gaan klaarmaken voor het Q Luchtballonconcert? Ja, de Q Liftoff, die komt eraan binnenkort. Je kan daar nog een plekje op veroveren, zo meteen in Vincent Live, rond 6:15. Zien we dat zitten? Zeker en vast. Q
1: Music. Winnen met...
0: Eerst zit er ook nog €350 klaar voor jouw shoppingbudget om te winnen. De vraag is met welke letter we winnen.
1: D.
0: Van Damkap. Heb ik al verteld over mijn Damkap op de radio?
2: Nee.
0: Dus ik heb samen met Emma recent een huis gekocht. En de vorige eigenaar heeft de Damkap mee. We waren ineens aan het koken. En we dachten, we gaan de Damkap aanzetten.
2: Mag dat?
0: We hebben dat even nagevraagd. Nee, maar bon, het is ook niet de moeite om een bras te maken over een Damkap. Ik probeer negatieve energie uit mijn leven te mijten. Maar die
2: dat is heel speciaal.
0: Ik heb die Damkap meegepakt. Zeer bijzonder. Maar goed, de D dus. Van Damkap of van Duolingo, als we een app zoeken zo meteen. Wil je meespelen? Stuur een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met een D. Nu is het 6:00. Goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Een goede avond. Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale.
4: Daar gaan we bijvoorbeeld ook van leraars hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de Week van de Diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
3: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station Leuven gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt, de andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter en het onderzoek loopt. Koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over koning Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was. Maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie, Vincent Dujardin.
5: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
3: Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd.
0: Dat is ook mottig, hè. Als je hebt omgeboekt en een nieuwe vlucht hebt gekocht en, oh, ja. En dan ineens...
3: Ah, zo zijn er al enkele berichtjes
0: binnen. Ze vliegt toch. Oh, jongens toch. En dan werk je nog niet op de klachtendienst van de... Die krijgen waarschijnlijk zo'n 80.000 berichten. Mm-hmm. En iedereen probeert ook maar gewoon zijn job te doen.
3: Dat is zo.
0: Miserie, miserie, miserie.
3: En tennis, Elise Mertens, die is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Zij verloor daar in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Dat is de nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger. Minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog en 12 graden.
0: Alright, even kijken hoe het zit op de weg. 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 1 uur en 10 minuten erbij van Wezenbeek-Oppum tot Groenendaal. Op de buitenring 20 minuten van Grimbergen tot Expo en 11 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Antwerpsering richting Nederland moet je 58 minuten bijtellen. Een uur dus eigenlijk. Van Sinderen aan Linkeroever tot Borgerhout en richting Gent 29 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen A12, 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. 14 minuten van Wilrijk-Vallaar tot Antwerpen-Zuid. Op de E34 moet je 13 minuten bijtellen van Melseren tot Sint-Anna-Linkeroever. Je staat op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Vincent Live.
0: Winnen met een D, een Q-onderzoeksbureau en tickets voor de Q-liftoff. Dat gaat u nog een pittig uur Vincent Live voor de Let's Go! We beginnen met de boys van Somber, nummer 3 in de Q-top 40. Dit is Home Wrecker.

0: Slice of Life en Home Wrecker. Twee plekjes in onze Q-luchtballon voor de Q-liftoff. Eentje daarvan ga ik zometeen invullen. Het andere is voor morgen vroeg bij Maarten en Dorothee. Als je mee wil, spits dan je oren zometeen. En gooi je hoogtevrees achterover. Want dat heb je niet nodig als je op een luchtballonvaart gaat.
1: Q-music.
2: Winnen met een D.
0: Het is tijd om te winnen met een D. En we spelen met Glen 35 uit Doetzeelen. Wat blijkbaar een deelgemeente van Bruggen is. Dag Glen.
3: Goedenavond, Vincent.
0: Glen, eerst en vooral goed nieuws. Zelfs als je niet wint, krijg je zo meteen een troostprijs. Dat is de Vincent Life luchtverfrisser. Die ruikt naar frisse lucht.
3: Dat is heel mooi.
0: Maar in West-Vlaanderen is er niet zoveel tekort aan frisse lucht, zeker, hè?
3: Nee. Dicht aan het zeetje, dus altijd frisse lucht.
0: Ja, het is hoewel af en toe een boerderij doordringend, penetrant qua geur. Kan gebeuren.
3: Ja.
0: Kan gebeuren.
3: Zeg, dat moet erbij nemen.
0: Wat is jouw favoriete woord met de letter D?
3: Doetzeelen.
0: Doetzeelen zelf. Oké, we hebben een ambassador aan de lijn. Ik voel het aan alles. Vertel eens, waarom zou de doorsteek Q-luisteraar, of neem nu mezelf, hè, ooit in Doetzeelen moeten zijn?
3: In Doetzeelen moeten zijn. Nee, beter komen wonen. Hè. Dicht bij alles, dicht bij het zeetje, dicht bij Brugge.
0: Maar dicht bij alles, ik heb hier op Google Maps eens gekeken, dat is van zichzelf al twee keer niks. Dus zo dicht bij alles. Bij wat dan?
3: Bij het zeetje. Ik kan met de fiets. Op 20 minuutjes sta je aan de zee met de fiets. Op 20 minuutjes sta je in het centrum van Brugge. Dus.
0: Ja. En in Doetzeelen zelf?
3: Doetzeelen zelf, Doetzeelen kermis, heel plezant. Voetbal, heel plezant. Allerlei activiteiten, de rommelmarkt.
4: Top, hè?
0: Het goede, de activiteiten en de kermis en de rommelmarkt en het voetbal, dat is fantastisch eigenlijk. Het simpele leven, zeg, heerlijk.
3: Inderdaad, meer moet dat niet zijn, hè?
0: Ja, ik ben hier nu op Google Maps zo aan het kijken. Ik zie hier ook nog een kapper.
3: Gelukkig. Meerdere.
0: Ja, zie, het is ongelooflijk.
4: En cafeetjes?
3: Cafeetjes, twee.
0: Oh. Ah ja, we kunnen ook kiezen, we kunnen afwisselen, alternëren.
3: Ja. En dicht bij elkaar, ja, eerst maar de baan op te steken en je bent er.
0: En een escape room center zie ik hier ook.
3: Ah, en daar woon ik naast.
0: Ah, wacht, de Damse Steenweg.
3: Nummertje 26.
0: Ja. Belucci BV, ben jij dat? Belucci.
3: Nee, aan de andere kant.
0: Aan de andere kant. Naast het skatepark, of wat is dat?
3: Nee,
0: dat is een school, dat is een speelplaats.
3: Het is naar rechts. Als je op Google Maps kijkt, is het naar rechts.
0: Ja, maar daar is een school naast de escape room.
3: Nee, dat is naar links.
0: Ah ja. Ja, dan ziet hij een Belucci daar. Enfin, maakt niet uit waar je exact woont, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over winnen met een D natuurlijk, Glen. Zeg, wat zou je doen met €350 aan shoppingbudget?
3: Ik zou dat schenken aan mijn liefdalig vrouwtje, want ik heb van de jaren haar moedertje dat vergeten.
0: Ah, gisteren?
3: Yes, inderdaad.
0: Ah, en hoe was het op de zetel vannacht?
3: Hard.
0: Hopelijk gaat het over de zetel. Zeg, je krijgt zo meteen van mij 30 seconden en 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te vinden dat met de letter D begint. En als dat lukt, is het jackpot. Klaar voor Glen?
3: Oké, yes, doe maar.
0: Let's go. Een beroep.
3: Dierenarts.
0: Een ongezonde snack.
3: Doritos.
0: Iets uit de badkamer.
3: Douchegel.
0: Een biermerk.
3: Duvel.
0: Een DJ.
3: DJ Frank.
0: Een winkel.
3: Dumbo.
0: Een Disney-figuur.
3: Dumbo.
0: Een hondenras.
3: Dalmatier.
0: Een kustgemeente.
3: De Padde.
0: Een krant of tijdschrift. Dat was de tiende.
3: Nee.
0: Een dag allemaal.
3: Een dag allemaal.
0: De standaard, de morgen, de tijd.
3: Godverdomme, is op.
0: Zelfs de tijd is op. Allee jong, je was vlakbij Redemption na je gemiste moederdag.
3: Doe het toch,
0: Glen.
3: Ik heb niks aan te doen.
0: En nu ga je weer een nacht op de zetel moeten slapen.
3: Ellendig.
0: Maar gelukkig woon je in Doetzeelen en dan ben je alle miserie natuurlijk meteen vergeten, toch?
3: Yes, dat klopt.
0: Allee, merci om mee te spelen. Tot ziens. Hè.
3: Dank u wel.
0: We spelen
3: merci.
0: Morgen opnieuw voor 400 euro.
2: De pot wordt groter en groter. Pak die pot. Speel morgen mee met

0: Voortaan, als jij een slechte dag hebt, vergeet dan een Daflaganneke en pak gewoon Milkink als medicine. Het was de Q-topschijf van deze week.
1: Het Q-liftoff-concert. In de Q-luchtballon.
0: We hebben zotte kosten gedaan. We zitten nog in de eerste helft van het jaar. Ze hebben nog budget bij Q-Music en dus hebben we een luchtballon gekocht. Een groot rood ding met in het wit Q-Music op. Heel handig. Kan je vanaf binnenkort boeken samen met je familie en vrienden. Maar die ballon moet eerst nog gedoopt worden. Dat doen we ergens deze week als het weer een beetje mee zit. En anders zal het later zijn, maar zo snel mogelijk. In de Q-Lift-Off. Dat is

0: Daar stijgen de kansen. 5 minuutjes. Kleine 5 minuutjes. En dan spelen. Stuur Q-luchtballon in de app van Q-Music. De computer pikt er een iemand random uit en hij of zij maakt zometeen kans op een... ja, ticket. Nee, op een plaats tijdens de Q-liftoff.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
6: In Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
6: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
8: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of 2 abonnementen, of...
8: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, maar ik wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
10: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
11: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Code Yellow!
14: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Dus ook voor klanten.
14: Yep. Go for info naar telenet.be.
16: Hey, we're the Jonas Brothers.
17: And you're listening to Q Music.

0: Vincent Live en Love Me To Heaven. 23% van de Belgen zat al eens vast in de lift, blijkt uit een bestaand onderzoek. Birger uit Meulenbeek heeft ooit eens vastgezeten in een lift in een hotel in Benidorm. Na enkele minuten was de klusjesman gelukkig wel aanwezig om ons te bevrijden.
1: Amai.
0: Romina uit Diksmuiden heeft als kind meerdere keren vastgezeten in van die kleine liften in appartementsblokken. Ze kon er gelukkig vaak snel uit, maar de fobie blijft. Ze neemt met plezier altijd de trap. Enkel de lift als het echt niet anders kan. En Veronique uit Halle heeft ooit vastgezeten in de lift op een open deurdag op een hogeschool. Het is ook zo'n spannende dag, dat wil je niet vastzitten. Hè. Audiobericht.
2: Hey Vincent, ik heb ook ooit vastgezeten samen met 4 of 5 in een klein liftje. En die had er niets beter op gevonden om te beginnen springen in die lift, waardoor dat die lift is stilgevallen. We zijn dus beginnen bellen op die noodbel. Onze kameraad woonde boven in het appartement, dus die stond buiten. En toen dat we belden naar de alarmcentrale, kon die ons van op afstand niet helpen. Dus we zaten wij daar vast in die lift. Dus onze kameraad is naar beneden gegaan, naar het technisch kotje, en heeft eigenlijk daar de lift manueel kunnen bedienen en konden we er eigenlijk alsnog uit.
0: Manneke, is toch wel een verhaal, zo meteen veel meer van dit, maar eerst...
3: De Q-luchtballon.
0: Is het tijd om het voorlaatste plekje weg te geven voor de Q-lift of het optreden van Berre daar hoog in de lucht. Karen Tiene gaat proberen dat plekje te scoren. Dag Karen.
4: Goedenavond Vincent, hallo Pauline.
0: Goedenavond. Vertel eens, waarom wil je graag mee op de Q-lift of?
4: Goh, omdat ik nog nooit in een luchtballon gezeten heb. Ik heb nog nooit Berre live gezien, dus dat zou een fantastische ervaring zijn.
0: Waar kijk je het meest naar uit? Luchtballon of Berre?
4: Oh, de combinatie.
0: De combinatie. Dat is heel politiek correct, maar waar kijk je het meest naar uit?
4: De luchtballon.
0: Dat was diep nadenken, Karen. Maar prima, de Q-luchtballon. Alright. Je gaat zo meteen een liedje horen. Niet zomaar een liedje. Het is 99 luchtballons in een soort cover. Alleen hebben we de tekst veranderd naar een Q-hit. En jij moet raden van welke Q-hit dat is. Dus negeer de muziek en let gewoon op de tekst en probeer je te herkennen. Klaar voor?
4: Oké, super.
0: Heel veel succes.
4: Dank je.
0: Hier gaan we. Roep maar vanaf je het weet.

0: Je bent erbij, Karen. Proficiat.
1: Dankjewel.
0: Jij gaat mee van de grond. Hoe fijn is dat?
1: Fantastisch.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat is altijd fijn natuurlijk. Je zal erbij zijn voor de luchtballon en het optreden van Berre. Twee dingen waar je ontzettend naar uitkijkt. Tot ziens, hè.
1: Dank je. Ja.
2: Hoogstraten aardbeien.
0: Morgen, allerlaatste kans om erbij te zijn in de Q-luchtballon. Bij Maarten en Dorothee uiteraard nog één keer dat spel van Mooi Nederlandse luchtballons. Nu is het tijd, lieve vrienden, voor Bruno Mars en Vincent Life. Het is Risk It All.

0: echt een theatraalman eigenlijk in die Bruno Mars. Wat een nummer. Risk It All bij Vincent Live. Tijd voor het nieuws. We zijn een beetje laat. Dat is mijn fout. Ik was maar aan het doorbomen over die luchtballon. Paulien, het is een belangrijke dag voor de ziekenfondsen in ons land, want ze moeten hun beleid moesten hun beleid verdedigen in de Kamer. Wat is daar allemaal gezegd?
1: Ja, de ziekenfondsen die hebben daar vooral hun aanpak van de langdurig zieken verdedigd. Volgens hen wordt er een vals beeld geschetst door verschillende uitgelekte studies. Zo bleek eerder dat 6 op de 10 langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. De ziekenfondsen zeggen dat ze de problemen erkennen en roepen artsen op om de situatie recht te trekken. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. En voetbalclub VW Hammen opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog en 12 graden.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Nederland op de Antwerpse ring moet je 1,5 uur bijtellen van Sint- en Linkeroever tot Borgerhout. Dat is nog meer dan sowieso al veel. Richting Gent op de Antwerpse ring 35 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Brusselse buitenring 50 minuten van Diegen tot Expo. Brusselse binnenring 23 minuten van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. Op de A12 richting Antwerpen 40 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord en 23 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E34 tel je 20 minuten bij vanaf Melcelen tot Sint- en Linkeroever. Op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke tot Antwerpen-West. E313 een kwartier vanaf Rans tot Antwerpen-Oost. E19 12 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar dit moment minder dan

0: Thomas Gray bij Fix It Live and Rumors. Ik laat je het einde van de show horen en jij moet mij vertellen welk nummer dat is. Dat is heel simpel. Het is herkenbaar. Het is een nummer dat al een paar jaar oud is en terug hip is. Dat is nog een extra tip eigenlijk. Dat hoeft helemaal niet. Zo werkt het spel niet. Je moet het liedje herkennen.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Ah, dat is herkenbaar toch. Die sound. Van welk nummer is dit het einde? Ik hoor het graag via de app van
1: Q-Music. Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 43% van de Belgen al eens vast zat in de lift. Mai uit Oost-Rozenbeke die stuurt: ja, ik heb 3 jaar geleden vastgezeten in de lift en ik had geen bereik op mijn gsm. Dus we moesten wachten tot iemand anders de brandweer had gebeld. Na 1 uur zijn we uit de lift moeten klimmen, want we wou niet meer omhoog of omlaag. Met 7 personen vast 1 uur lang in de lift.
2: Vreselijk.
0: Jonas uit de Pan heeft een keer vastgezeten in de lift op vakantie in een hotel. Samen met de poetsvrouw. En zij heeft de deuren opengebroken en ze konden ze ontsnappen. Een verhaal om nooit te vergeten.
2: Amai.
0: En Adeline uit Gent heeft ooit op haar operatiedag vastgezeten in de lift van het UZ Gent. 1 uurtje. Supergoed voor de bloeddruk. Kan niet anders. Valerie.
3: Hey Vincent, mijn Valerie. Ik heb zo eens in de lift gezeten met een collega op het werk. Voor mij was dat geen probleem, want dat was al niet de eerste keer. Maar die collega die was vol een bak aan het panikeren en aan het hyperventileren. Na een half uurtje heeft een brandweer ons eruit gehaald. En ja, dan was ik heel blij dat die mens weg was. En hij heeft nooit de lift nog gepakt.
4: Hey Vincent, Ilka hier. Wij hebben sinds een korte tijd een nieuwe lift aan zee. En het is al een paar keer voorgevallen dat die lift blijft hangen, maar dan ook niet op het juiste verdiep waar we moeten zijn. Dus dat we ofwel een aantal centimeter hoger staan ofwel lager dan het verdiep. Dus we zijn er ook een paar keer uitgesprongen of overgestapt. Maar achteraf hebben wij dus ook wel van de brandweer te horen gekregen dat er natuurlijk wel niet de bedoeling is dat je uit een lift springt of stapt die dat dus niet gelijk staat met het verdiep, omdat het dan altijd kan zijn dat de lift terug vertrekt. Ik neem sindsdien dus ook niet meer de lift.
0: Nee, maar dat snap ik helemaal. Dat je daardoor begint na te denken, dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar bon. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en Kira uit Mol aan de lijn. Want zij zat ooit vast in een lift, terwijl ze op voorhand was gewaarschuwd om die lift niet te gebruiken. Schuld, eigen schuld, dikke wild. Zometeen.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
8: Hey hey, Emily van Precantec Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Precantec-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
10: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, I hate that it's true. Zometeen de laatste nootjes ontmaskeren. De inbox van Q-Music is zeer enthousiast, dus we hebben al lang iemand gevonden die we zo meteen gaan bellen. Maar eerst...
2: Het Q-Onderzoeksbureau.
1: Gaan we kijken of het klopt dat 23% van de Belgen ooit al eens vast zat in een lift. Julie het meisje was op vakantie aan zee bij de oma en was met de hond gaan wandelen. Toen ze de lift terug naar het appartement van oma wilde nemen, viel die stil. Na 1 uur en 3 kwartier is de brandweer langsgekomen om haar eruit te halen. Oma was natuurlijk super ongerust, want normaal gezien is Julie nooit zo ver van huis en zo lang van huis en zat geen gsm bij. Sindsdien neemt ze de trap 7 verdieping met plezier naar boven. En heeft ze ook altijd haar gsm mee als ze met de hond gaat wandelen.
3: Slim.
1: Is goed voor de stappenteller, je gsm meenemen. Adeline uit Haagd heeft ooit eens vastgezeten in een glazen lift. Op vakantie in een hotel in Gran Canaria. Ze was net ingecheckt en heeft dan 20 minuten vastgezeten. En het alarmbelletje was ook zo'n alarm dat over de hele inkom lawaai maakte.
3: Ah ja.
1: Dus iedereen zag door die glazen lift Adeline daar zitten. En dat alarm dan zo wieuw, wieuw, wieuw. Vreselijk. Luisteraar Femke die zat nog niet vast in een lift zelf, maar heeft wel een belangrijke side note bij ons onderzoek. Zij stuurt, ik werk bij een liftenbedrijf en ik kan u zeggen, het ligt vaak aan de mensen zelf. Ze zijn met te veel in de lift. Ze zijn te vroeg voor de fotocel gekomen. Ze gebruiken de lift om te verhuizen terwijl dat niet mag. Het is altijd iets. Maar het kan ook de lift zelf zijn, natuurlijk.
3: Ja.
1: Audiobericht.
4: Hey Vincent, Nathalie hier. Ja, ik heb ook al eens vastgezeten in de lift. En om eerlijk te zijn, ik was minder in paniek dan de conciërge toen. Die was helemaal over zijn toeren. Die vroeg mij om op de grond te gaan zitten, in en uit te ademen. Maar ik denk dat ze beter de beademing aan de conciërge gegeven hadden, want die was helemaal over zijn melk.
1: Ah, heerlijk. Vincent! Kira, 26 uit Mol. Hallo.
5: Hallo, dag Vincent.
1: Jij hebt ooit vastgezeten in de lift, vertel.
5: Ja, klopt. We gingen met de collega's op babybezoek bij een andere collega bij ons. En er was een lift, want ze woonden op het 3e verdiep. En ze zei van tevoren van, pak de trap, want de lift die is al redelijk oud, dus die kan daar niet zo goed meer aan.
1: Mm-hmm.
5: Maar een van de collega's die met ons mee was, is een reumapatiënte. En die zei, ik ga met de lift. Maar ja, natuurlijk, ik en mijn andere collega, wij hadden zoiets van, ja kom, we gaan gauw met de lift, want ons gaat dat niet overkomen.
1: Ja.
5: En ja, we waren, ik denk, 20 centimeter verder en de lift ging vast.
1: Oh, god.
5: Ja, natuurlijk. Maar gelukkig dat we nog redelijk laag zaten, want daar hadden we nog bereik.
1: Ja, dan, dan ben je ook niet bang waarschijnlijk als je maar 20 centimeter hoog zit.
5: Ah wel, ik dus niet, maar die andere twee collega's hadden een klein beetje claustrofobie. Klein beetje, maar.
1: Dat kan gebeuren.
5: Dus de eerste 10 minuten gingen heel goed, geen probleem. Maar vanaf dat we een kwartier, 20 minuten vast zaten, begonnen de twee collega's wel een beetje te panikeren. En ik vond dat natuurlijk heel grappig.
1: Ja.
5: Want ik heb niet echt claustrofobie, dus... Ja, ik vond het dan heel grappig. En, maar omdat we nog zo laag zaten, hadden we nog bereik.
1: Ja.
5: Dus wij hadden een collega gebeld die op het 3e verdiep woonde. Ja, ik had toch gezegd dat je niet met de lift mocht gaan, want dat die al redelijk oud was.
1: Dat is zo.
5: Ja, dus ja, leg het dan maar uit.
1: Ja, leg het dan maar uit. En hoe is het afgelopen, dat verhaal?
5: Wij hebben denk ik 40 minuten tot een uur vastgezeten uiteindelijk.
1: Mm-hmm.
5: En dan die collega die op het 3e verdiep woonde, ja, die heeft ons dan wel geholpen mee naar de brandweer te bellen. Uiteindelijk is de brandweer van Geel met 3 personen aangekomen. En toen we uit de lift kwamen, ja, 20 centimeter is natuurlijk niet hoog, dus half open lift, moesten we eruit klimmen. En ja, toen we buiten kwamen, stonden alle buren natuurlijk buiten om te kijken.
1: Ja, ja, ja. Er gebeurde iets. Heerlijk.
5: Met het ding van, we hadden toch gezegd dat je de lift niet mocht pakken, ja.
1: Ja.
5: En dan staat er daar keizenhand,
1: de walk of shame.
5: Op u staat te kijken, ja, de walk of shame. En vooral voor mij, want ik zei dan... Nou ja, we zullen dat wel maar gebruiken. Kom, we gaan mee. Ik heb een beetje de rest aangespoord om toch de
1: Ja, verdorie toch. Emilio.
5: En ik ben degene zonder claustrofobie, dus ja, kijk, voor mij was het niet zo erg, maar voor die andere twee collega's, ja, daar was het wel even een hel momentje.
1: Kira, dat kan gebeuren. Dat is geen enkel probleem, maar wel een heel goed verhaal. Merci om aan de lijn te komen
5: precies.
1: En tot ziens. Hè.
5: Dat is heel graag gedaan.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
1: 23% van de Belgen ooit al eens vast zat in de lift.
2: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
1: Nog meer.
5: Oh.
1: Het is 36% van de Q-luisteraars die ooit vastzaten in de lift. Dat is niet mis, integendeel. Zometeen het mysterie ontrafelen van welk nummer we de laatste nootjes zoeken. Eerst de bouw.

0: ondertussen. Zoals beloofd en verwacht bleken de laatste nootjes vandaag geen harde noot te zijn om te kraken.
1: De laatste nootjes.
0: Want het einde van Visit Live, ja, dat nu wel echt zeer nabij is, klinkt zo. En zoals elke dag was het aan de Q-lijst om te raden van welk nummer dat de allerlaatste seconden zijn. Milo uit Riemst aan de lijn. Dag Milo.
2: Dag Vincent.
0: Hoe gaat het ermee? Hoe was jouw maandag?
2: Best wel goed.
0: Wat heb je allemaal gedaan?
2: Ik ben naar school geweest vandaag.
0: En waarover heb je geleerd?
2: Over sociologie en psychologie.
0: Oh, vertel eens.
2: Ja, dat is vooral over de persoon, hoe je ontwikkelt.
0: En?
2: Ja, dat gaat over hoe je cognitief en lichamelijk verandert op loop van tijd.
0: Zeg maar, zo'n serieuze opleiding dat je volgt dan. Welke studies doe je?
2: Ik doe maatschappij en welzijnwetenschappen.
0: Amai, welzijnwetenschappen, maar dat is belangrijk. Hè. Welzijn is belangrijker dan ooit. Dus je hebt iets goed gekozen, Milo. Je gaat nog heel lang heel veel kunnen werken, dat is perfect. Maar, we gaan het over muziek hebben. Van welk nummer is dat het einde?
2: Van Lush Life, van Zara Larsson.
0: Een nummer uit 2015. Hoe oud was jij in 2015, Milo?
2: Toen was ik 4 jaar.
0: Ja, dus ik kan mij inbeelden dat je het nummer toen niet hebt leren kennen, maar wel recenter via TikTok, toch?
2: Ja, via TikTok.
0: Wat vind je van Zara Larsson?
2: Ja, ik ken er niet heel veel over, buiten dat liedje.
0: Ja. Je mag het nummer nu aankondigen. Milo, ik wens jou heel veel succes. 1, 3, 2, 1, doe maar.
2: Als je vandaag nog niet hebt gedanst, is dit je kans. Lush Life van Zara Larsson en de groetjes aan mijn teamgenoten.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
7: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Een hele goede avond. 7 uur nieuws krijg je van Niels.
9: Een goede avond. In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. En vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens de ziekenfondsen wordt er een vals beeld geschetst. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
10: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken. Dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
9: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. En de regeringspartij MR vraagt een parlementaire onderzoekscommissie naar de kernuitstap. Die werd in 2003 beslist. MR noemt die beslissing een fiasco en hoopt dat zulke fouten nooit meer gebeuren. De commissie moet nu de impact van de kernuitstap onderzoeken en bekijken wie politiek verantwoordelijk is. Zo'n 2 weken geleden raakte bekend dat de federale regering de kerncentrales mogelijk wil overnemen van Engie. En voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En het weer nog. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden.
8: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Gent. En dat tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar komen 37 minuten bij door een ongeval. Richting Nederland op die Antwerpse ring 35 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West zit je ook nog eens met 24 minuten file. Richting Antwerpen vertragen we op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord een half uur erbij. En tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid komen 28 minuten bij. We blijven op die Antwerpse ring, want op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 18 minuten file. En nog op de Antwerpse ring, op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 17 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
11: Music. Robbe Petitjean.
8: De grijze maandag, die kleuren we in met goede muziek. Fever Dream en ook de lover of the Russian Queen, Rasputin.

0: zou een polonaise willen doen. Maar ja, ik zit hier helemaal alleen, dan gaat dat niet. En dat ziet er bijzonder gek uit, een polonaise op je eentje. Dat is gewoon iemand die dan zo wat rondstapt. Ik had dit wel even nodig. Rasputin, Majestic en Boney M. Na deze grijze maandag, beetje vrolijkheid. De figuur Rasputin wel nooit opzoeken op Google afbeeldingen. Want je slaapt een week niet. Heel creepy man. De maandagavond, die is in gang gezet. Je hebt het misschien al gemerkt, Joren die is er niet, heeft een paar dagen verlof. Dat mag soms ook wel eens. De beste man is sowieso nu in de zetel aan het genieten van een goede zak chips. Joren, smakelijk. Hoe was jouw maandag trouwens? Zitten de vibes een beetje goed? Ik hoor je graag in de Q-app. Over vibes gesproken.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Olivia Rodrigo die heeft de goede vibes mee. Een nummer over verliefd zijn.

is een soort omgekeerd sprookje dit, hè? Want als je ze kust, valt ze dood. Heel gek. Uit welk sprookje komt dat trouwens weer? Niet dat als je de prinses kust dat die dood wordt, doodgaat, maar dat als je die kust, dat die wakker wordt. Zit even ver in mijn hoofd. Elke uitwerchter die gaat nog iets stof doen vanavond, die gaat padellen. Veel plezier, Elke. Goed, klop.

0: zat even met een soort twijfel. Nee, ik wist het gewoon echt niet. Maar Ilke uit Willebroek die weet dat wel. Sneeuwwitje en Doornroosje zijn blijkbaar twee prinsessen die beide wakker gekust worden door de prins. Alle twee, jong. Zot. En dan is er ook nog een verhaal met een kikker. En dat wordt dan ook een prins als je die kust. Geen idee hoe dat heet. Zo meteen een soort moderne Disney-prins en prinses, maar dan met veel liefdesverdriet. Want Maxime en Babette, die komen eraan.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
7: joehoe!
6: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
9: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
10: Psst, Karen.
9: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
10: Karen, stapelkorting bij Morris.
9: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
10: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
9: Echt?
10: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
9: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
10: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
11: Ritchie, citroen met framboos.
12: Ritchie, Belgische limonade.

als Avicii trouwens weer klinkt op Q. Dan zijn er altijd een heel aantal Avicii-lovers die heel blij zijn in de app. Dat is zalig om te zien. Wake me up, want ik was ook vergeten welke prinses er ook weer wakker gekust wordt. Het blijken zowel door een roosje als Sneeuwwitje te zijn. Taylor Swift, haar leven. Dat is ook zo'n sprookje, hè. 7 juli, dan gaat ze trouwen met haar prins. Travis Kelce, beer van een vent, American voetbalspeler. Ik wens ze alles toe, alles in het leven, die twee.

Ja, ik zei het er net al, hè. Binnenkort gaat ze trouwen. Ze is ook gespot met haar lover in Londen afgelopen weekend. En ze zijn naar het toneel geweest, zo zie je maar. De groten der aarde zijn ook gewoon mensen zoals jij en ik. Die doen ook gewoon normale dingen, zoals samen naar het toneel gaan. Maar dan met een iets dikkere portefeuille. Goedenavond, dit is toch fijn. See you on the crow. Q-Q music. Maximum.

dat trouwens als je nog niet gegeten hebt en je hebt een plan qua avondeten en dat plan is pakweg een slaatje. Annuleer dat even. Schrap het slaatje. Ik ga het straks uitleggen. Eerst even 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West sta je 19 minuten stil. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook nog eens 18 minuten. Op die Antwerpse ring richting Gent 15 minuten erbij. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost komt er een ongeval. Verder richting Antwerpen vertragen op de E34. Tussen Melzelen en Sint-Anna, Linkeroever een kwartier. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord 14 minuten file. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Ja, blijft hoog scoren, hè. In onze Q-top 40, nummer 4, Shakira. Bij mij is het antwoord pizza. Maar stel nu, calorieën, het concept, hè, dat bestaat niet. Wat zou jij dan altijd kunnen eten? Het is vandaag Eat What You Want Day, een soort van anti-dieetdag. Want er ligt soms iets te veel focus, hè, op wat er allemaal niet goed is. En dat, weet ik veel, frieten en pizza, dat dat ongezond is. Dat is waar, je moet dat niet elke dag eten. Maar vandaag wel. Doe wat je wil, eet wat je wil. Het is Eat What You Want Day. En als je nu denkt, die heeft sowieso pizza gegeten? Nee. Nee, want ik moet werken. Ik zit hier en ik heb een matige rap uit het automaat gegeten. Hopelijk jij iets lekkerder.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. Het Q-Liftoff Concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Al 60 jaar vind je bij Auto.

0: deal tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto 5. Q Music. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Mocht er een film gemaakt worden, gemaakt Lost Frequencies Origins. Dit was de teamsong, het was zijn eerste singeltje, hè? Are You With Me? Ik word lichtjes jaloers in de Q-app. Oriana die heeft effectief pizza besteld. Eat What You Want is vandaag. Smakelijk. Ik wou dat ook, maar ja, ik was te laat om te bestellen. Dat is een rap geworden uit het automaat. Ik zit hier ook nog alleen. Gelukkig ben jij er om mijn gezelschap te houden. En dit lekkere hapje is er ook bij Harry Styles.

Connie die vraagt: noem jij Harry Styles nu een lekker hapje? Ja, Connie, dat is toch een lekker hapje? Oh, een knappe man. Ik heb vooral benadrukt, Connie, dat ik hier helemaal alleen zit. Waarom zeg ik dat? Wel, producer Jeroen die kwam daarnet de studio binnen en die zei: ik kom melden dat tot Emma Salde straks om 10 uur binnenkomt, je helemaal alleen bent op de redactie. Dus ik dacht, ik draai wat Harry Styles. Dat komt zo wat rapper, maar dat heeft niet gewerkt. Zo meteen nog fijne muziek van DJ Licious en Milo. En na Nicki Minaj, Starships, bij Q.

Het is Eat What You Want Day. Vandaag zeggen we fuck you tegen calorieën. We doen alsof ze niet bestaan. Mag je echt doen, hè? En er zou bij mij nog wel een pizza in kunnen. Dat heb ik daarnet al verteld. Jan uit Temse die zegt, als je daar toch helemaal alleen zit, kan je toch doen alsof er een soort technisch defect is en de pizza laten leveren. Dat is een goed idee, Jan. Maar onze studio in Vilvoorde die ligt zo afgelegen dat ik eens 2 uur gewacht heb op een pokeball. Als ik dat nu bestel, dan is die pizza voor Emma Salde.

Baby Rexha, samen met Faithless. Heel de dag slecht weer geweest. En nu komt de zon er plots door. Chance dat nog een paar uur licht is, hè. Zullen we nog van kunnen genieten. Wat ga jij nog doen met je maandagavond? Mag je altijd laten weten via de Q-app. Ik weet wat je nu gaat doen. En nu ga jij genieten van de Fight Song van Rachel Platten. Dat is altijd goed.

0: Rachel Platten en Fight Song. Jij mag dat uitkiezen als je Fight Song, maar ik vind het wel een beetje flauw, want dat heet ook gewoon Fight Song. Ik denk dat je beter een andere Fight Song kiest. Kom er zo meteen nog fijn aan. Back you.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
0: Het is al 1 over 8 nieuws krijg je van Niels.
4: Een goeie avond. In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens de ziekenfondsen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Je hoort Luc van Gorp van de CM.
5: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Callewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken. Dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
4: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen voor deze week ook geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf. Dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Dankjewel Niels, er staan geen files trouwens op onze snelwegen, waar jij op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Mocht je toch nog ergens anders in de file staan, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten. Kirsten uit Riemst, die is een beetje kwaad, want ze zei van ja, Fight Song, je hebt echt zo de laatste nootjes daarvan onderbroken. Wacht dan. Wacht voor jou, Kirsten. Even nog doen. Wou je dit... Nu heb ik het weer gedaan. Sorry.
1: Music. Robbe Petitjean.
0: De maandagblues die bestaan niet als verzonnen, zeg dat ik het je gezegd heb. Martin Garrix, die zegt...

0: Suzanne en Freek, en het is bijna zover. Hè. Hun shows in de Gelderdome. Vrijdag de eerste van 10 concerten. Dat gaat daar een hele marathon worden. Als jij gaat naar een van die shows, dan mag je altijd iets laten weten trouwens in de Q-app. Een hele goede avond. Carolina uit Evergem die vraagt zich af of Joren er niet is, omdat hij op huwelijksreis is. Dat is een hele goede vraag, Carolina uit Evergem. Ik laat het in het midden. Ik weet het ook niet. Niemand weet ook wanneer Joren gaat trouwen. Dat is een groot mysterie. Er gaan ook geruchten eronder dat dat helemaal niet gaat gebeuren. Dat hij dat gewoon verzonnen heeft. Dat denk ik ook weer niet. Maar we weten niet wanneer juist. Ik denk niet dat hij op huwelijksreis is. Maandagavond, 8:10. Die zit goed bij Q. Maar echt goed, hè. Want je zou nu ook voor de tv kunnen zitten. Op één gaat thuis beginnen. Zou je nu kunnen kijken. Zwat. Ben dat niet aan het doen. Goeie keuze gemaakt. Op VTM is familie volop bezig.
1: School! Santé.
0: Ja. Zou je ook naar kunnen kijken. Ben je ook niet aan het doen, maar voor dank. En op Play 4, de tafel van Gert. Hier zit je echt een pak beter, hoor. Geen drama. Geen gedoe. Geen bla bla bla. Gewoon een beetje Akon. En zijn na na na.

0: beste man die staat zondag in de AFAS Dome.
1: Crazy.
2: Echt een trip down memory lane.
0: Zometeen trouwens. Om 8:15. Op je radio. Het meest verslavende melodietje van het jaar. Ik waarschuw je nu al. Als je het nummer nog niet zou kennen. Ik ben er helemaal zot van. Het is A-Log samen met Khalid. En het heet Dive Into Me.

kon jou ook een lans breken voor deze Dive Into Me. Kan wat hartjes gebruiken. Staat op 39 in de Q-top 40. Is aan het zakken. Ik vind dat heel jammer, want ik vind het een topschijf. Er is iets heel bijzonders aan, toch? Dive Into Me van Alok en Khalid. Dit doet het dan weer beter. Staat op 2. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: zometeen op je radio een spannende verhaal van iemand die naar Ibiza ging en een koppijn kreeg en een pilletje nam.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

Bruno Mars en I Just Might. Hoe gaat het daar nog? Alles nog tof? Hier wel, hoewel ik ben een beetje in de war. Ik dacht, oh, de zon is aan het ondergaan. Het is echt zo een donderwolk die hier plots voor de studio van Q hangt. De zon gaat pas over een uur onder. Verschoten. Gaat wat regen uitkomen. Gelukkig is er goede muziek. Teddy Swims en Bad Dreams.

Teddy Swims, en ik heb al wel eens een bad dream of twee gehad over de Brussels of de Antwerpse ring, maar dat valt precies allemaal wel mee. Geen files meer op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens stilstaat, verlies je daar dus minder dan 5 minuten.

0: safe to shore.
1: Of Monsters and Men and Little Talks.
0: Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.
1: Er zijn zo van die momenten als ouder dat je toch een beetje met een bang hart zit. Bijvoorbeeld omdat je zoon op de radio geweest is. Mieke, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond, Mieke. Je hebt dat meegemaakt. Je kreeg daarnet allemaal berichtjes van vrienden, van kennissen die zeiden van ja, jouw zoon Milo die is op de radio. Maar je hebt het niet gehoord. Ja.
2: Nee, ik heb het niet gehoord. Dus ik had ook gezegd, ik denk het niet.
1: Maar het was wel hoor.
2: Maar ondertussen had ik een berichtje dat het wel was. Ik had nog geen informatie.
1: Ja, hoe oud is Milo?
2: Milo is 15.
1: Dan mag je, ja, dat gebeurt dan al eens, hè, dat hij naar de radio belt en dat hij zoiets heeft van ik ga meedoen. Waar denk je dat het over ging?
2: Ik heb geen flow idee.
1: Ja, denk je dat het iets gênant kan zijn?
2: Ik denk niet dat hij dat snel zou doen, iets gênant. Dat is de leeftijd, maar
3: ik denk het wel.
2: De kleine broer denkt van wel.
1: Ja, oké. Hoe oud is de kleine broer?
2: Hoe oud ben jij, Liam?
3: Alles.
1: 11. Liam, wat denk jij dat je broer verteld heeft daarnet bij Vincent Live? Kan al vertellen, het was bij Vincent Live.
2: Wat denk je?
3: Dat weet ik ook niet.
1: Nee? Maar zullen we anders eens luisteren? Want, Mieke, ik kan je uit je lijden verlossen. Hij heeft meegedaan aan de laatste nootjes. Hij moest gewoon raden welk nummer het was. Hij had het juist. Het was Lush Live van Zara Larsson. Milo was 4 toen het uitkwam. Dus je hebt dat goed gedaan. Hij weet ook nog eens iets over muziek. En dan moest hij ook die intro nemen van dat nummer, Mieke. En dat heeft hij als volgt gedaan.
2: Oh, we gaan
1: even... Nee, heeft het goed gedaan.
4: Als je vandaag nog niet hebt gedanst, is dit je kans. Lush Live van Zara Larsson en de groetjes aan mijn teamgenoten. Veel plezier.
1: Dat is toch goed?
2: Allee.
1: Mieke, ik ken professionele radio-dj's die dat minder goed doen.
2: Ja, voilà. Dus als je een
1: vakantiejobje
2: nodig hebt,
1: iemand. Voilà, vakantiejobje hier bij Q, dat is bij deze gefixt. Mieke, hij zit nog op voetbal, hij zit nog op training, hè, nu?
2: Ja, training, atletiek, ja.
1: Oké, atletiek is het. Hoe laat komt hij thuis?
2: Ik denk binnen een half uurtje, dus. Een kwartier.
1: Heeft hij al gegeten dan?
2: Ja. Dat hebben we al gedaan, ja.
1: Ah, oké. Maar goed, geef hem nog een extra dessertje, want hij heeft het verdiend. Fijne avond nog daar, Mieke.
2: Oké, gaan we doen. Dankjewel.

mee inderdaad ook, hè. Van Milo. Ik ken echt professionele radio-dj's die minder goed hun intro's nemen dan de 15-jarige Milo die daarnet bij Vincent Live zat. Van die mensen die ze dan op de radio laten en dan zegt hij iets en dan is die intro niet eens vol. Terwijl hier kan je nog iets zeggen. En hier. En dan hier moet je zwijgen. Want hier zingt dan de zanger.

Imagine Dragons en Natural. En Dan Reynolds, de zanger van Imagine Dragons. Dat is ook een videogameontwikkelaar, zo blijkt. Het is net een spel uit. Last Flag heet het. Een Capture the Flag game heet zoiets. Waar je dus als eerste de vlag moet vangen. Zo simpel is zo'n spel. Last Flag. Spelletje dus van de man achter Imagine Dragons. Dit is David Guetta samen met J-Lo. Save Me Tonight.

even de archiefkast opentrekken. Oei, de archiefkast is weer dicht. Ik zal ze nog eens optrekken. Wacht hoor. Allee, archiefkastje. Ah, daar is ze. De Q-top 40. De archiefkast van de Q-top 40. Ik wil het vanavond hebben over living legend Elton John. Want de dikke hits die Elton scoorde in de jaren 70 en 80, zoals bijvoorbeeld... Rocketman, ja, die hebben nooit in de Q-top 40 gestaan. Dat kan ook niet, want er was nog geen Q-music in 1972. Laat staan een Q-top 40. Maar Elton John, de man die is nu 79 jaar oud, die heeft zo zijn eigen sneaky manieren om relevant te blijven en in de hitlijsten te staan. Zoals samenwerken met popsterren van nu. Er is zijn collab met Britney Spears. Van een paar jaar terug al, maar Hold Me Closer, dat is natuurlijk een herwerking van zijn Tiny Dancer uit 1971. Er is ook die heerlijke track met Dua Lipa. Cold Heart. En dat is toch een specialeke uit het archief van de Q-top 40. Want Cold Heart heeft 41 weken in de Q-top 40 gestaan. En voor een man die toen al oud was, in de 70, is dat toch zot, hè? Cold Heart van Elton John en Dua Lipa dus.

0: onkel Mathieu, onkel Oliver en onkel Simon. Nacht in Amsterdam. En ik zoek nog wat nonkels.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Dat is Marco Rubio, de buitenlandminister in de USA. Die heeft afgelopen weekend iets zot gedaan. Die heeft plaatjes gedraaid op een bruiloft. Op zich wel grappig, hè, van een buitenlandminister van de USA. Verwacht je dat niet? Zoiets niet serieus. Namelijk platen gaan draaien op een bruiloft, DJ zijn. Dus je verwacht ook wel van een buitenlandminister van de USA dit soort platen. Oh, oh, oh. Trouble in America. Over Amerika of deze. Of Party in the USA. Had ook nog gekund. Maar dus over DJ's gesproken. Je hebt toppers, hè. Je hebt Martin Garrix, je hebt onze eigen Reggie. Dat is hun job, hè. DJ zijn fulltime. Die hebben geen dayjob nodig. Maar de minder bekende DJ's, die je bijvoorbeeld vaak al eens op een trouwfeest spot, die hebben gegarandeerd een andere job overdag. Vandaar dus
1: 1 vraag.
0: En die vraag luidt: hoe kom je een DJ zijn echte dayjob te weten? Goeie nonkelmoppen daarover, die mag je vanaf nu laten binnenkomen. Zeer benieuwd met wat je weer afkomt. Laat het nonkeltje in je maar nadenken. I know.

0: Een zeer goede avond. Het is 9 uur nieuws krijg je van Niels.
1: Een goede avond. In Gent heeft een zware brand gewoed in een woontoren. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit op de 7e verdieping. Je hoort de brandweer.
2: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval was via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
1: Vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De brandweer is nog aan het nablussen. Enkele Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort de advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
3: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
1: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. En sport, Rode Duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig wel nog niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag dan maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Maar goed nieuws, er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. Music. Robbe Petitjean. De zon gaat onder, turn the lights off, is relevant, is van toepassing en het is ook nog eens een goede plaats, zeg.

0: Sabrina Carpenter en Espresso. Ik heb ooit een paar gasten in Brussel op de bus Sabrina Carpentier horen zeggen. Ze hadden het over Sabrina Carpenter. Ja, die Franstaligen die kunnen echt vaak niet zo heel goed Engels. Hè. Dubben ook al hun films en tv-series. Heb je bijvoorbeeld ooit Homer Simpson gehoord in het Frans? Dat is echt om onpasselijk van te worden. Even checken.
1: $900? Van Corfel, wat heb je dan onze economie voor la retraite?
0: Oh. Heftig, hè? Dat is toch raar? Homer in het Frans, dat do bijvoorbeeld, het legendarische
1: do,
0: dat is in het Frans.
1: No.
0: Ik vind dat heel grappig. Zometeen de nonkels aan de beurt. Als jij nog een goede nonkelmop hebt rond de vraag hoe kom je een DJ zijn echte dayjob te weten, want veel DJ's die doen overdag iets anders, laat nog maar binnenkomen.

0: De betere Shalala en Hey Hey. Max en Andy Grammer, de betere nonkelmoppen, zijn binnengekomen op één vraag.
1: Eén vraag, vijf nonkels.
0: Ja, en die vraag die luidt... Hoe kom je een DJ zijn echte dayjob te weten? Want Marco Rubio, Amerikaans buitenlandminister, die bleek ook te draaien afgelopen weekend op een trouwfeest. Dat is natuurlijk niet zijn echte job, want hij is minister van Buitenlandse Zaken. Nogal een belangrijke job. Maar heel veel DJ's die je tegenkomt op trouwfeesten, op braderieën, weet ik veel wat, die hebben overdag een heel andere job, hè, een echte dayjob. Vandaar dus...
1: Eén vraag.
0: Hoe kom je een DJ zijn echte dayjob te weten?
1: Vijf nonkels. Nonkel 1.
0: Is Ronald uit Hoven, goeie naam voor een nonkel, en die stuurt... Je beseft ineens dat de DJ bakker is als hij twee mixers heeft. Eentje om mee te draaien en eentje om live onstage een brood mee te mixen.
1: Nonkel 2.
0: Nonkel Grietje uit Lokeren, die stuurde door... Ik heb een collega die DJ is... En die overdag iets anders doet. En hij is namelijk chauffeur bij een medisch labo. En wel, Grietje uit Lokeren. Dan kan die meteen ook een plastest afnemen bij het publiek. Als er een soort vermoeden is van druggebruik.
1: Nonkel 3.
0: Is nonkel Jeremy uit Tremelo. En die zegt... Het kan zowel een DJ als iemand zijn die manicures doet. Als de slagzin is, waar zijn die handjes? Dat is waar.
1: Nonkel 4.
0: Nonkel Anneleen uit Erpenmeer heeft ook iets doorgestuurd. Die zegt, wanneer de DJ op je trouwfeest tussen alle platen praat, dan heb je per ongeluk een radio-DJ geboekt. En niet het soort DJ dat je nodig had. Zwaar, Anneleen. Lijkt me ook heel irritant tussen al die platen praten. Wie doet dat nu?
1: Nonkel 5.
0: En dat is er eentje van Kevin uit Haaltert. En die stuurt... Je ontmaskert de DJ als zijnde NMBS-conducteur wanneer die midden in de set in staking gaat. Het is waar.
1: Want elke nonkel heeft een kronkel. Q-Music. Q sounds better with you.

0: zometeen lekker repeaten of nieten. En je hoort ook de man waarmee jij misschien van de grond gaat, binnenkort live in onze Q-luchtballon. Dat is allemaal voor zometeen.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: this life is.
1: Ja, we moeten het gewoon wel even zeggen zoals het is. Er was een beetje angst, er was een beetje paniek. De techniekers hebben het 20 keer moeten nachecken, want zo'n luchtballon, dat is een bal, hè, in de lucht. Er zit lucht in, dat staat allemaal strak gespannen. En het is gecheckt, het kon zijn dat Berre zijn stem die luchtballon zou doen springen. Maar het is niet zo. Het is echt niet zo, het is gecheckt. Morgen kan je trouwens nog altijd tickets winnen voor de inhuldiging van onze luchtballon. Bij Maarten en Dorothee en ook bij Vincent Live. Wees erbij, hè, bij die Q-liftoff. Het zou zalig zijn.

Cyril en Stumbling In. Sienna Spyro. Moet ik nog uitleggen wie dat is? Je kent ze waarschijnlijk ondertussen wel. Vooral van dit mooie lied. Zekerlijke Die on this Hill. Nu, Sienna die heeft iets nieuw uit. Material Lover, zo heet het. En Sienna Spyro die bewijst dat het eigenlijk niet altijd tristige muziek moet zijn voor haar. Ik wil van jou weten, is dit een repeat of een niet? En waarom wel of waarom niet?

De meningen, ze zijn er en ze zijn verdeeld. Zo heb ik het graag. Material Lover, nieuwe Sienna Spyro. Repeat, repeat. Of niet? Het is een absolute repeat voor bijvoorbeeld Rick uit Epigem. Die zegt Olivia Dean vibes. Dat zit er inderdaad wel in, hè. Merel uit Koekelaar, die zegt ook repeat. Ze heeft het gehoord in The Devil Wears Prada 2. Ja, staat op de soundtrack daarvan. J. Dean, die heeft laten weten, voor mij absolute repeat.

Pete. Dat is een heel leuk lied. En dan is er één heel negatieve reactie van een zekere Matthias uit Aartselaar. Die zegt voor mij niet. Stop alsjeblieft met die plaat. Alsjeblieft. Twee keer alsjeblieft, hè. Zo slecht. Ik luister nog liever naar Klaya. Oei. Matthias. Rustig. Beetje Vivaldi, dat je terug down to earth komt. Allee. Kunnen we verder gaan met de show?

luister, Matthias, die was een beetje boos op dat nieuwe lied van Sienna Spyro. Ik ben zo van mijn melk dat ik vergeten melden was. Ja, het is een repeat, het gaat door naar morgen. Hij zei ook van, ja, ik luister nog liever naar Clara dan naar die nieuwe van Sienna Spyro. Dat mag. Op Clara is er trouwens nu de koningin Elisabeth-wedstrijd bezig. En zometeen bij Q, de Canadese liedjescomponist Justin Bieber en zijn What Do You Mean? Een prachtige compositie uit 2015.

0: Heel verwarrend. Want Fleming, dat is geen Vlaming, maar een Nederlander. En Meteor is een mens en geen hemellichaam. Wat?
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

800 Heaven. Back you. Oh, 20 voor 10. Zon is gaan liggen al, hè. Allee, bijna volledig, denk ik. Ik kan het niet zo goed zien, want ze hebben hier gordijnen gehangen. Van die half licht door laten, dus ik zie het niet. Ik denk dat er nog een beetje licht is buiten, maar goed. We kunnen constateren, het is al bijna laat op de avond, hè, zeker op een maandag. Ik vraag me af, waarom ben jij nog wakker? Wat ben je aan het doen? Zijn er nog plannen? Je mag het allemaal droppen in de Q-app. Misschien ook handig voor Emma straks. Dan heeft zij al wat leuke dingen waar jij mee bezig bent. Wat ga je nog doen? Dat wil ik gewoon weten. Waarom ben jij hier nog om 20 voor 10? Misschien voor de goede muziek, hè? Van Jelly Roll, I'm Good.

0: ja, het is niet dat het maandagavond is dat mensen niks doen, hoor. Amina bijvoorbeeld, die gaat straks live op TikTok laten weten, van 10 tot 1. Dus het wel niet laten weten waar. Allee, hoe je haar kan vinden, maar toch, zot, hè?
1: Ik heb juist te laat gehad. Ik ben nu op weg naar huis. Ze hebben zalig mijn zeteltje in. Mag weer tv kijken en dan gaan slapen. Doei!
0: Dat zijn de plannen van Joke. Heb jij nog iets? Mag je altijd laten weten. Want Joke, wat jij gaat doen, straks het zeteltje en nog een beetje tv. Ik denk dat ik dat ook ga doen als ik straks thuis ben. Dit is The Script. Een Hall of Fame. Thank you. Yeah.

0: En ook wel Burna Boy. En ook wel Little Sims. En er zit nog iemand tussen dat lied van weet ik even niet wie het ook weer is. Dat doet er niet toe, hè. Emma, hallo.
1: Hey, Robbe.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ben je eenzaam geweest?
1: Oei, hoezo?
0: Ja, nee, ja, ik weet niet. Ik was hier aan het rondkijken en er was niemand.
1: Je had toch alle luisteraars bij je?
0: Tuurlijk, tuurlijk. Maar voor dank, hè. Dank je wel, lieve luisteraars. Leuk dat jullie er zijn. Maar
1: ik hoop dat ze er nog zijn na 10 uur.
0: Ja, ik hoop het ook voor jou.
1: Emma,
0: ik ga je ook laten, hè.
1: Oh, maar echt? Ja. Zo erg?
0: Het is aan jou zo meteen.

0: Sander, goedenavond. Het nieuws krijg je van Niels.
1: Een goedenavond. De hevige brand in een woontoren in Gent is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Twee mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Je hoort de brandweer.
2: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Een buitenaanval, dat is met een ladderwagen. Binnenaanval, dat is via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
1: Ja, in totaal werden zo'n 100 mensen geëvacueerd. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hanta-virus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen. En daar verblijven ze nu nog steeds, zegt het Vlaams departement Zorg.
3: Als zij kunnen ontslagen worden uit het ziekenhuis, dan gaan zij naar huis en dan zullen ze daar toch 6 weken in thuisquarantaine moeten blijven. Zij mogen het huis zo weinig mogelijk verlaten en zij moeten hun contacten zoveel mogelijk beperken. Zij gaan dagelijks hun symptomen moeten monitoren, ook hun temperatuur moeten meten. Dat gaat dagelijks telefonisch doorgegeven worden.
1: Als ze wel besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. En sport, Rode Duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig wel nog niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag dan maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. En het weer nog vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden.
0: Opeens is het min 180 graden buiten. Ik snap er niks van. Waar is die zomer naartoe, Niels?
1: Goeie vraag. Ja, ik vraag het mij ook af.
0: We gaan er samen naar op zoek.
1: Ja.
0: Even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Dat ziet er wel goed uit. Dat is fijn. Op dit moment is er geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
4: Music.
0: Bij deze wordt de show officieel geopend met onder andere muziek van Lost Frequency zometeen. Eerst nog Ed Sheeran.

0: Lost Frequencies. Hallo, hallo, hallo. Een goeie avond, zeg. En welkom bij de enige echte laatavondshow van Vlaanderen. En dat is die van Q, uiteraard. Sanne uit Essen, die is erbij. Sanne, goeie avond.
1: Hey, goeie avond, Emma.
0: Sanne, het klopt toch dat jij geregeld naar de laatavondshow van Q luistert, toch?
1: Zoveel als ik kan.
0: Ah ja, voilà. Ik zie dat in de Q-app, dat jij vaak een berichtje stuurt. Dus ik leer jou op den duur ook een klein beetje kennen. Want Sanne, wie is nu weer jouw favoriete artiest?
1: Oh, ik heb er een paar, maar mijn all-time favorite, dat is sowieso Pink, hè?
0: Ah, wel, dat wist ik natuurlijk. Omdat jij vaak luistert. Belangrijke vraag dan, van wie komt deze gitaar?
1: Dat is onze Pink, hè?
0: Ja, dat is zeker Pink. Daarom dat ik jou even wou bellen om te laten weten, Sanne, dat ik nu Pink ga draaien.

0: Oud, die is er ook bij. En Zeno uit Ieper, die is nieuw vanavond. Die zegt in de Q-app... Ik ben met nachtwerk begonnen, dus hallo daar. Hallo, hallo. Heel erg goedenavond. Er heeft vandaag een mega enge ontdekking plaatsgevonden in ons nieuw huis. Zoals je weet hebben mijn vriend en ik onlangs een huis gekocht. Wij wonen daar net ongeveer 3 weken. Er moet nog heel veel gebeuren. Er is nog heel veel werk. Dus vandaag op de planning het vervangen van de rolluiken. Uiteraard kunnen wij dat zelf niet. Dus hebben wij 3 sterke werkmannen gehuurd. Dus vanochtend ging de bel. Die 3 sterke werkmannen die komen binnen. Die hadden ook een grote ladder mee. Die begonnen eraan. Die hebben de bak eraf gehaald. En toen ze die bak van die rolluik opendeden... Het is echt degoutant. Zat er daar een wespennest in verstopt. Dus ik ben met een kreet door het huis beginnen rennen. Ik ben naar de slaapkamer gevlucht. Die 3 sterke stoere mannen, die hebben mijn leven gered. Geen idee hoe dat ze het hebben opgelost... Dat heeft mij wel geïnspireerd voor de vraag van vanavond.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: ooit al een zotte vondst heeft gedaan. Ik dacht, ik wil heel graag weten of er op dit moment iemand naar Q luistert die ooit ook zo al iets heeft meegemaakt. Denk dan bijvoorbeeld aan een kluis met hele zotte dingen in. Wie weet heb jij ooit verborgen geld ergens gevonden. Een liefdesbrief ontdekt achter het behang. Ben je thuisgekomen met een slang in je koffer na een wereldreis? Dat kan ook. Robbe, die is nog even blijven hangen na zijn show. Robbe, jij bent je huis ook aan het verbouwen op dit moment. Ben jij nog niks tegengekomen?
2: Ja, jij een wespennest, hè?
0: Ja.
2: Ze hebben ook tegengekomen. Het was gelukkig dood.
0: Oké.
2: Okay. Dat is goed. Ik ben nog niks tegengekomen, maar ik had het wel kunnen tegenkomen.
0: Vertel, ik ben heel benieuwd.
2: Wel, toen wij ons huis net gekocht hadden, 2 maanden na de verkoop, stond plots aan de voordeur die oude eigenaar.
0: Huh?
2: Ja. En die zei, de juwelen van mijn vrouw, familiedingen, die heb ik hier verstopt in de kelder. Mag ik die komen halen? En die had een doosje praline bij voor ons. En we waren zo van, dat is goed, kom even mee. En die gaat zo achter een paneel dat in de kelder hangt. En die haalt daar een zakje uit met echt zo gouden juweel en zo in.
0: Echt?
2: En dan is hij naar huis gegaan. En toen besefte ik, maar ik heb dat huis gekocht, inclusief alles dat daarbij hoort.
0: Dus dat is eigenlijk van jou.
2: Eigenlijk van mij.
0: Maar ja, het is wel heel erg. Je hebt die man daar wel echt een plezier mee gedaan.
2: Maar praline.
0: Maar anders was jij heel rijk geweest en had jij er nu niet gezeten.
2: Ik denk anders had ik alle brol die hij slecht gedaan had in dat huis kunnen oplossen.
0: Ja, zeker. Had jij heel veel geld en had jij een dikke villa gebouwd nu. Maar heb jij ooit een gekke vondst gedaan? Dan mag je dat nu even delen via de Q-app.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 op plek 26. Taylor Swift met Elizabeth Taylor.

0: Het is echt heel goed, want er is vandaag dus een wespennest ontdekt in ons huis. En daarom gaat de vraag van vanavond als volgt.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: ooit al eens een zotte vondst heeft gedaan. Als je dat al eens hebt meegemaakt, dan mag je altijd even van jezelf laten horen via de Q-app. En je mag erbij vertellen wat je dan gevonden hebt. Daar ben ik heel benieuwd naar. Zo is er een verhaal binnengekomen van Lore uit Sint-Truiden. Die heeft ooit op straat een enveloppe met €1.500 in gevonden. Ze zegt er wel bij, ik ben die gaan afgeven bij de politie. Dat is heel braaf van jou. Allee, Lore, ik zou daar echt hele chique dingen mee kopen. Quinten uit Jabbeke die zegt, 5 jaar geleden hebben wij een totaalrenovatie gedaan en we hebben toen allemaal brieven van de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dan is er ook nog een heel vies spraakbericht binnengekomen van Sabrina uit Heestert.
2: Hey Emma, ik heb ooit gemummificeerde ratten tegengekomen in het plafond. Ja, we waren bezig met de kinderkamer te renoveren. En plots kwamen die uit het plafond toen we het plafond uitbraken. Gezellig was anders.
0: Oh, dat snap ik. Dat vind ik zo

0: Sia met Unstoppable. Nog voor 11 uur kan je meespelen met de enige echte showbiz quiz, maar eerst is er echt een heel zot verhaal binnengekomen.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: ooit een zotte vondst heeft gedaan. En Cindy uit Aalst, die hangt aan de lijn. Cindy, je hebt ooit een grote, indrukwekkende schat gevonden. Vertel eens.
2: Wij gingen op verlof naar Londen. Het was de maand december, dus vlak voor kerst. En wij komen aan in ons hotel. En wij settelen in. En ik kijk eventjes in de kluis van het hotel. En daar liggen zeker 20, het zou er zelfs 25 kunnen zijn, Hermès verpakkingen in.
0: Allee.
2: Echt van alles. Ja. Kleine, grote. Je zag dat duidelijk aan de verpakking. Zo van die sjaaltjes, juweeltjes.
0: Amai.
2: Dat voor mannen. Ik dacht van, nee, dit kan niet waar zijn.
0: Ja, even vooral de duidelijkheid voor, misschien is er nu iemand aan het luisteren die Hermès niet kent. Dat is een heel duur merk, hè. Bijvoorbeeld een klassieke Hermès, zo'n handtas, dat kost tot over de 20.000 euro, hè.
2: Ja, er zijn er zelfs, denk ik, die meer gaan als je echt naar die heel dure gaat. Maar ik denk dat inderdaad de basisprijs minimum 8.000, 9.000 euro is. Dus
0: en toen, wat heb je daar dan mee gedaan?
2: Ik kon het eigenlijk niet goed geloven. En ik zat er zo'n beetje zo van, moest ik zoiets gekocht hebben, ik zou dat met mijn leven bewaken eigenlijk. Maar

0: Ik dacht toen van, tjen, mijn kerstcadeautjes zijn gekocht. Maar ja, je weet natuurlijk dat je dat niet kan houden. Ik bedoel, dat is... Maar eigenlijk, een kwartiertje later werd er dan gebeld van de concierge. En het was eigenlijk een Chinese dame die voor ons in die hotelkamer had gelogeerd. En die van op de luchthaven in paniek belde naar het hotel. En we hebben dan eerlijk gezegd van, ja kijk, inderdaad, de kluis zit hier vol met pakjes. Kom ze maar halen.
1: Allee, maar het is super stom, maar wel heel eerlijk van jou.
0: Ja, ik bedoel, ja, je kan dat niet maken. Ik bedoel,
1: maar stel je voor, als die vrouw dat niet door had gehad en daar had niemand gebeld, had je de handtassen dan, had je ze dan bijgehouden of had je ze verkocht?
0: Ik bleef daar 5 dagen, dus als ze in die 5 dagen niet gereageerd, dan had ik het echt wel meegenomen naar huis. En dan had ik ze gehouden wel.
1: Ja, ja, ja, zeg, dat is heel chic. Wel een jammer einde van het verhaal, anders had jij nu met een Hermes-handtas rondgelopen. Welke handtas heb je nu?
0: Ja, een Nieke Dirk, dus een Belgische ontwerpster. Ik vind dat heel mooie handtassen en zo promoot je nog de Belgische mode een beetje.
1: Ja, dat is ook
0: dus,
1: een schone leren handtas.
0: Ik ben
1: daar
0: heel tevreden mee. Ja. Maar ik heb me wel op Vinted een Hermes sjaaltje gekocht. Op Vinted, hè.
1: Een sjaaltje, dat is goed.
0: Ja.
1: Ah, wel, dat is ook al iets, hè.
0: Ja, dat is waar.
1: Voilà, daar kan je toch al mee uitpakken. Goed, Cindy, bedankt om aan de lijn te komen en om jouw verhaal te delen. Tot ziens.

nummer 3 in de Q-top 40 komt eraan. En hou zeker de Q-app al gereed als jij de kandidaat van de Showbiz-quiz wil worden vanavond. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 2 minuten over 10:30. En dat ziet er heel goed uit. Op dit moment is er geen enkele plek waar je

0: To-appen. Dat is wat jij nu nodig hebt.
1: De Showbiz Quiz.
0: Als je wil meespelen met de meest spetterende quiz die jij op de radio hoort. En dat is, allemaal samen in koor, de Showbiz Quiz natuurlijk. Het zal wel zijn. Elke avond krijg jij 3 vragen voorgeschoteld over wat er die dag, dus vandaag, gebeurd is in de showbizwereld. En vanavond zit er een vraag tussen over dit. Over het Eurovisie Songfestival. Morgen is het zover. Dan is het de eerste spannende halve finale. België komt dan ook in actie. Maar ik ben vanavond op zoek naar een land waar de Vikings leven en waar de zalm heel lekker is. Een land dat ook meedoet aan het Eurovisie Songfestival, want er is iets gebeurd vandaag tijdens de repetities. En voilà, dat land is dus een antwoord op een van de vragen zometeen. En dan sta je er echt al heel goed voor, want 1 juist antwoord is 1 juist is een cinematicket. Wil je meespelen? Dan moet je nu de Q-app erbij nemen. Waag je kans door nu het woord showbiz door te sturen. Laat maar komen, veel succes!

0: No stress, dat is exact de bedoeling. Silke uit Hulshout, heb jij stress?
1: Nee, zeker niet, Emma.
0: Ah, voilà, dat is ook echt nergens voor nodig, hoor, want we gaan quizzen. Onze keeper Thibaut Courtois, die is 34 jaar geworden vandaag. Er komt op Disney Plus een documentaire over de Oasis-reunie. Tanya Dexters, die droomt van een eigen talkshow. Zo is er nog veel meer gebeurd vandaag en daarom kan je dus elke avond meespelen met dit.
2: De Showbiz Quiz.
0: Dit is jouw dagelijkse afspraak met de showbizwereld. Jouw gastvrouw van vanavond is Emma Salde, mezelf, goedenavond. En kandidaat van vanavond is dus...
1: Silke uit Hulshout.
0: Silke, wie is jouw favoriete artiest?
1: Oh, ik vind dat een heel moeilijke vraag eigenlijk. Maar ja, als ik toch moet kiezen, ja, Kleima zijn van Geel vind ik toch wel echt leuk.
0: Oké, dat zijn er wel twee. En ik vroeg jouw favoriete artiest, dus wie van de twee kies je dan?
1: Oeh, hele Kleima, want ja, String van vroeger, ja, toch wel.
0: Oeh, dat gaven Jonas van Geel niet graag horen, hè?
1: Ja.
0: Goed. Maar er zit helaas geen vraag tussen over Kleimans en Van Geel. Wel drie andere vragen. Het enige dat jij moet doen is een juist antwoord geven, want per juist antwoord win jij een cinematicket. Ben je er klaar voor?
1: Ja, helemaal.
0: Veel succes, Silke. Vraag 1. Welke blonde popzangeres is vandaag 27 jaar geworden? Je kent ze onder andere van dit nummer. Van het nummer Espresso. En ze heeft onlangs ook nog het festival Coachella. Dat is zo de rockwerchter van Amerika volledig veroverd. Over welke zangeres gaat het?
1: Sabrina Carpenter.
0: Wat blieft?
1: Sabrina Carpenter.
0: Ja, het is juist hoor. Maar het is niet op zijn Frans. Het is Sabrina Carpenter.
1: Ja, voilà.
0: Maar goed, ik weet wat je bedoelde. Eén cinematicket op zak. Welk land heeft vandaag tijdens de repetities voor het Eurovisie Songfestival een waarschuwing gekregen omdat de act te sexy zou zijn?
1: Noorwegen?
0: Ja, goed. Tweede cinematicket op zak. Laatste vraag. Het gaat ook over een bekende zangeres. Die eist 12 miljoen euro van Samsung omdat Samsung een foto heeft gebruikt van haar zonder haar toestemming.
1: Oei. Dat weet ik niet.
0: Oh, nee, geen enkel idee.
1: Nee, helemaal niet.
0: Het gaat over Dua Lipa.
1: Oh,
0: als je een tv van Samsung kocht, dan krijg je die in een doos geleverd. En daar staat dus een grote foto van Dua Lipa op. En ze hebben dat niet aan haar gevraagd. Dus voilà. Maar kijk, Silke, wel twee juiste antwoorden. Dus twee cinematickets voor jou. Proficiat.
1: Super, dankjewel.
0: Jij bedankt om mee te spelen. Tot ziens en fijne avond nog.
1: Voor u ook, Emma.

moment nog even blijven bij Q. En dat zou ik zeker doen, want het is echt een topkeuze van jou om het allerlaatste uur van je maandag samen met de laatavondshow van Q door te brengen. Want zometeen na 11 uur dan krijg jij nog een goede classic van Adele na dit duo. Martin Garrix en Dean Lewis.

0: Goeie avond. Het nieuws van 11 uur krijg je van Niels.
1: Een goeie avond. Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt de politie.
2: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring, richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: Als je toch naar Brussel moet, neem je best de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. Vorig jaar werd een record aantal pneumokokkeninfecties vastgesteld. Het gaat dan om hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. In totaal ging het om bijna 2500 gevallen. En dat is 17% meer dan in 2024, toen ook al een recordjaar. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral bij 85-plussers is er een sterke toename. De meeste infecties kan je trouwens voorkomen via vaccinatie. En de evacuatie van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand het Hantavirus dus uit. 3 mensen kwamen daarbij om. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden.
0: En op dit moment gaat het heel goed op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Music.
0: Het laatste uur van je dag wordt het allerbeste uur van je dag. Met zometeen muziek van Adele na Miles Smith en na Horan.

Goedenavond. Jij luistert naar de enige echte laatavondshow van Vlaanderen. Het is een hele korte werkweek, eigenlijk. Eigenlijk is het al woensdag. Dus ik dacht, daar hoort gepaste muziek bij. Want ja, eigenlijk is het echt gewoon al bijna weekend, hè. Dat is heerlijk, toch? En daarom krijg je Another N54 Ultra. Dit is Talk To You, Back You. Goedenavond.

Een goeie avond aan Vanessa uit Mechelen. Die is op dit moment, het is bijna 10:45, nog aan het studeren voor het toelatingsexamen dierengeneeskunde. Oh, oh. Halleluja, klinkt heel pittig. Veel succes daar. Dit nummer. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Het nummer Man I Need van Olivia Dean. Waanzinnig populair, heeft heel lang op nummer 1 gestaan in de Q-top 40 ook. Iedereen is daar fan van. Maar, hoe klinkt dat nummer, Man I Need? Hoe klinkt dat als je dat in een salsa-jasje steekt? Ha, lekker zwoel, lekker heet. De heupen die gaan alle kanten uit, die zwieren van links naar rechts. En daarbovenop ook nog eens de stem van Zita Wouters. Hoe dat klinkt, het antwoord op die vraag, dat ontdek jij zo meteen. Eerst nog Sabrina Carpenter met Taste.

De stem van Zita Wouters past daar perfect bij, vind ik. Zita heeft ook zo'n heze, lage, warme stem. Dat is exact wat salsa nodig heeft. En ook exact wat jij deze week nodig hebt. Want het wordt een grijze, vettige, regenachtige week. En dan een salsa-versie van Man I Need van Olivia Dean. De volledige versie moet je zeker eens opzoeken. Die vind je heel eenvoudig terug op de socials van Q. En afgelopen vrijdag heb ik dit nummer live meegemaakt. Ik was erbij in Vorst Nationaal. Het was fantastisch. Het was met roze confetti, met een prachtige glitterjurk. Dus als je ooit dolgelukkig uit een concert wil wandelen, dan moet je echt eens naar Olivia Dean gaan.

0: Sam weer naar haar concert. Afgelopen vrijdag stond ze nog in ons land, in Vorst Nationaal. Ik was zo happy, zo gelukkig tijdens haar optreden. Het gekreun van Olivia Dean met Man I Need Back You en het optreden van Blue, dat is de bekende boysband. Die stonden dus vanavond in ons land en het optreden daarvan zit er net op. Ze stonden in de AB in Brussel en Tom uit Antwerpen, jij was daarbij. Tom, hallo.
1: Dag Emma, goedenavond.
0: Was het beter dan Olivia Dean, denk je?
1: Absoluut.
0: Dat kan niet, dat geloof ik niet.
1: Jawel.
0: Allee.
1: 100% zeker van.
0: Ja? Waarom?
1: Ja. Blue is altijd beter.
0: Oké. Okay. Ja, daar kunnen we nog eindeloos over discussieren. Dat gaan we nu niet doen. Het is bijna 11:30. Maar je bent onderweg naar huis van het concert. Wat was het mooiste moment van de avond?
1: Het mooiste moment voor mij persoonlijk. Ik heb zo niks met Blue. Zo, de goeie groep, daar niet van. Het komt ook uit mijn jaren. Maar voor mij het mooiste moment was eigenlijk gewoon mijn vriendin zien genieten.
0: Het
1: was eigenlijk voor haar dat ik het gedaan heb. De tickets nog geboekt via ticketswap. Last minute, maar het was eigenlijk uitverkocht.
0: Maar dus dat begrijp ik niet zo goed, Tom. Dus jij zegt, het is sowieso beter dan Olivia Dean. En dan twee seconden later zeg je,

0: Ik heb eigenlijk niks met Blue.
1: Niks met Blue is veel gezegd. Dan komt het na een tijd. Dus ja, ik ben 47. Komt het meer het na een tijd. Dus Olivia Dean is meer van deze tijd. Dus als ik dat moet kiezen, is het oude taal.
0: Ah ja, oké. Okay. En je hebt het dus gewoon voor je vriendin gedaan. Was zij fan van het eerste uur? Want ze zijn al 26 jaar bezig, hè?
1: Ik denk het wel, ja. Want er waren twee concerten in België dat ze absoluut wou zien en dit was er dan één van.
0: Dus jij hebt goede punten gescoord. Jij bent met haar naar haar favoriete band geweest. Was het ook met met de choreo en zo? Want dat hoort zo bij boys bands.
1: Ja. Er zat wel iets of wat dans in, dat wel. Ja.
0: een mooie beschrijving. Goed. Zeg, dan heb ik nog een laatste vraag voor jou, Tom.
1: Ja.
0: Aangezien jij bent een hele grote fan van Blue op dit moment in de auto zit, want jullie zijn onderweg naar huis zeker, hè?
1: Ja, klopt. We zijn bijna thuis.
0: Ah ja, hoe lang moeten jullie nog rijden?
1: 2 minuten.
0: Ah, oké. Okay. Wel, dan heb ik nog heel rap even tijd om een klein raadsel voor te schotelen.
1: Ja.
0: Het is in het thema Blue.
1: Wat? Het thema Blue.
0: Ja, Tom. Wat is blauw en niet zwaar?
1: Blauw en niet zwaar. De pingpongbal is wit. Ik zou zeggen, liefblauw dan?
0: Ja, klopt volledig. Ah, zo flauw van mij. Het is voor mij ook al een hele lange maandag geweest. Ja. Maar je hebt het juist, Tom.
1: Ja, en dat de zwangerschap verwoordelijk misschien nog wat.
0: Ik steek het om de zwangerschap, vind ik een goeie. Zeg Tom, goed thuis en geniet nog na van het concert.

stonden daarnet in de AB in Brussel. Blue met All Rise. Het meest zwoele nummer dat Bruno Mars ooit gemaakt heeft, komt eraan. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Dat ziet er heel goed uit, hoor. Dus goed nieuws als je op dit moment in de auto zit of je moet nog ergens naartoe vertrekken. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.

0: Gail met ABCDEFU. Er is toch wel een belangrijk spraakbericht binnengekomen van Amber uit Deinzen. Even luisteren.
1: Dag Emma, ik werk in de nacht en ik hoop dat er nog heel veel leuke muziek komt, zodat ik mijn klokje kan vermijden.
0: Wel, doei! Doei! Amber, ik heb heel goed nieuws voor jou. Je krijgt sowieso nog Lady Gaga, dat maakt het allemaal veel beter. Maar, het is goed dat jij erbij bent, want nog voor middernacht mag jij ook nog de muziek bepalen bij Q. Dus als jij zelf een suggestie kent om dat dipje door te komen, dan hoor ik dat ook heel graag. Dus denk er gerust nu al even over na welke muziek jij nog wil horen voor middernacht. Nu eerst de zwoele trompet van Bruno Mars.

0: berichtje binnengekomen van Veronica uit Schoten.
1: Hallo Emma. Ik ben net terug van het concert van Blue. Dat was zalig. My childhood dream has come true.
0: Ja, Veronica, Blue heb ik daarnet al gedraaid, dus dat gaat niet meer gebeuren hoor.
2: Alles mag op het einde van de dag.
0: Maar welk nummer dan wel? Dat is een vraag waar enkel jij het antwoord op weet. Want jij bepaalt uiteraard wat het allerlaatste nummer wordt dat vandaag op Q te horen is. Hoe doe je dat? Het is heel eenvoudig. Je doet dat via de Q-app. Daar moet jij titel en artiesten doorsturen. Wel één belangrijk detail dat je moet weten. Je moet dat doen binnen de 20 seconden. Dus zometeen begint er een klokje te lopen. Dat klokje duurt de 20 seconden. En alle nummers die dus op dat moment binnenkomen, die maken dan kans. Dus zet je schrap, want die 20 seconden die gaan in. In 3, 2, 1. Voilà. Het klokje is beginnen lopen. Wat wil jij horen? Titel en artiest in de Q-app. Je hebt nog 8 seconden. En de 20 seconden die zijn om. Ik ga de Q-app even opengooien. Ik zie dat er muziek tussen zit van Alex Warren, onder andere. Pommel in Thijs is ook binnengekomen. Meteor, Ed Sheeran. Ik ga er even doorgaan. En zometeen ontdek je of jouw keuze eruit gepikt wordt. Eerst nog Enrique Iglesias.

0: nummer ga je nog geregeld horen hoor, de komende zomer. De Bausa met Magnetic. Goedenavond aan Kim. Hallo Kim.
1: Goedenavond Emma.
0: Welk nummer wil jij horen als allerlaatste nummer van de dag en waarom?
1: Ik zou graag Bazaar horen met God.
0: Waarom?
1: En ik ben gisteren naar de Lotto Arena geweest, samen met mijn mama. Het was eigenlijk speciaal voor Moederdag, ja. Dat ik tickets had voorzien. En het was vooral voor haar, maar ik heb er ook wel enorm van genoten. Het was echt, het was echt top.
0: Ja, dat
1: top.
0: Weet ik, dat Bazaar daar stond. Want door hen heb ik uren in de file gestaan op de Antwerpse Ring gisteren, op een zondag. Het was verschrikkelijk. Maar goed, Kim, ik neem jou heel graag terug mee naar het moment in de Lotto Arena. Dit is Bazaar met goud. Speciaal voor jou, Kim.
1: Dank je wel, mijn man. Dank je. Bye.

0: goeienacht. Het is 12 uur. Het nieuws krijg je van Niels.
1: Goeienacht. Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt de politie.
2: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: Als je toch naar Brussel moet, neem je best de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. In de vestigingen van Nike in Laakdal en Tessenderlo Ham is een 24-uren staking begonnen. Aanleiding is het mislukte overleg over de collectieve ontslagen. Volgens de vakbond weigert Nike voldoende budget vrij te maken. Eerder kondigde het bedrijf aan dat er mogelijk meer dan 700 ontslagen zullen vallen. De staking duurt nog tot morgenavond. En de evacuatie van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand het Hantavirus dus uit. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. En het weer nog. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden.
0: En op de weg gaat alles rustig. Je verliest nergens meer dan 5 minuten. Q Music. Q Academy. Steenlens. Gebannen uit de top 3 van de Q Top 40, maar wel een knaller van een opener voor onze nacht. Dit is Zoo. Welkom.

Imagine Dragons. Zet de toon ineens goed voor onze nacht samen. Want vanaf nu tot 2 uur gaan wij deze eerste nacht van de week samen attacken. Sharon uit Reti die laat al weten dat ze meeluistert tot 2. Zet je brein dan ook al maar aan, Sharon. Want ik heb echt elke hersencel zo meteen al direct nodig. En dat is voor iets nieuws. Voor dilemma's op dinsdag. Maar eerst natuurlijk muziek.

Kevin uit Putten die laat al weten. Hey Steen, welkom op dinsdag 12 mei in de nachtshift. Ah, wel speciaal om die dinsdag te vieren, Kevin, heb ik iets nieuws in petto. Dilemmas. Dilemmas op dinsdag. Elke dinsdag gaan wij ons hoofd breken over één dilemma. Jij krijgt van mij twee mogelijke situaties waarin je de rest van je leven moet verder zetten. Dat zijn vaak redelijk onaantrekkelijke en onrealistische situaties, maar je moet toch kiezen tussen één van de twee opties. Wat is het dilemma van vannacht? Ofwel, je hebt altijd 5 enthousiaste mariachis achter je aan zitten. Of je moet iedereen die je passeert een high five geven. Dus als je één ding moet kiezen voor de rest van je leven, kies je dan voor... voor 5 van die sympathieke mariachi-muzikanten met van die mooie hoeden die je constant achterna zitten, overal waar je komt. Overal hoor je dit soort muziek achter je. Of... geef je iedereen die je tegenkomt op straat, in je huis, op je werk, in de winkel. Overal waar je komt, moet jij iedereen een high five geven. De discussie die is bij deze geopend in de Q-app. Dus laat maar weten waar jij voor zou kiezen. De mariachi band of high fives. En vooral ook, waarom zou jij daarvoor gaan? En let wel op, het is voor de rest van je leven, hè? Of toch hypothetisch.

Avicii met Hey Brother, Back Your Music. Onze drie vrienden van Bazaar die speelden de Lotto Arena helemaal plat afgelopen weekend. Met als een van de hoogtepunten natuurlijk goud. En hun laatste hit, Begin Opnieuw, dat is natuurlijk ook al een publiekslieveling aan het worden. Dus we gaan er nog eens samen van genieten.

0: Het is rond 12:30. En zo meteen. Oei. Nee, dat is veel te vroeg. Ik wou het hier nog even spannend maken. Want zo meteen hoor jij de doorslag in het dilemma. Constant een mariachi-band achter je aan hebben lopen. Of iedereen die je passeert, die moet je een high five geven. Dat is ons dilemma hier op dinsdag. Voor Joshua uit Wevelgem is het zo klaar als een klontje. Hij is een echte skaterboy, dus hij begroet sowieso al iedereen met zijn stoer klapje. Het wordt dus een high five voor hem. Maar ik wil ook heel graag weten wat jij ervan denkt. Dus dat mag jij mij nu even laten weten in de Q-app. En dan maak ik zo meteen het resultaat bekend.
1: Q Academy.

0: Ja, ik kreeg mijn micro even niet aan. Mijn vraag is, wat zou Taylor Swift antwoorden op ons dilemma? Heel je leven lang een mariachi-band die achter je aanloopt met mariachi-muziek. Of je moet iedereen die je passeert in je leven een high-five geven. Ik denk dat ze het laatste zou kiezen, Taylor Swift, want ze is dat al wel gewoon natuurlijk, die high-fives geven aan fans. Maar bon, haar antwoord, dat gaan we denk ik niet direct te weten komen. Maar jouw keuze natuurlijk wel. In de Q-app heb ik onder andere reactie van Celina uit Locristi. Zij zegt, mariachi's achter mij. Ik zou na 2 dagen al gek worden. High fives zijn awkward, maar je kan dat wel heel snel doen. En gewoon snel doorlopen, zodat het minder awkward is. Joren uit Groot-Bijgaarde die gaat wel voor de mariachi's. Hij zegt, beter 5 muzikanten achter je dan 100 plakkerige handen op de trein. Ik vermoed dan dat Joren een treinreiziger is of een conducteur misschien zelfs. Erika uit Zonhoven stuurt de mariachi's, die geven altijd gezelschap en sfeer. Dus als ik mij dan slecht voel, dan heb ik direct een vrolijk deuntje en gratis therapie. Dat is ook wel een heel mooie manier om er naar te kijken. Dit is Kevin uit Putten.
1: Hey Steen, ik zou liever iedereen een high five geven, want als je heel leven mariachi's achter je hebt lopen, dat is niet fijn. Ik zou zot worden met zo van die gechingel-changel achter mij. Maar als je eens een dag geen high five, dan sluit je gewoon op binnen en dan zie je niemand. Voilà, dat is mijn dilemma.
0: Ja, dat kan ook gewoon eventjes je opsluiten. Dan moet je geen high fives geven. Brent het Harelbeke, die heeft anders ook wel de oplossing. Hij zegt, ik ga voor de mariachi band, want dan maak je er gewoon een straatoptreden van en dan verdien je er ook nog eens geld mee ook. Voilà, goed. Als ik alles hier zo bij elkaar optel, dan denk ik dat we toch die mariachis naar huis moeten sturen. Helaas. Want de meeste mensen die gaan toch wel voor de high fives. Dus begin al maar eens te oefenen op dat high five. Dit is Cheerleader.

0: Jouw grootste cheerleader deze nacht, dat ben ik. Met nu nieuwe muziek in de playlist om jou te supporten. Die krijg je van Aaron Blommaert.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Maar dan in duet met een Nederlandse zangeres, Zoe Livey.

Het is bijna 21:50 s'nachts. En ik krijg hier op mijn gsm heel veel meldingen binnen van de app Ticketswap van mensen die hun ticket voor Harry Styles verkopen. Hij staat dit weekend 10 keer in Amsterdam, of hij vanaf dit weekend 10 keer. En iedereen doet plots zijn tickets weg. Dus als jij er nog zoekt, ik zie hier zelfs tickets van €60 staan. Dus het is de moeite. Veel mensen die het tripje naar Amsterdam dan blijkbaar toch niet zien zitten en die een ticket gewoon kwijt willen. Misschien is 10 keer dezelfde arena spelen dan toch iets te veel. Maar kijk, genieten zal het sowieso worden als je erbij bent. Je hoort Harry na de Jonas Brothers.

0: deze klinkt ook wel goed hoor. Vertaald door Google Translate.
1: Ik heb het overal ter wereld in verschillende stadia gezien. Mijn vrienden zijn dol op Amerikaanse meisjes.
0: En zo meteen haal ik een ander nummer door de vertaalmachine in Steen's Hitmachine. Want na 1 uur kan je daar weer voor meespelen voor 3 cinematickets. Als jij nu tenminste Steen's Hitmachine stuurt in de Q-app. En Dua Lipa, die houden we voorlopig even in het Engels.

0: Dualipa met Training Season bij Q. En zo is het 1 uur.
1: Music.
2: Q Academy. Steamlens.
0: Aan alle die wakker zijn, proficiat. Aan alle die niet wakker zijn, geen proficiat. Want wij maken een

Major en Hannah May. Q-music. Het is 5:05 s'nachts en heel fijn dat jij nog meeluistert naar de nacht van Q-music. Je mag mij altijd laten weten wat jij nog aan het doen bent op dit late uur. Is het een gekke hobby? Is het werken? Ben je nog op de baan? Ik wil het allemaal weten. En als het buiten te doen is, dan heb ik nog heel goed nieuws. Want vandaag starten de IJsheiligen. Ik had daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, maar dat is blijkbaar de laatste periode in het voorjaar waarin er nog nachtvorst kan voorkomen. Dus dat is een korte periode van 3 dagen. En dan binnen 3 dagen op 14 mei zou dat dan gedaan zijn, die nachtvorst. En dan is het dus gedaan met bibberen van de kou en dan is het 's nachts altijd boven de 0 graden. Dus voilà, dat is goed nieuws. Hè. Ik moet wel zeggen, ik geloof het nog niet helemaal met die windstorten buiten. Ik bibber echt uit mijn vel tegenwoordig. Maar kijk, we zullen de weermannen maar gewoon geloven. Het wordt allemaal beter. En nu sowieso wel met Natalia in de playlist. En eerst nog Swedish House Mafia.

vrijdagavond heb ik hier zo'n goede carpool karaoke op gehad. Ik was samen met mijn broers op weg naar de zee. Dus ik hoop dat dat jouw ritje naar je werk of thuis ook een boost mag geven. Als je er nog één nodig hebt, dan stuur je nu gewoon Steens Hitmachine in de Q-app. En dan speel jij misschien mee voor 3 cinematickets zometeen met een hele leuke muziekquiz. Dit is Niall Horan.

0: Justin Bieber met Sorry bij Q Music. Hij is het voorprogramma van mijn muziekquiz. Ik speel vannacht met kandidaten.
1: Naomi uit Gent.
0: Yes. Steam's Hit Machine. Een hele goede nacht, Naomi. Waarom ben jij nog wakker?
1: Gewoon omdat ik morgen op mijn stage de laatste heb, dus ik ben meestal nog laat wakker tot 3 uur.
0: Oeh, oké. En wat voor stage is het?
1: In een woonzorgcentrum.
0: Een woonzorgcentrum? En wat doe je daar?
1: Wel, ik ben studentzorgkundige.
0: Oké. Dus jij moet daar iedereen verzorgen die daar woont natuurlijk?
1: Ja.
0: Alright. Naomi, je hebt nog een andere challenge vandaag. Want jouw mama heeft vorige week meegespeeld met deze quiz.
1: Ja, dat is waar.
0: Hoeveel heeft zij toen gehaald?
1: Zij heeft toen 1 ticket gehaald.
0: 1 cinematicket. Oké, dan gaan wij gewoon voor meer. Hè. Sowieso, dat is de inzet vandaag.
1: Ja.
0: Alright, we gaan eraan beginnen. Ik ga jou zo meteen 3 muziekvragen stellen, Naomi. En voor elke vraag die je juist beantwoordt, krijg jij 1 cinematicket. Hier gaan we. Je hoort zo meteen een stukje uit een heel bekend nummer. En jij moet mij gewoon zeggen welk nummer jij herkent. Hier komt het fragment. Talking pedicure on our toes. Trying on all our
1: clothes. Boys blowing up our phones. TikTok van Kesha.
0: Yes! Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Dat was inderdaad TikTok van Kesha, een nummer uit 2010. Ja, ik dacht, Naomi, de jeugd die kent TikTok wel, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Voilà. We gaan verder, al 1 cinematicket, zelfde hoogte als je mama. En voor vraag 2 heb ik aan Google Translate gevraagd om de tekst van een bekend liedje te vertalen. En het is aan jou om te raden over welk nummer het gaat. Hier komt de vertaling.
2: Kom op, sta op, we zijn wild en niet te temmen. En we maken van de dansvloer een dierentuin. Oh, oh.
1: Ik heb geen idee.
0: Geen idee? Dierentuin? Nee, oké. Dan gaan we eens luisteren. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Het was Zoo van Shakira.
1: Nee, ik heb dat nog nooit geluisterd.
0: Nog nooit geluisterd, dat kan niet. Dat staat al weken in de Q-top 40. Maar kijk, dat kan gebeuren. Hè. Dat kan gebeuren. De laatste vraag. En voor de laatste vraag, je weet het, mag jij de tekst van een heel bekend nummer verder aanvullen. Hier komt jouw opgave.
1: Neune, neunzig, luchtballon.
0: Denk dat het nog ietsje enthousiaster kan, iets luider.
1: Neune, neunzig, luchtballon.
0: Ja. Voilà, Naomi. 2 tickets in de pocket. Je hebt het beter gedaan dan je mama.
1: Dat is waar.
0: Daar kan je alvast mee stoeven. Hè? Mag zij mee naar de cinema dan?
1: Ja.
0: Als troostprijsje?
1: Ja, dat wel.
0: Voilà, oké. Naomi, nog 1 vraagje. Want die 99 luchtballons die had ik natuurlijk niet toevallig gekozen. Heb jij je al ingeschreven voor de Q-lift of?
1: Nog niet.
0: Nog niet?
1: Nee.
0: Hoezo? Wil jij niet in een luchtballon?
1: Ik heb dat nog nooit gedaan en ik ben niet zo heel echt voor hoogtes normaal.
0: Oké. Maar ben je fan van Berre? Want Berre die komt zingen in de luchtballon, hè?
1: Dat wel.
0: Ah, wel. Ik zou het gewoon wagen. Mensen, ik heb al gehoord dat de hoogtevrees blijkbaar niet zo'n rol speelt als je in een mand zit onder een luchtballon. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar blijkbaar is het zo. Dus ik zeg het jou nu, Naomi, en iedereen die luistert. Morgen de laatste tickets voor de Q Lift Off. Een concert van Berre in onze Q luchtballon. En jij kan erbij zijn. De laatste tickets die win je morgen bij Maarten en Dorothee. En ik bedank jou, Naomi, om mee te spelen. Fijne nacht nog, hè.
1: Dank je wel.

Bonusbloem, mama. Straks moeten we het hebben over dit. Want het is zover, jongens. Mijn tunnel is officieel opgeblazen. Zometeen meer daarover. Eerst nog even meegeven dat er op dit uur gelukkig nergens nog files staan. Dus je kan gewoon rustig doorrijden. En vooral genieten van de stem van Olivia Dean. Q Academy.

meteen even een throwback naar 2009. Naar een nummer dat ik totaal vergeten was, maar vanaf je die eerste noten hoort... kan je het plots gewoon weer helemaal meezingen. Dat is toch zot hoe ons brein werkt. Eerst nog Afrojack en Aloe Black in My World.

En ik moet mijn excuses nog aanbieden. Ik moet sorry zeggen aan iedereen die vorige week luisterde naar deze show en die ik mogelijk in mijn moltunnel heb meegetrokken. Want vorige week had ik het over de mol. En vooral over dat ik het bewijs had gevonden dat kandidaten Isabel de Mol is. Ik dacht dat ik haar had betrapt op haar mond voorbij praten. Omdat het leek dat ze meer wist over een opdracht die nog gespeeld moest worden. Voor mij heeft ze zich daar verraden, ons Isabel. Dus ja, nu is gewoon de vraag, is ze echt even de mist ingegaan? Of zit ik gewoon in een tunnel en zie ik in alles Isabel als Pol? Ja, de tunnel is dus het antwoord. Het was geen verspreking van Isabel. Gewoon een heel goede inschatting van haar over de proef die ging komen. En vooral een verkeerde inschatting van mij. En nu moet ik dus nog op zoek naar een nieuwe mol vlak voor de finale. Dus drop jouw theorieën maar in de Q-app. Wie weet komen we er dan samen wel uit. Wie is de mol volgens jou? Julie, Wout of Maxime?

voor luisteraar Amber is nog lang niet eyes closed. Ze werkt nog door tot 4 uur vannacht. Veel succes daar. En ze schrijft er ook nog bij. Julie is de mol, ik ben 100% zeker. Oké, Amber, maar dan wil ik daar wel bewijzen van, hè, in de Q-app. Ik zit hier nog tot 2 uur, dus je hebt nog even de tijd om mij te overtuigen. Ondertussen, Imani. Take a

0: mooie boodschap van Tine uit Mazeik. Die komt er nu aan.
1: Hé Laura, ik ben nu naar huis aan het rijden met mijn beste vriendin Ellen, die ik al 40 jaar ken.